0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. En tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie, vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd gisteravond gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt iets aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar daarvoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleiner verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden wel een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.

0: Carmen.
1: Ja, en het was een hele speciale moederdag. Het was een achtbaan van emoties. Maar we hadden een cadeau geregeld wat eigenlijk vermist is. Het zit namelijk in de koffer die ergens op de wereld rondzweeft. En we hadden een soortgelijke tas voor mijn moeder gekocht. Die dus in die koffer zat. En ja, mijn moeder was echt ontroerd. Normaal is zij heel welbespraakt. Dat ze zegt van, oh wat leuk. En nu was ze helemaal stil.
0: Ah. Dus dat betekent dat de koffer ook niet teruggevonden hoeft te worden?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, voor de mensen die het gemist hebben tijdens jullie reis, is de roze koffer van je moeder achtergebleven in het vliegtuig. Nou, die zwerft inderdaad ergens rond in een vliegtuig of op een boot, weet ik veel waar. Maar hebben jullie nu een exact dezelfde tas dan gekocht of een soort lookalike, een neppe?
1: Nou nee, het is wel echt ook van hetzelfde merk, maar niet helemaal dezelfde. Hè. Wel dezelfde kleur en dezelfde grootte, maar niet helemaal dezelfde. Nee. Maar het verzacht de pijn een beetje.
0: Ja, maar ze was ontroerd, zei je. Ja, wat moet ik me hierbij voorstellen? Dat ze in huilen uitbarst?
1: Ja, nou ja, niet in tranen uitbarst, maar gewoon...
2: Je wil gelijk heel soort emotioneel moment van maken. Ja.
1: Ja, inderdaad, ja. Alles stortte in, nee. Ze was gewoon heel erg stil. Okay. En ze was heel dankbaar. Dus, okay, dat is gewoon
0: maar daar kom ik niet overheen, hoor. Ik heb gewoon een bloemetje meegenomen.
1: Ja,
0: maar
1: dat kan ook mooi zijn.
0: Dat kan toch ook zijn.
2: Dat is goed, toch?
0: En jij hebt nog groter uitgepakt, volgens mij, Stefan. Ja, want jij hebt een grote barbecue georganiseerd.
2: Ik ben gek op barbecue. Als je mij gewoon een pit geeft en dan ga je me erachter laten staan, dan komt echt een man in me naar boven, weet je wel. Dat is echt fantastisch. Ik heb heerlijk wat vlees erop gegooid, wat vis erop gegooid. Mijn schoonmoeder laten komen, mijn vader laten aan tafel laten zitten.
0: Dacht even dat je schoonmoeder op had gegooid.
2: Nee, die gooi je uit het raam natuurlijk. Nee, die heb ik heerlijk achter de tafel gezet. En gewoon lekker laten genieten van het vlees, van het buffetje en een procureurtje en een lekker forelletje en een zalpje. Oh, heerlijk lopen smullen. Nou. Dus dat was mijn moederdag cadeau eigenlijk aan mijn moeder. Gewoon lekker eten. Ja, dat kan toch iedereen het allerlekkerste mee maken, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ben jij ook verwend als moeder, Carolijn?
3: Nou, ik had al gezegd, we hebben 2 feestweekenden achter de rug. Dus laat maar eventjes, weet je wel, hoeft niet. En ik hoefde niet zoveel te doen, dat was fijn. En we hebben lekker een relaxed dagje gehad.
0: Oké, okay, nou, dat is enthousiast verhaal, zeg.
3: Ja, nee, maar ik heb wel een heel origineel moederdag cadeautje voor mijn moeder op de kop getikt. Ik ga het natuurlijk niet zeggen, want ze luistert. Ik ga niet zeggen wat.
2: Ik ben heel tevreden met mezelf. Hebben we nog niet gegeven? Op moederdag geef je het toch dan?
3: Ja, maar ik zie haar dinsdag. Dus,
2: Ja.
0: Ik dacht even dat ze nou een jaar moest wachten. Toch?
2: Nee. Komt volgend jaar wel weer ergens. Ja.
0: Nou, ik had half weekend, want zaterdagavond was ik hier natuurlijk in Volgspot. Hè,
1: ja.
0: Bij Helco Span, want dat is een mooie zoektocht naar de ultieme nummer 2 uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival.
2: Wat een spanning.
0: Ongelooflijk spannend.
2: Niet normaal. En,
0: zo maken we het toch nog spannend deze week, hè, zonder dat Nederland meedoet aan het festival. Hoe het ook zij, vandaag begint natuurlijk ook de officiële Songfestivalweek. Gisteren eigenlijk al, hè, met een grote lopen. Dikke show daar in Oostenrijk in Wenen. Nou, daar gaan wij vanochtend ook alvast op vooruit kijken op dat festival. Dat doen we de hele week eigenlijk wel een beetje. Eens even kijken, wat heb jij verder in het nieuws eigenlijk?
3: Nou, ik heb weer hand aan nieuws. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. En dan wordt een deel van de bemanning van het cruiseschip de Hondius opgehaald. En vanuit Amerika komt nu trouwens het bericht dat een Amerikaan die geëvacueerd werd van het schip... op weg is ook naar de Verenigde Staten, mild positief is getest. Maar ze zeggen dan niet wat dat is. Verder hebben we nieuws over windmolens. Er komen bijna geen windmolens meer bij in Nederland. Sterker nog, het totale vermogen dat al die molens opbrengen gaat iets naar beneden. En we gaan op zoek naar een klein beetje geluk en hoop door letterlijk op zoek te gaan naar klavertjes 4.
0: Ah, mooi. Eerst gaan wij op zoek naar iets anders. En jij hebt denk ik wel een klein vermoeden wat dat is, Carolijn, of niet?
3: Ik ga nu heel diep nadenken. Je gaat op zoek.
0: Ja, op zoek naar
3: Ik denk dat er iets wakker gemaakt moet worden.
0: Juist.
3: Ja.
0: En dat wakker, en dat is inderdaad een liedje. Want de liedjes hier op NPO Radio 5, die liggen nog in bed. In ons alfabet. Maar we gaan er eentje wakker maken. Met jouw hulp. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
2: Met letter G van Goeiedag natuurlijk.
0: Nou, meteen een goed idee wat mij betreft.
2: Absoluut.
0: Liedjes beginnen met de letter G. Je geeft ze nu door.

0: Nou was het maar zo.
1: Hey Michael, goedemorgen.
0: Hele goedemorgen. Hoe is het?
1: Ja, goed. Ik vroeg me net af, nu ik dit liedje hoor van Eric Clapton, Wonderful Tonight, toch een buitengewoon romantisch liedje. Wanneer heb jij voor het laatst met iemand gedanst op zo'n romantisch lied?
0: Oh, pas nog bij mij thuis hier zo met mijn grote vriendin Jeannette. Dus, ja.
1: Hoe lang hebben jullie al iets, jij en Jeannette?
0: Een jaartje ongeveer.
1: En waar heb jij ontmoet?
0: Bij mij thuis. Iemand introduceren haar hier. Dus, vandaar. Maar ze woont zelf ook hier in de buurt. Maar het is een beetje een nomad. Want ze reist van Lot naar haar. En ja, soms is ze een paar weken hier. En nu is ze toevallig net weer ergens anders heen. En dat is ook goed geweest hoor. Want ik heb wel even behoefte aan een beetje rust. En die goede momenten die we gehad hebben. Zoals je net aangaf. Dansen in huis en een beetje romantisch doen. Ja, die komen dan langzaam weer binnen. En dan, dat maak je toch wel gelukkig, hè? Daar leef je voor, hè?
1: Ja, dat is toch mooi. En heb je genoeg plek in de huiskamer om te dansen, Michael?
0: Jawel, dat gaat wel goed. Jawel. Nou, het huis is natuurlijk klein. En Nederland heeft natuurlijk, staat bekend om zijn kneuterigheid en zijn kleine huisjes. Maar we maken er het beste van. En het midden van het huis heeft inderdaad een open vloer.
1: Ja, nee, maar ik herinner me een foto die je een tijdje geleden stuurde via de NPO Luisterapp van jouw eigen woonkamer. En ik vond het, ja, ik ben er gewoon eerlijk in, ik vond eerlijk gezegd een bende.
0: Een bende, ja, dat vinden wel meer mensen, ja, maar ik voel me daar happy in. En zo hou ik ook een project over om op te ruimen en zo, want ik heb zoveel spullen, weet je wel. En kastruimte is echt een gebrek hier zo in de woning. Dus,
1: en waar komt die spullen allemaal, waarom ontspul je niet dan?
0: Ja, nou dat zeg ik al. Ik heb zoveel te doen. Dus dat staat op mijn prioriteitenlijstje in ieder geval. Dus, en het is leuk om dan te zien wat er boven water komt. Voor spullen waar je niet eens meer van wist. Want ik heb allemaal kastjes. Ik weet niet of je ze kent. Die plastic bakjes die zo 4, 3, 4 hoog. Die je zo in en uit kan schuiven om al je zooi in te bewaren. Nou, daar heb ik er een stuk of 10 van die kastjes, zeg maar.
1: Jeetje, en wat voor spullen gaat het dan vooral om?
0: Van alles. Ik heb sowieso heel veel cd's, dvd's, boeken, mooie boeken. Speelgoed vind ik ook heel leuk. Ik heb net weer een nieuwe lading binnengekregen. En je kan het zo gek niet bedenken. Ik heb ook heel veel woordenboeken. Want ik hou ook van de Nederlandse taal en zo. En volgens mij hebben we daar ook wel een gelijk hobby in of zo.
1: Dat denk ik wel. Ik hoop niet dat je over de woorden struikelt als je aan het dansen bent.
0: Nee, dan hou ik het meestal kort maar krachtig.
1: Keurig. Nou, zullen we eens even een lied uit bed halen, beste Michael?
0: Hartstikke fijn.
1: Alphabet doen we vandaag met de letter G. Goeiedag. Bijvoorbeeld bezongen door Kenneth Heating Going Up the Country. Die kwam binnen via Fogerty. Ed kies voor Girl of Independent Means van Honeybus. Originele keus, absoluut. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkensman. Nou ja, goed, daar hebben we de titel al gehad. Alexander Curley, dankjewel. John Diekema, Gimme Gimme Gimme van Narada, Michael Walden en Paddy Austin. Komt binnen via Martijn, die er nog aan toevoegt. Dat is mijn favoriete bungee jump nummer. Nou, die moeten we zeker binnenkort hebben.
2: Schrijf hem op.
1: Ja, benieuwd naar het verhaal daarachter. Billy Joel met Goodnight Saigon komt binnen via Erne van Mauri. Go Your Own Way van Fleetwood Mac, John van Roosmalen. Good Riddance van Green Day, dankjewel Patrick. Gonna Make You an Offer You Can't Refuse van Jimmy Helms, Peter Schouwenaars. Geef mij nu je angst van André Hazes, Wilco. Gonna Get Along Without You Now van Viola Wills. Karin van Viersen, Hans van Lier kies voor Give Up Your Guns van The Boys. Go Now van Moody Blues, Dirk van Heerten, Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, Paul Grabowski, Greetje uit de Polder van de Havenzangers via Wim Walravens. Go Now van de Moody Blues via Hanny Kruijer. Give A Little Bit, Supertramp, Anja Roeland, Gypsy van Fleetwood Mac, Maurice, Genie in a Bottle van Christina Aguilera via Nico. Nou, Guten Morgen, Sonnenschein zie ik hier nog van Nana Mouskouri via Anna. Ik ben heel benieuwd naar jouw keuze, Michael. Zal wel een lekkere dansplaats zijn, of niet?
0: Volgens mij had je hem al opgenoemd tussen per ongeluk, maar dat is dan ZZ Top, Give Me All Your Loving.

0: Nu het nieuws van exact 6:30. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond al een groep opvarenden aan uit Tenerife, onder wie 8 Nederlanders. Die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daar ook aan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook een beetje je temperatuur, geven die gegevens door aan de GGD. Maak je ook, natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Vanuit Amerika komt nu het bericht dat een Amerikaan die werd geëvacueerd en onderweg is naar de VS, positief is getest op het hantavirus. Een andere passagier die van het schip af werd gehaald vertoont lichte symptomen. Er komen bijna geen windmolens meer bij in Nederland. Vorig jaar 9, minder dan het jaar ervoor, zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op land zal het totale vermogen dat al die molens opbrengen zelfs gaan dalen. En dat komt omdat verouderde exemplaren zijn weggehaald en er door onduidelijke milieuregels weinig nieuwbouw tegenover staat. Ook wordt de komst van nieuwe windmolens vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken, zegt ProRail. Vooral haast, ongeduld en ook afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zoals nog snel even oversteken terwijl de slagbomen dichtgaan of het rode licht nog brandt. Met een nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. En op zoek naar een klein beetje geluk en hoop, de Almeerse acteur Leon Ali zoekt samen met bekende en minder bekende stadsgenoten naar Klavertjes 4. Gewoon tussen het gras. Hij begon ermee toen hij een depressie had en merkte dat het zoeken zijn gedachten afleidde. En ook dat hij in de natuur en in de stad en met andere mensen tot rust kwam. Filmpjes ervan deelde hij online.
3: Vandaag zoek ik Klavertjes 4 met
4: Maria Taylor.
3: Het mooie is dat er veel meer loskomt bij hem dan een gesprek in een kroeg of elders.
5: En ben je zelf dan nu helemaal uit de problemen? Ben je helemaal gelukkig door het zoeken van Klavertjes 4?
3: Ik denk dat dit me gewoon wel weer teruggebracht heeft. Kijk eens, ik heb er één.
5: Yes, echt waar?
3: Ja, kijk eens. Het is voor mij weer een bevestiging dat ik op een goede pad ben, eigenlijk.
1: Ja, hij is er zelf dus door hersteld. Ja.
6: Onmerkelijk. Geen Prozac of psycholoog of psychiater, maar gewoon op zoek naar Klavertjes 4.
1: Ja, hij wilde wel in therapie, maar hij dacht, nee, hij voelde, ik moet naar buiten, ik moet de natuur in en ik moet lekker met andere mensen gaan praten. En dat heeft hem enorm geholpen.
6: Ja, zoek jij wel eens naar Klavertjes 4.
7: Zo kijk je naar mij weer.
1: Dat lijkt de gedachte heel erg af, zegt hij. Ja,
7: ja, ik heb zeker wel eens naar gezocht. Nog nooit gevonden, moet ik zeggen. Nee. Dus misschien moet ik een keer met die man meegaan. Ja. Wellicht heb ik dan wel eens een keer bingo.
6: Ja. Nou, vergeet je klaverjas niet aan te doen, zeg ik altijd. En dan op zoek naar die klavertjes.
7: Ik trek mijn geluksonderbroek ook aan.
6: Eens even kijken, het weer voor vandaag.
1: Ja, dat ziet er heel anders uit dan dit weekend. Bewolkt in Limburg, regen, elders nog droog. Maar er komen buien aan, het waait ook hard. En vanaf vanavond harde windstoten, vooral in het noordwesten. Het wordt een graad of 14.

0: Lino Sabro.
1: Vroeg vergeten hit.
0: En dat was Baas Keks om exact 10 minuten na 7:30. En de vroeg vergeten hit van deze ochtend is afkomstig van Span.

van Only When You Leave. En dan heb ik het natuurlijk over Spandau Ballet. En deze hoor je niet meer zo vaak. Dus vandaar verkozen tot vroeg vergeet dit in deze ochtend. Round and Round. En zometeen het verhaal van Carmen. In het licht van de 45e sterfdag van Bob Marley.

0: exact 45 jaar geleden dat hij overleed. Ik herinner me nog dat het voor op de krant stond. Ik was toen kranten bezorgen. Voorop Bob Marley, overleden dus. En ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wie hij was. Dat heb ik later natuurlijk wel ingehaald. En jij bent heel dicht bij hem geweest, kort geleden nog.
1: Ja.
0: Althans, vertel, tijdens je reis.
1: Ja, we kwamen met het cruiseschip aan voor een dagje in Jamaica. Dus echt gewoon een plek inderdaad waar je misschien nooit zelf naartoe zou gaan. Maar goed, we meerden aan in Falmouth. En toen zijn Dylan en ik in een busje gegaan. Want we hadden een tripje georganiseerd naar de watervallen. En tijdens die trip, toen kwamen wij langs het geboortedorpje van Bob Marley. En zo'n prachtig klein dorpje, heel groen ook. En ja, misschien met groen denk jij aan gelijk
2: aan
1: wiet of zo.
2: Ja, ik moet meteen denken aan de bobo's natuurlijk.
1: Maar het was vooral heel mooi qua natuur. En ja, ik kan wel snappen dat Bob Marley daar een goed leven heeft geleid.
0: En wat merk je nog van de aanwezigheid van Bob Marley daar? Rookt iedereen daar stickies? Dat is een beetje het beeld wat ik daarbij bij Bob Marley.
1: Ze delen op de weg, echt letterlijk als je bij het stoplicht staat, delen mensen brownies uit. En daar zit dan allemaal wiet in. Dus er wordt ook sterk aangeraden om die brownies niet te nemen. Want het kan zomaar zijn dat je allemaal dingen ziet die je nog nooit eerder hebt gezien.
2: Maar echt langs de weg ook, terwijl je aan het rijden bent, wordt er dan brownies aangeboden.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja,
0: en,
1: ja,
0: veel, ja. En veel afbeeldingen overal.
1: Ja,
0: van
1: dat inderdaad, dat soort dingen.
0: Want hij wordt daar toch gezien als een soort, ja, een soort god, volgens mij. Zo
1: hij is nog steeds een grootheid daar, inderdaad. Maar ook echt een cultureel symbool. En ja, het leven van het positieve en het spirituele ook. Want Bob Marley was heel spiritueel. Maar hij wordt daar echt nog inderdaad gezien als een god. Ja. En overal zie je afbeeldingen van hem. Ik denk, als je daar over straat loopt, dat je ook echt de muziek uit de speakers hoort knallen. Dat hebben wij natuurlijk ook geluisterd toen we daar op het eiland waren. Maar het is echt heel indrukwekkend, ja.
0: En ben je daardoor ook meer van de muziek van Bob Marley gaan houden? Ben je het meer gaan waarderen omdat je dat gezien hebt?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk wel dat dat invloed heeft gehad. En ook nu, als ik die muziek luister, dan ben ik toch weer even terug op dat eiland. Dus dat is wel mooi.
2: Heb je ook het echt huis gezien van Bob Marley? Of ben je daar langs gegaan? Of ben je daar even voor stilgestaan? Even een soort van gebedje gedaan? Even toch een sticky opgerookt voor dat huis? Of?
1: Nou, wel verleidelijk om een sticky te roken, inderdaad. Maar goed, ik weet niet of ik dan de boot nog terug op moet. In ieder geval, we zijn er langs gereden. En Bob Marley woonde natuurlijk in Kingston. Ja. Dus daar was echt zijn huis. En het geboortedorpje was dan 9 miles waar we langs reden. Maar goed, ja. Wat zo mooi is, heel Jamaica, dat straalt gewoon heel veel positiviteit uit. En dat was ook zo mooi. We zaten in de bus met die chauffeur. Ontzettend leuke chauffeur. En op een gegeven moment toen ging regenen. En toen zei hij, ja, weet je wat we hier op Jamaica, hoe we regen noemen? Dat noemen we liquid sunshine. Oftewel, vloeibare, natte zonneschijn. Dus het was zo mooi. En toen dacht ik van, dit is zoiets positiefs. Dat is ook iets wat Bob Marley natuurlijk uitstraalt. Maar al die mensen, die zijn daar zo positief. Dus elke keer nu als het regent, of als het hier een beetje spettert of zo, dan denk ik, dat is liquid sunshine.
0: Ja, en nu ontroer je mij ook, Carmen. Want dit wist ik helemaal niet. Maar vorig jaar is er namelijk een plaat uitgekomen van Bob Marley. En die is op vinyl verschenen. En dat was een heel bijzondere uitgave. Die is in een gelimiteerde versie uitgekomen. Nou, je weet, dan raak ik buitengewoon opgewonden.
2: Ja.
0: En die is met water gevuld. En weet je wat erop staat?
1: Nou.
0: Liquid sunshine.
2: Dus nee!
0: Ja, echt waar.
1: Nou,
2: dan kan je er wel heel vaak in Nederland aan denken dan. Want het regent heel vaak hier.
1: Dus. Ja, precies.
2: Dus wauw.
0: Ja.
1: En mooi,
2: omdenken,
1: hè?
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb dan zo'n mooie LP. Je hebt een magneetje, neem ik aan.
1: Ja, precies. Ja, man. Ja, man.
2: Verschil moet er wezen, hè?
0: En dit is een van je favorieten.
1: Ja, deze is top.
0: Die blijft ook lekker. Ja. Kutje Villa.

0: Met de Wailers en Could You Be Love.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 6 minuten voor 7.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Ja, er komt nog wel een grappige app binnen van Peter Schouwenaars, Carmen, over Bob Marley. Over de auto die hij altijd stevast reed.
2: Ja, altijd een BMW. En weet je waar die BMW dan voor stond?
0: Nou?
2: Bob Marley Walters.
0: Want dat is zijn volledige naam.
2: Ja.
0: Grappig, wist ik niet. Nou, pakken we ook nog even mee. Turtles nu. En

0: zeggen vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
13: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op SeniorWeb.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
21: Wacht even hoor.
20: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?
21: Klopt dat wel?
20: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Oh, nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
25: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
26: 7 uur, het NOS-journaal met Caroline Bari.
27: President Trump heeft een Iraans tegenvoorstel voor het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten van tafel geveegd. Iran zou niet genoeg doen om het kernwapenprogramma te ontmantelen. En Trump noemt het Iraanse voorstel totaal onacceptabel. Officieel is er nog steeds een wapenstilstand, maar Iran en Amerika vallen elkaar geregeld aan. Afgelopen weekend nog bombardeerde Amerika opnieuw Iraanse olietankers. In Leiden is dit weekend een meisje van 15 overleden toen ze de halve marathon liep. De organisatie legde meteen de wedstrijden stil omdat het onverantwoord was om ook de andere afstanden te laten starten.
28: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter en die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen.
27: Ja, vorig jaar raakte ook een hardloper onwel tijdens de Leiden-marathon. De deelnemer werd op het parcours gereanimeerd. Van het 15-jarige meisje is de doodsoorzaak nog niet bekend. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Iemand zou hebben gezien dat een raam kapot was en waarschuwde de politie, meldt Omroep Brabant. In Den Bosch is al meerdere keren gedemonstreerd, ook op de nabijgelegen A59. In Apeldoorn heeft de ME voor de derde dag op rij ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een AZC in een oud schoolgebouw. Er zijn opnieuw mensen aangehouden, zegt Omroep Gelderland, maar het is nog niet bekend hoeveel. En Barcelona is landskampioen geworden door Real Madrid te verslaan. Het werd 2-0 voor de ploeg van Frenkie de Jong. Het eerste doelpunt viel in de 9e minuut toen Marcus Rashford een vrije trap nam en de bal in de linkerbovenhoek krulde.
0: Goal!
27: Marco Rashford, die maakt hij ervan. 9 minuten later viel al de 2-0 en toen was het gedaan. Barcelona won La Liga voor de 29e keer.
1: Ja, toch opmerkelijk dat dit soort commentaar vooral altijd in het buitenland voorkomt. Dit hoor ik toch niet echt op de Nederlandse radio in langs de lijn.
27: Nee, en als het dan een keer gebeurt, dan onthouden we die ook voor altijd.
1: Ja, ja,
27: toch? Misschien hebben wij meer de iconische quote, zeg maar.
1: Ja, dus dat is waar.
27: Zoals een Evert de Napel die ook...
1: Maar dat vind ik ook mooi. Dat vind ik mooi. Of mooie volzinnen. Hè? Inderdaad, even te Napel.
27: Ik vind die bij atletiek zo mooi. Hij staat en ik sta ook. Dat soort dingen.
1: Dat is mooier dan zo'n lange uithaal. Dat vind ik te simpel.
27: Ik zal ze volgende keer dan gewoon weglaten.
1: Okay. Ja, nee. Ik vind het wel heel leuk om te horen. Het weer dan.
27: Buien, soms ook zon. En vanmiddag harde windstoten in het noorden en westen van het land. Het wordt een graad of 14.
1: Oké, je hoeft niet zo naar me uit te halen.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

ook een heel spannende dag voor de genomineerden van de Libris Literatuurprijs. Dat is de prijs voor de beste Nederlandse roman van het afgelopen jaar. Wordt vanavond uitgereikt. 6 schrijvers maken kans. Onder andere Peter Buwalda voor De Ja-knikken. Nadia de Vries voor Overgave op commando. En Coco Schrijven voor Het gezoem van bijna alles. Libris Literatuurprijs wordt vanavond bekendgemaakt in de uitzending van Nieuwsuur.

forse boete. Dat is toch prachtig nieuws, mensen. Ja, het is dus de Songfestivalweek. Hè. Nederland doet weliswaar niet mee. Maar het neemt niet weg dat wij er toch heel blij van worden. Net als Frank Tin van Liem, die heeft een heel bijzonder...

0: Dexys Midnight Runners en Come on Eileen om exact 7:15. Ja, mensen. Het is je misschien ontgaan, maar het is de Songfestivalweek.
1: Oh ja?
0: Ja.
2: We hebben er helemaal niks mee ook.
0: Ja, Nederland doet niet mee dit jaar. Buitengewoon jammer. Maar wij houden van het Songfestival. En zeker hier ook op Radio 5. Dat bewees Helco Span afgelopen zaterdag ook. In zijn programma Volkspot, waarin hij op zoek ging naar de beste nummer 2 uit de geschiedenis van het festival. Nou, dat werd, je hebt het gehoord, denk ik.
1: De Common Linnets.
0: Calm After the Storm was een nek aan nek race met Monsieur Dades en Eris Toe. Maar ik was wel blij met die nummer 2. Hoe het ook zij, in het licht van de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival verschijnt er heel wat moois. Onder meer een bijzondere cd, samengesteld door Franklin van Liemt. Dag Franklin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt een cd samengesteld met Nederlandse liedjes, inzendingen, Nederlandse inzendingen uit de geschiedenis van het festival, maar dan in een andere taal.
3: Ja, klopt.
0: Op welk moment besloot je om dat bij elkaar te brengen?
3: Wat zeg je, sorry?
0: Op welk moment besloot je om dat bij elkaar te brengen, al die nummers?
3: Het hele idee is al gestart ruim een jaar geleden. Want dan moet je dus al gaan informeren bij de platenmaatschappijen of dat je al die nummers überhaupt voor een periode mag gaan uitbrengen. Want er is natuurlijk een hele generatie die niet in de gaten heeft, volgens mij inmiddels, dat je voor 1999 moest iedereen verplicht in zijn eigen taal zingen. En toen was het heel gebruikelijk om de inzending ook nog in een andere taal op te nemen, met het idee van, nou, misschien heb ik ook nog wel succes in het buitenland ermee.
0: Ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld deze van Sandra en Andres. Als het om de liefde gaat, klinkt ook zo. In het Frans, hè?
3: In het Duits op en in het Nederlands natuurlijk en in het Engels.
0: Ja, dat staat dan allemaal op die cd die je hebt samengesteld.
3: Ja, inderdaad. Ja. Het is een hele klus geweest om ze allemaal boven water te krijgen bij de platenmaatschappijen.
0: Hoe ben je daar dan bij te werk gegaan?
3: Heel veel geduld hebben, maar het grappige is natuurlijk, die Nederlandse versies, die zijn er nog regelmatig verkrijgbaar geweest op verzamel-cd's en zo, maar die buitenlandse, die zijn vaak gewoon sinds het jaar van deelname eigenlijk nooit meer ergens verschenen. Dus in dat opzicht is het best wel uniek om het nu boven water te krijgen.
0: Ja, geweldig. Nog even een voorbeeldje. Ik zie een ster, klonk ook zo.

0: Martin McNeil, hè? Ja. En deze heb je opgepikt uit een Duitse platenzaak of zo? Of hoe gaat zoiets?
1: Nee, dit kwam allemaal keurig van de platenmaatschappij, hoor. Maar zij moesten gewoon echt even die archieven in om te gaan zoeken. Gewoon, waar is het ook alweer?
0: Ja.
1: Maar Martin McNeil, die had natuurlijk sowieso best veel singles in het Duits opgenomen. Ze hadden een groot publiek ook bij de Oosterburen. Dus deze hoorde er natuurlijk gewoon bij.
0: Ja, deze is van wat recente datum, hoewel ook alweer meer dan 30 jaar oud. Vrede van Rutger Kot in het Engels.

0: Ik had deze versie echt nog nooit gehoord, hoor, Franklin. Echt heel grappig.
1: Nee, die stond alleen maar op het cd-singeltje eigenlijk. Maar ja, ze is toch heel hoog geëindigd, hè, met de Nederlandse versie natuurlijk. Dus we hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat het in Europa dan deze versie ook helemaal zou aanslaan. Ja,
0: zesde plaats volgens mij, hè.
1: Ja, geloof het. Ja.
0: En dan deze uit 84, Maribel, ik hou van jou, maar dan in het Engels.

0: jouw liefde voor het Songfestival gaat heel ver, hè, Franklin. Leg eens uit, hoe komt dat?
1: Ja, ik denk dat iedereen, ja, als je van muziek houdt, iedereen heeft wel herinneringen dat hij voor het eerst, volgens mij op de zaterdagavond, zich installeerde voor de televisie en vervolgens 3 uur lang heel Europa aan zich zag voorbij trekken. En dat maakt als kind in ieder geval een enorme indruk op mij. En ja, als je uiteindelijk dan meer liefhebbers spreekt, is dat, ervaren zij hetzelfde. En dat is een hele mooie herinnering. En dan had je dan zo'n lijstje erbij, dat je de punten zelf ook kon noteren in de gids. Het is een heel festijn. En dat enorme orkest dat er toen nog bij was. Het maakt enorme indruk.
0: Ja, en nu zijn we er helemaal niet bij dit jaar. Wat vind je daarvan eigenlijk?
1: Ja, inmiddels waren we natuurlijk wel aan gewend dat... Duncan Lawrence heeft natuurlijk veranderd voor ons. Maar inmiddels waren we er wel aan gewend dat we niet wonnen. Dus ja. Het feit dat ze er nu niet bij zijn, ja, dat is spijtig. Maar het spektakel zal er niet minder op zijn.
0: Nee, dat is ook een beetje de malle molen van het leven natuurlijk. En dat klinkt in Duits zo.

0: Prachtig, hè, die lessen en de Mallemolen. Je bent een hartstochtelijk verzamelaar van alles wat met het Songfestival van Doen heeft, Franklin. En er is nogal wat verschenen in de geschiedenis. Is hiermee jouw zoektocht naar alles wat er te vinden is rondom dat festival voltooid?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb hulp gehad hierbij, hoor. Er zijn mensen die nog veel fanatieker zijn om met het verzamelen. Er waren gewoon, moet ik heel eerlijk zeggen, dat er ook gewoon andere mastertapes die je dan nodig hebt om zoiets uit te brengen, gewoon niet te vinden waren. En dan kon ik gelukkig putten uit de verzamelingen van een aantal echt fanatieke fans. Tom van der Oetelaar, Nigel Hall, Gerard Heesen. Die haalden de singeltjes voor de dag en die zijn dan prachtig opgepoetst. Audiotechnisch door Wouter Bessels en Rudolf Ondrich in Australië, die dat doet. En uiteindelijk heb je nu dan een heel mooi document, want er is van geen enkel ander land dat ooit meedeed aan het Songfestival volgens mij een collectie die juist die buitenlandse versies verzamelt.
0: Nou, daarmee is het een indrukwekkend document geworden. Het album heet Good Evening Europe. Dat is her en der zeker makkelijk verkrijgbaar. En wat ik wel leuk vind, Stefan, jij bent aan de gang gegaan met Lenny Koers, de troubadour, die dat nummer ook in allerlei talen heeft opgenomen. En heb jij een soort samensmelting
2: gemaakt? Ja, het was even een dingetje, een puzzel met hoe ga ik ervoor zorgen dat al die talen toch in een instrumental passen en doen. Ik heb verschillende toonsoorten, verschillende lengtes. Maar het is me gelukt. En als het goed is, 6 talen Lenny Koers met de troubadour.
0: Oké, nou goed. Ik wil jou bedanken, Franklin van Liemt, voor je mooie verhaal over Good Evening Europe. En ik wens je een mooie Songfestivalweek toe.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: is eerlijk. Zo heb je de troubadour nog nooit voorbij horen komen op de radio. Dankzij jou, Stefan. Want je hebt het helemaal in elkaar geflanst met hoeveel talen die voorbij kwamen.
1: Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans en natuurlijk ook gewoon Nederlands. 6 talen.
2: Ja. Heel leuk.
0: Echt heel knap gedaan.
1: Het was echt een puzzel toch met een instrumental die weer anders was dan alle andere liedjes. En dan was een timingsverschil en dan toonsoorten. Nou, het was echt op mij. Ik heb het met alle liefde gedaan. Ja.
0: Het mooiste vind ik dan dat al die talen, die multitaal dan uitmondt in een soort universele taal. Live.

0: van Elton John. Goodbye Yellow Brick Road. 7:30 nu. Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Verschillende golfstaten zijn aangevallen met drones. Dat schrijft de Pakistanse nieuwszender Dawn. Iran had al gewaarschuwd dat ze hard zouden terugslaan als hun boten werden aangevallen. En Iran lijkt dat nu ook echt te doen. Gisteren viel het Amerikaanse bondgenoot aan. Onder meer Qatar, de Arabische Emiraten, Zuid-Korea en Kuwait. Volgens de nieuwszender vielen er in geen enkel land gewonden, maar waren er wel kleine branden. Premier Jet is op de Caribische eilanden, vandaag op Sint Eustatius en morgen op Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. En Nederland gaat daartegen in beroep, zegt klimaatverslaggever Thomas Spekschoor.
2: Tegelijkertijd zegt Nederland ook wel, ja, we hebben wel een verantwoordelijkheid daar. Er moet wel degelijk wat gebeuren. We zijn ook plannen aan het maken. Dus ja, er gaan wel dingen gebeuren. Maar als je kijkt naar wat het kost, de berekeningen zijn al snel honderden miljoenen tot miljarden euro's om daadwerkelijk Bonaire te beschermen tegen dit soort klimaatverandering. Dus ik denk dat het nog heel lastig wordt om Bonaire echt helemaal tegen die klimaatverandering te beschermen.
1: De laatste 8 minuten van de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen moet vanmiddag alsnog worden gespeeld. Dat gebeurt in Heerenveen en zonder publiek. De wedstrijd werd gisteren gestaakt omdat er een paar keer vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC is gedegradeerd en speelt volgend seizoen in de eerste divisie. Kleine steentjes laten scheren over het water van de Maas. Dat gebeurde dit weekend tijdens het Belgisch-Nederlands kampioenschap Stone Skimming, beter bekend als steentje ketsen. En Omroep L1 ging kijken hoe het ging bij de deelnemers uit Belgisch en Nederlands Limburg.
3: Ja, het is stuiter, hè?
4: Met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Dan moet je hem over het water laten ketsen.
5: Toch de 15 meter gehaald. Nu record.
6: Ja, maar het is wel leuk. Ik doe het op vakantie.
4: Ja, ik heb 2 pils op nu. Dus dat was de voorbereiding.
7: Dat keil of dat, hè, dat nog weer terug op de kaart ketje komt. Ketsje in Limburg. Er moet dus veel meer geketst worden.
4: Geketst? Ja, er mocht zeker meer geketst worden.
1: Ja, het kampioenschap draaide niet om wie nou beter was, Nederland of België, maar om de verbinding. En daarom lieten ze ook het Limburgs volkslied horen, want dat klinkt in ieder geval hetzelfde.
0: Nou, vind ik een leuke vraag aan jou, Stefan. Wanneer heb jij voor het laatst geketst?
3: Zaterdagavond nog, ja? Zeker. Ja.
0: Goed. Het weer dan.
1: Bewolkt en er trekken buien over vandaag. Soms ook zon bij graad of 14. Het gaat vooral in het noordelijk kustgebied hard waaien vanmiddag en vanavond.

0: Goed liedje. Melanie Ryan, Bless Your Heart for Breaking Mine.
1: De grootste verjaardagskalender van Nederland.
0: Met de jarige vrienden van deze 11 mei 2026. Hilde van de Ploeg wordt 85. Zwaan Brink uit Vraneker, 63. Gert van der Wal uit Krachenburg, 80. Marianne Delen uit Apeldoorn.

0: ja, lastig natuurlijk, hè. Lastig.
1: Ja.
2: Ik hoor nog een slinger, volgens mij.
1: Ja, doe er nog maar een slinger aan, want mijn favorieten zitten er nog niet tussen.
0: En je hebt toch alle tijd nu je aan het revalideren bent, hè?
1: Daarom. Dus.
2: De tweede en de laatste, 667.
1: Goed. Ja. Ja hoor, ja. Daar kunnen
0: we
1: goed mee wakker worden en naar de fysio.
0: Ja, nou Els, ik hoop echt dat je een heel succesvolle revalidatie hebt, zodat je ooit weer op de lange latten mag. Of is dat nu eens een trauma?
1: Nee, ik ga nooit meer skiën. Oh. Ik ga nooit meer alcohol drinken.
2: Waar komt dat vandaan dan?
1: Nou, omdat een van die inwendige dingen is dat mijn lever beschadigd is. Dus ik wil heel zuinig zijn op het beetje lever wat ik nog heb. En dan kies ik voor maar even geen wijntje. Ja, prachtig nummer.
0: Komt nog een mooie kaart naar je toe, Els. Die ga ik vanmiddag schrijven.
1: Oh, lief. Dankjewel, meneer.

0: Good morning, freedom.
1: Je vrolijke vriend.
0: In de morgen. Het is nu bijna 8:05.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op maandagochtend, en je weet, dan gaan we altijd even contact zoeken met onze sportvriend even ten Napel. Afgelopen weekend, gisteren, was het buitengewoon spannend nog in de Eredivisie. Vooral bovenin en ook onderin. Nou ja, daar kijken we zo meteen even op terug. Nu, easy.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 8 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
11: Er is een Amerikaan positief getest op het Hantavirus. Hij werd van het schip de Hondius afgehaald en vloog terug naar de VS. Toen bleek dat hij het virus heeft. Hij gaat naar een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse vrouw heeft klachten, zij wordt getest en de andere Franse passagiers gaan in quarantaine. Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. Gisteravond kwam de eerste groep aan. Zij moeten 6 weken thuis blijven, zegt de GGD.
12: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat. Ja.
11: Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Of het ging nog maar net goed. Vaak hadden ze haast, zegt ProRail, of ze waren te afgeleid door hun telefoon. En daarom is er nu een nieuwe campagne.
13: We snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
14: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten geloof ik open en dicht.
13: Ja, zeker. Het is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. En het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
11: Er lijkt nog geen einde te komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er werd nog steeds onderhandeld, maar de Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat er dan in stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om vergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. En er is veel belangstelling voor een broedend ijsvogelpaartje in de Hortus Alkmaar. Elke dag komen fotografen en natuurliefhebbers uit het hele land naar een speciale vogelhut om naar die dieren te kijken. En ook de livestream van de Hortus is populair.
15: Bij het ontbijt even kijken hoe de ijsvogel het doet.
16: Het is fantastisch, ja zeker. En als ze dat dan ook komen terugkoppelen, dat mensen hierheen komen en zeggen, ik heb vanochtend de ijsvogel gezien op de webcam. Dat is echt heel leuk. Dat is echt heel leuk.
17: En je wil steeds meer, hè? Keertje 2, mannetje en vrouwtje gezien, want ook mijn camera niet bij me. Dus dat was jammer.
16: En het is ook moeilijk om ze te spotten, want ze zijn zo snel. Dus als je er dan eentje ziet, nou, dat is fantastisch.
11: Ja, die houten vogelhut werd jaren geleden geopend door Hans Dorrestein, ook een groot vogelliefhebber.
10: Ja, dat is natuurlijk een van de, hoe heet het, de baardmannetjes, hè, van,
11: ja,
10: van Omroep.
11: Ja, ja, ja. En je kunt zo heel makkelijk zien, ik ben er toevallig een paar weken geleden zelf geweest. Die loopt die hut in, daar zitten gewoon, daar kan je doorheen kijken. En dan zie je voor je neus een paar gaten in de oever zitten op een paar meter afstand. En dan komen steeds die vogels aanvliegen.
10: Ja, ja, leuk, leuk. Zit je helemaal verborgen, hè, in die hut, waardoor die vogels wel komen. Dat is toch een beetje het verhaal van zo'n kiekhut.
11: Ja.
10: Een kiekhut noemde
11: een
10: kiekhut. Ik altijd.
11: Kiekhut.
10: Vooruit, het weer.
11: Een mix van zon en wolken, er trekken ook buien over. Het wordt een graad of 14. Het gaat hard waaien langs de noordwestkust en rond het IJsselmeer.
6: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: You Want Me.
1: Bert Hendrikman met zijn lach. Dit wordt een goede dag.
0: En ook een dag met een mooie proef van de Nederlandse spoorwegen. Althans vanaf 1 juli krijgen 1000 inwoners van Amersfoort met een laag inkomen een speciale pas om gratis te reizen. De zogeheten vooruitpas is een half jaar lang geldig en de Nederlandse spoorwegen willen zo te weten komen hoe vaak mensen de trein nemen als geld geen drempel meer is. En als die proef werkt, positief uitpakt dus, dan hoopt de NS dat zo'n goedkope of gratis treinpas in meer gemeentes mogelijk wordt. En een goede dag voor Songfestival-liefhebbers. Vanavond een speciale uitzending van het televisieprogramma Andere Tijden over de 70-jarige geschiedenis van het festival. Te zien om 9:45 op NPO 1. En zometeen even de naam met een terugblik op de afgelopen sportweken.

0: Fleetwood Mac. En Rhiannon, Will You Ever Win? Om 14 minuten over 8 op deze maandagochtend. Terwijl het slot van de voetbalcompetitie in zicht is, kijken we ook al een klein beetje vooruit natuurlijk naar volgende maand, als het WK-voetbal van start gaat. Evert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Hoe heb je eigenlijk al nagedacht over die nachtwedstrijden? Want dat wordt natuurlijk wat, hè, volgende maand, met het grote tijdsverschil tussen Europa en de andere kant van de grote plas.
1: Ja, het gaat met Nederland zelf, want die spelen nu 2 wedstrijden op redelijke tijdstippen. Nog alleen de wedstrijd tegen Tunesië is om 1 uur 's nachts. Ja. En of ik dat ga halen, dat weet ik niet. Dat moet ik nog maar eens bekijken.
2: Oh,
1: dat
2: zie wel zo
1: maar die andere 2, dat gaat wel hoor.
2: Dat jij gewoon op de bank gaat zitten met een zak popcorn en dat je dat gaat kijken. Ja. Met 1 zak
1: geen
2: lamp op
1: popcorn.
2: Jou.
1: Oh. Ja. Nee, geen popcorn. Als jij naast me komt zitten, Carmen, misschien. Maar okay. Oh nee, dat mag niet. Dit is grensoverschrijdend. Sorry, dat heb ik niet gezegd.
3: Ik had HR al bijna ingetoetst. Sorry, ja.
0: Zeg, vandaag dient onze bondscoach Ronald Koeman zijn longlist in met zijn spelers voor het WK. Krijgen wij dat dan ook meteen te zien of te horen eigenlijk?
1: Dat weet ik eigenlijk niet of dat geheim is. Maar kijk, ik hoop dat het in ieder geval uitlekt.
0: Dat lijkt mij wel. Vaak gaat dat wel zo.
1: Ja, er zal toch wel een secretaresse zijn in Zeist die dat doorbelt naar meneer Infantino. Ja. En die secretaresse heeft weer een vriendje bij de Telegraaf. En dan lekt het wel uit. In ieder geval. Maar misschien is het ook wel openbaar, hoor. Ik weet dat niet.
0: Nee, dan wachten we even af. Ondertussen, toch veel gedoe op Curaçao. Dick Advocaat had zich natuurlijk teruggetrokken.
1: Bert, het was een blij spel en het is een treurspel geworden. Ik vind het echt heel erg. Ik vind het, zo ga je niet met mensen om. Vooral niet met Fred Rutte. Kijk, Advocaat heeft om hem moverende redenen gezegd, oké, ik schiet er vanaf. Fred Rutte wordt aangesteld en dan komt er wat gemor uit de spelersgroep. Want Rutte is een andere trainer dan Advocaat, strenger. Advocaat is wat relaxter misschien, ligt wat beter bij de spelers. En dan gaan de lijntjes uit naar de sponsor en dan weet ik wat allemaal. En nou zou Fred Rutte weer gewieberd moeten worden, moet Advocaat weer terug. Ja, en dan zegt de sponsor ook nog, de andere sponsor die met die vliegtuigen naar Curaçao vliegt, van ik stop er dan ook maar mee. Jongen, wat een gedoe. Ik hield eerst heel erg van Curaçao. Als het eiland op zich nog steeds. Maar van dit gedoe, daar heb ik wel een beetje genoeg van.
0: Ja, doe me ook een beetje denken aan het Nederlands elftal, toch? Wanneer was het? 90 of 94?
1: Ja, 90.
0: Ja, uiteindelijk Leo Beenhakker, maar Cruijff had gemoeten. Ja. Toch? Hoe zat dat allemaal?
1: Ja, met Cruijff en Beenhakker, daar werd ook mee gesold. Ja. Dit hoort niet. En Fred Rutte dreigt het grote slachtoffer te worden. En dat vind ik echt treurig.
0: Ja, en we weten misschien wel als er grommel in het team, in de ploeg is, hoe dat af gaat lopen. Maar goed, dat gaan we volgende maand allemaal zien. Ondertussen nog heel spannend in de Eredivisie natuurlijk. Maar Feyenoord, en ja, dat had jij ook al voorspeld, heeft uiteindelijk plek 2 behaald. Is dus zeker van Champions League deelname. Ben je blij mee, hè?
1: Jazeker, want Feyenoord en PSV gaan nu in de Dagobert Cup spelen. Dagobert de Cup. dat vind ik wel mooi.
0: Ja, vind ik wel mooi.
1: Het gaat alleen maar om geld, jongens. En Twente staat ineens weer nu derde. He, want NEC laat het een beetje liggen in de laatste weken.
0: Ja.
1: En die hebben nu van Groningen verloren. En Ajax, dat is 1 treurspel. Ik word een beetje verdrietig van al dit gedoe. En onderin is het natuurlijk nog rete spannend. Ja, tussen Telstar en Volendam. Die moeten volgende week tegen elkaar.
0: Ja, en Telstar. Ja,
1: dat in dat kleine stadion in Volendam. Ja. Dat zou eigenlijk in de Kuip moeten worden gespeeld. Ja, of in de Arena.
0: En Telstar heeft,
1: maar dat gaat niet gebeuren.
0: Telstar heeft genoeg aan gelijkspel dan. Volendam moet winnen.
1: Ja. Moet winnen, ja. Nee, ik heb geen idee hoe dat gaat aflopen. Maar goed, die spelen dan waarschijnlijk weer tegen de winnaar van Willem II en Carmen City.
2: Ja.
1: Almere City, sorry. Ja.
2: Carmen City vind ik ook goed, hoor. Ja.
1: Ja. weet je, volgende week, er is nog wat te doen. Je hebt toch nog een paar leuke wedstrijden. PSV Twente, NEC Go Ahead, Heerenveen Ajax. Het gaat nog ergens om.
0: Ja. En vandaag een flinke rit voor de boeg voor NAC Breda. Was
1: natuurlijk man, een wereldpartij. 8 minuten. NAC, NAC moet voor straf moet naar Heerenveen. En wat betekent dat voor al die CO2-uitstoot? Twee bussen gaan er meestal. En die moeten dan 150 kilometer heen. Ik vind het een gedoe. Maar het gaat erom. Heerenveen wil dat nog uitspelen. Want die denken, als we nog gaan winnen, dan, want voor hun, ze zijn al geplaatst. Het klinkt allemaal wat ingewikkeld. Ze zijn al geplaatst voor die play-off. Maar wie heeft de thuiswedstrijd? Daar gaat het om.
4: Ja, dat is het natuurlijk, ja. Nou ja, ja. Voor NAC is het natuurlijk sowieso zuur. Want zij degraderen definitief naar de keukenkastdivisie.
1: Mooie club, maar ja. Ja, dan moeten er 2 of 3 uit.
4: Zo is het. En zo ze hebben veel, veel te weinig gepresteerd natuurlijk. Hè.
1: Ja, en dan weer dat gedoe met dat vuurwerk weer, man. Man. Het zijn een paar idioten die niet alleen bij NAC, maar ook bij andere clubs de boel steeds weer bederven. En jongens, hou daar toch mee op in die flauwekul.
4: Helemaal,
1: maar
4: helemaal met je eens. Nog even over Anna van der Breggen. En dan hebben we het natuurlijk over wielrennen. Die greep net naast de titel van de Vuelta uit.
1: Ja, jammer. Ja. Maar kijk, zij is natuurlijk dit jaar weer opgestapt. Ze was een paar jaar gestopt als wielrenster. En was ploegleider van de wielerploeg. En ze is dit jaar weer begonnen omdat het toch kriebelde. En dan, ze had de rode trui, heb je daar in Spanje. En dan de slotdag, toen droeg ze de rode trui nog. Dan moet je die Angliru beklimmen. Dat is echt een vreselijke berg. Daar hebben de meeste mannen al moeite mee. Ja, en dat ging net niet. Een paar seconden en dan wordt ze tweede.
4: Ja.
1: Ja, toch dapper gedaan, maar goed.
4: Stap je zelf nog op de fiets?
1: Jammer maar, helaas, zeggen we dan.
4: Stap je zelf nog op de fiets vandaag of op de motor, Evert?
1: Niet op de motor. Nee, wat ga ik vandaag doen eigenlijk? Ik heb familiebezoek uit Zuid-Afrika. Ik krijg nog andere familie op bezoek. En vanavond heb ik mijn kookclub. Ik ga van de week nog wel... Oh ja, morgen ga ik een paar dagen naar Duitsland op vakantie. Okay. Met de Zuid-Afrikaanse familie.
2: Okay.
1: Een reisje langs de Rijn. Mijn toekomst.
2: Op de boot. Jouw toekomst.
1: Mijn toekomst.
2: Ja, mooi.
4: Nou, dan ga ik snel een plaat draaien. Hartstikke druk even, dat is wel duidelijk.
1: Doe maar.
4: Ik wens je een mooie dag.
1: Hoi.

It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: John Travolta en Grease Lightning. En als ik zeg Grease, wat zeg jij dan?
1: Dan zeg ik de film, dan zeg ik muziek, dan zeg ik 78 volgens mij.
0: Ja, kijk, jij zou zo mee kunnen doen, al vroeger of later natuurlijk. Hè. Gaan we zo meteen weer spelen. Je weet hoe het werkt, hè. Die tijdreis door de muziekgeschiedenis heen. En er ligt een mooi prijzenpakket voor je klaar.
1: Ja, de prijzenkoffer die peilt uit deze maandagmorgen. Als je op pad gaat, dan wil je toch zo'n mooie Goeiedag Haalikman sleutelhanger aan je bos hebben hangen. Nou, daar maak je kans op. Als je op pad gaat, wil je ook de Omroep Max sokken aan je voeten. En als je boodschappen gaat doen vandaag, dan komt de Goeiedag Haalikman boodschap tas goed van pas.
2: Ja, en ik denk, als je dat allemaal wil winnen, dan moet je gewoon iets naar de NPO Luister app sturen. En dat is dit keer WK. Gewoon twee letters. WK.
0: WK. Oh, ja, WK. Okay. WK. Twee letters. En omdat het begin van de week is, dacht ik, ik ga iets geks erbij doen.
1: Gek doen?
2: Ga je gek doen?
0: De deur hangen, doe ik er ook bij.
1: Oh, de deur hangen.
0: Ja, de deur hangen.
1: Wauw.
0: De deur hangen. Ja, met die mooie teksten. Ja. Niet storen. Ik wil Goeiedag Haalikman horen. Die doe ik er gewoon bij,
1: jongens.
0: Mooi. Geef je op via de Luister app, via het woordje of de letters. WK.

0: Ja, Céline Dion. Klinkt toch een beetje aan het eind alsof die dat schip dan weer zingt aan het eind. Heb je dat ook?
1: Dat heeft bij dat andere liedje vooral.
0: Ja, ja. Maar goed, het is haar nieuwe single.
1: Ze blijft altijd aan haar kont hangen, hè?
0: Ja, vreselijk, ja.
1: Ze is niet meer vanaf.
0: Ja. Nou ja, eens even kijken. Het nieuws natuurlijk van 8:30.
1: Ja, niet alleen Shell heeft fors meer winst gemaakt door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge olieprijzen die daar het gevolg van zijn. Ook andere olie- en gasbedrijven en het Saoedische staatsoliebedrijf profiteren er flink van. Saudi Aramco zag de winst in het eerste kwartaal stijgen naar ruim 28 miljard euro. En dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer aan verdiend. De NS begint met een proef in Amersfoort waar mensen met een laag inkomen gratis met de trein kunnen. Ze kunnen bij de gemeente de Vooruitpas Amersfoort opvragen. Daarmee kunnen ze van eind juli tot en met eind december gratis trein reizen. Want reizen is vrijheid, zegt de NS. Er zijn 1000 passen. Als de belangstelling groot is, wordt er geloot. Na de proef kijkt NS of deze treinpas ook in andere gemeenten ingevoerd kan worden. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Dit weekend was hij nog in Egypte en vandaag is hij in Kenia voor een speciale top, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. Onder andere om het te hebben over het versterken van gezondheidszorg, voedselzekerheid, energie, ook AI wordt besproken. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op de Engelstalige landen in Afrika en minder op de oud-koloniën, omdat met de meeste van die landen de relatie is verzuurd. De gemeente Alkmaar wil niet meer dat kinderen op de stoep fietsen. Daar is iets op bedacht. In een straat is een groot klaphek dwars op de stoep gezet. Dat hek moet je openduwen om verder te kunnen lopen, maar het klapt wel erg hard terug.
3: De ervaring is dat het erg zwaar gaat. Gevaarlijk is denk ik dat het terugklapt, dat het goed ver naar achter doorklapt. Dus dat is niet handig. Ik denk zeker iemand in een rolstoel, die kan het al helemaal vergeten.
4: Het heeft eigenlijk helemaal geen zin. En ze fietsen tot hier, hè? Dan is het op. Ja, er staat een bordje, hoor.
1: De kinderen fietsen nog steeds op de stoep als ze bij dat klaphekje zijn. Dan rijden ze via de straat gewoon in een kort bochtje eromheen. En de gemeente moet nu weer gaan kijken wat ze daar dan weer op gaan verzinnen dan.
0: Ja, dat is een heel actueel berichtje, kan ik je melden. Want ik kreeg net in de app een foto doorgestuurd van Karin. Sorry, ik had het hekje van onze trap, het traphekje dus, niet ver genoeg dicht gedaan. Ik zal nieuwe schoenen voor je kopen, want wat is er nu aan de hand?
1: Nee.
0: Mijn wandelschoenen van de Nijmeegse Vierdaagse liggen nu in 8 stukken verorberd door de kleine Sammy.
1: Dit is toch niet normaal. Ik herken dit, mijn vorige hond deed dat ook. Men heeft mijn allermooiste schoenen, hup, de hele hak doorgezaagd. Ja. Ja.
5: Die hond.
0: Ja, maar het blijft een hond waarmee je wegloopt, joh. Zo lief. Eens even kijken, het weer.
1: Je krijgt er zoveel voor terug. Bewolkt met soms zon en er trekken vandaag ook buien over. Graad of 14. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten vanavond langs de kust en rond het IJsselmeer.

0: praten. John Priem uit Hoorn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed weekend achter de rug.
1: Ja, was leuk, ja.
0: Ja, klinkt ook wat twijfel in door, zoals je het zegt.
1: Nee. Nou, ik was op de motor naar Rock Around the Jukebox. Dat is in Rosmalen. Dat is een groot jaren 50, 60, 70 spulletjes hebben ze allemaal. In boedel, platen, LP's, dat soort dingen.
0: Oh, wauw.
1: Erg leuk.
2: Waarom wisten wij dit niet?
0: Had ik ook wel willen
2: zeggen. Heb je nog iets gescoord?
1: Ik heb wat plaatjes van Jerry Lee Lewis, Roy Orbison gescoord. Voor de rest is het elk jaar wel een beetje hetzelfde, dat wel, maar... Ja.
0: Nou, wat ik wel opvallend vind, John, is dat je nog... Je bent zelf heel jong, 37.
1: Ja.
0: En toch zo geïnteresseerd in die verre geschiedenis van de muziek.
1: Ja, dat komt met name door mijn vader. Die was vroeg overleden en ik heb het eigenlijk overgenomen, het stokje.
0: Oké.
1: Het zit toch een beetje in je bloed.
0: Ja, en je echte verzamelaar dus. Wat is het pronkstuk als ik bij jou thuis kom?
1: Ik heb wel hele mooie LP's, eerste drukken. Eerste persingen, foto's, officiële foto's van Elvis Presley, live-opnames. Ja, dat soort dingetjes. Ja,
0: nou, wees er zuinig op.
1: Ja, ben ik zeker.
0: Zeg, wij gaan tijdreis maken door de muziek. We beginnen in 1965 trouwens, het jaar waarin Beatrix en Klaus zich gaan verloven.
3: Prinses Beatrix en Klaus van Amsberg staande in de volle zon op de trappen van de Evenoude Ridderzaal. Centrum van het Nederlands staatkundig gebeuren. Oog in oog met de Haagse bevolking.

0: later een hit dan 1965.
1: Later?
0: Dat is goed, 1970.
2: Oh baby, you let me standing in the rain.
0: Standing in the Rain, John Paul Young, vroeger of later een hit dan 70.
1: Ja, dat is later.
0: Goed, 1977.

0: Danny Christian. En wij zijn twee vrienden, oftewel ja, Guus Vlater en de Marsipilami. Vroeger of later in 1977?
1: Ik denk vroeger.
0: Nee, die was iets later, 1978.

0: niet dan 85?
1: Denk vroeger.
0: Dat is goed. Vroeger of later? 1983. Nou, keurig gedaan, hoor. Even kijken, wat heeft hij?
2: Ja, hij heeft heel goed gedaan. Je hebt er gewoon 4 goed. Dat betekent gewoon dat je dus wel de sleutelhanger krijgt als de Max sokken. En omdat Bert gek doet vandaag, krijg je ook nog gewoon de deurhanger erbij.
1: Kijk, daar gingen we voor. Heerlijk.
0: Hoeba, hoeba, hoeba. Veel plezier ermee.

0: samen met Frank Verleen van Liemt. Hij heeft namelijk een cd, een verzamelcd gemaakt, Good Evening Europe, met anderstalige versies van Nederlandstalige inzendingen.
1: Ja, en Rolf is wild enthousiast en hoopt dan ook dat de cd op Spotify komt te staan, want hij heeft zelf geen cd-speler meer thuis. En onze Stefan, ja, die heeft een geweldige versie gemaakt van de Troubadour in 6 talen van Lenny Koer. En Rolf zegt, die mag je zeker vaker gaan draaien. Dan Jan, die is net zo enthousiast als Rolf. Die zegt, als je van de muziek houdt, kijk en luister je niet naar het Eurovisie Songfestival. Wat een slechte muziek.
0: Ah, lekker beargumenteerd ook. Hè?
1: Ja, als je ik kijk naar al die mooie liedjes die eruit voort zijn gekomen.
2: Dus iconisch gewoon.
0: Dat hebben we bewezen vanochtend inderdaad. Met al dat moois en dan gewoon, nou ja, vooruit maar. Nog meer post.
2: Ja, er was nog een andere icoon die dit weekend ook iets heel bijzonders kreeg. Namelijk Henk Weijgaard. Hij vierde zijn 80e verjaardag, een 60-jarig huwelijk met zijn treintje en zijn 50-jarige carrière. Voor al die bijzondere mijlpalen kreeg Henk een bijzonder cadeau, namelijk zijn iconische gele vrachtwagen terug. Hij reed daar zelf mee in de eerste EP's en vele EP's die hij heeft uitgebracht. En Henks blijdschap was afgelopen donderdag al te horen bij ons in de ochtendshow. Nu was het eindelijk dan zover.
3: Moet je kijken, alsof de tijd heeft stilgestaan. Onmiskenbaar. Alles klopt eraan. Ja, het is de auto die ik in de steek heb gelaten. Het meisje van 22 nu. De Scania 81 van toen. Ja, dit is een prachtig moment. Een schitterend moment. Ik heb er geen woorden voor.
0: Ja, vorige week sprak Henk hier inderdaad al in dit programma. En toen was hij ontroerd, maar nu nog meer natuurlijk. En dat is te begrijpen. Nog meer berichtjes, Carmen.
1: Ja, nog wat losse berichtjes, die zijn ook altijd welkom. Hanny Kruijer, die reageert op mijn verhaal van Jamaica en Bob Marley. Vandaag is het precies 45 jaar geleden dat Bob Marley stierf. En 2 weken geleden was ik op Jamaica. Ik heb daar van alles gezien, veel groen. En Hanny Kruijer, die zegt, ja, wat een bijzonder verhaal allemaal. En wat we natuurlijk onthouden is Liquid Sunshine, oftewel natte zonneschijn. Als het regent, kijk dan even naar buiten en beschouw dat als natte zonneschijn.
0: Ach, mooi. John Diekema, die heeft dezelfde reis gemaakt volgens mij, want die stuurde een foto dat hij bij een enorm standbeeld van Bob Marley staat. Hè?
1: Die heb ik dan net even gemist, maar heel fijn, John, dat je dat doorstuurt. Ja. Want nou ja, dat zijn natuurlijk mooie beelden. Ja,
0: en John Diekema heeft daar ook
1: een joint
0: bij opgestoken. Ja. Of ik zie dat verkeerd.
1: Of een brownie met wiet erin.
2: Een beetje rode ogen zo.
1: Ja. Ja.
0: Zometeen heel veel plezier natuurlijk met Hans Schiffers. Hij presenteert als vanouds de arbeidsvitamine. En wij zijn er morgenochtend weer. Even na 6 in de vroege ochtend. Voor nu,
4: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimen.

0: Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Het is 9:00 en hier is Carolijn Bari met het NOS Journaal.
10: Goedemorgen Hans. Van de passagiers op het cruiseschip Hondius hebben een Amerikaanse en een Franse opvarende positief getest op het Hanta-virus, de Hanta-variant. De Amerikaanse opvarende heeft geen symptomen. De toestand van de Franse vrouw verslechtert. De Andes-variant van het Hanta-virus is gevaarlijk als je het hebt, zegt deze viroloog van het Elisabeth II Steden ziekenhuis.
11: Ja, dan is de kans om en nabij 1 op de 3 dat je daarvan overlijdt of in ieder geval heel ernstig ziek wordt. Dus het is echt een gevaarlijk virus. Maar voor de omgeving is het weer een heel stuk minder gevaarlijk, omdat het nauwelijks besmettelijk is.
10: De Amerikaanse passagier gaat naar een speciaal ziekenhuis. De andere Franse passagiers worden getest en gaan in isolatie. De bouw van nieuwe windturbines in Nederland staat zo goed als stil en veel kleine, oudere windmolens worden weggehaald. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. De oude milieunormen gelden niet meer en de overheid komt maar niet met nieuwe, zegt de branche.
12: De vraag is dan, hoeveel geluidsoverlast mag je hebben van een windturbine? Hoeveel slagschaduw mag je hebben? Daar moet een boekhouding voor worden bijgehouden. Ja, dit is Nederland. In Den Haag zijn ook een aantal politieke partijen die willen graag een afstandsnorm. Het vorige kabinet heeft geen besluit genomen, dit kabinet heeft nog geen besluit genomen. En het gevolg is minder duurzame energie in Nederland en meer betalen aan de pomp als je nog steeds op olie en gas wilt draaien in dit mooie land.
10: Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Nog maar de helft van de kinderen gaat zelf naar school, lopend, op de fiets of met de step. Dat blijkt uit een enquête van een onderzoeksinstituut waar honderden ouders aan meededen, schrijft Trouw. De andere helft van de kinderen wordt gebracht met de auto of bakfiets. De onderzoekers vinden die groep veel te groot. Ouders weten dat fietsen gezond is, maar om zelf op tijd op hun werk te kunnen zijn, zetten ze hun kinderen onderweg af bij school. En in Amsterdam is vanmorgen het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan.
13: Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk om met de fatbike door het Vondelpark te fietsen.
14: Het is echt nog geen 2 meter die ik het Vondelpark in
13: kan
14: rijden.
13: Ja, goed hè!
10: De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Nou, als dit verbod in het Vondelpark een succes is, dan wil het stadsbestuur kijken of het ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Het weer bewolkt met soms zon en er trekken ook buien over bij een graad of 14. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten vanavond langs de kust en rond het IJsselmeer.
8: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Onder de pier, uit de zon, op een deken met mijn schatje. Want daar hebben we plezier. Zo ongeveer is de tekst. En een ander beschut plekje van die Drifters werd later de bioscoop, weet je nog? Met Who Cares What Picture You See. Het is eigenlijk een wonder dat die Drifters niet de Casanova's heten. De liefde regeert vaak in al die songteksten. En daarom zitten we hier midden in Arbeidsvitamine. Met jullie liefde voor muziek als wel. Want vandaag komen de aanvragen van de afdeling Informatisering van Waterschap Schelde Stromen in het Zeeuwse Middelburg. Manon Wolf en Hans Adriaanse van deze afdeling die stelden hun aanvragen samen. Manon Wolf is een bekende verschijning bij hardloopevenementen in Zeeland. Terwijl Hans als senior op de afdeling een fanatieke wandelvoetballer is. Dus dit levert vast sportieve muzikale verzoeken op vanochtend. En de andere aanvragen die komen van René en Patrick Kalkman uit Rotterdam. Beide broers zijn grootgebracht met dit programma. Moeder sloeg thuis geen uitzending over. Vader in zijn verf- en behangwinkel ook niet. René en Patrick zijn nu 67 en 56. En hun herinneringen hebben ze ook gebundeld in een

kun je die adem inderdaad zo lang uitsmeren. Het is Bill Withers die een hele relaxte manier van zingen ontwikkelde. Alsof hij het zo'n beetje uit zijn mouw schudde allemaal. En toch klinkt het overal cool waar hij aan het de zang is. De Beach Boys worden hier met Tears in the Morning. Dat hebben we mooi voor onszelf bewaard wat dat betreft. En alleen in Nederland een hit namelijk. En de Pretenders worden hier met Don't Get Me Wrong met Chrissy Hynde. Dit zijn arbeidsvitamine op maandagochtend met Hans de Boy.

0: gezondheidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De arbeidsvitamine is morgens van 9 tot 12.

De wietplantage. Deze verkapte reclamespot voor verdovende middelen maakt in elk geval dat Sheila's Wheat geen schijn van kans had in Amerika nadat ze daar een top 10 hit hadden met Ma Bellamy. Daarvoor Charles Aznavour met M&A Moi. En daar weer voor Hans de Boy met het bekende Annabel. Dadelijk laat ik een Creedence Clearwater Revival op je los. Maar eerst Lisbeth List. Met een liedje dat werd geschreven door Han Korenij voor haar. Heb het leven lief.

pot. Maar nee, zegt de Wallis in de studio, dat is witwassen. Dat betekent natuurlijk gewoon, geef mij die hashpijp eventjes. Of die hashsigaret van de... Want ja, Dutchie is natuurlijk Hollands met die coffeeshops en zo. Nou, hoe het ook zat, in elk geval wilde Donna Summer later wel een ander liedje met ze opnemen. Unconditional Love. En daarna hebben we van die twee broertjes, Michael en Kevin. En die andere jongens, Patrick en Junior, eigenlijk helemaal niks meer gehoord. Have You Ever Seen the Rain was van Creedence Clearwater Revival. En Heb Het Leven Lief van Lisbeth List. Die...

Ze vervelen nooit eigenlijk die woordschilderijtjes van Ray Davies van de Kings. Met die big fat mama die alle rijkdom onttrekt aan die meneer in het liedje. I got a big fat mama trying to break me. Het enige dat overblijft voor deze meneer is een sunny afternoon. Laat je daar nou ook bijzonder van te kunnen genieten als je je best doet. Machadada, sorry, met RS2, een van de mooiste songfestivalliedjes ooit. En dit is R.E.M., Find the River.

0: Johnny Cash in het huis van de Country Stars in Memphis was dat. Met de Evangel Choir. A Thing Called Love. Daarvoor Find the River van R.E.M. We hebben een leuke puzzel en een prijs die daarbij hoort. David Baldacci's De Terugkeer. Dat is het boek dat we weggeven. Maar dan moet je wel het puzzeltje even op proberen te lossen via arbeidsvitamine.nl. Daar kun je terecht. Blijf bij ons. Tot zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
9: Israël wil Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten bij een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement en daar is een ruime meerderheid voor dat tribunaal. ProRail probeert er met een campagne voor te zorgen dat minder mensen oversteken als de spoorbomen al naar beneden gaan. Er gebeuren steeds meer ongelukken, vooral met jongeren. Maar ook als het net goed gaat, schrikken machinisten zich een ongeluk.
10: En ik reed 120 km per uur ongeveer. De bomen waren dicht.
11: Hetzelfde eigenlijk, het systeem als hier.
10: Net als deze over.
11: Je kan er schuin doorheen.
10: En dat deed mevrouw ook. We hebben een horen inderdaad, die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op, ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
9: Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. In Appingedam is vanmorgen een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinningen zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Vrijwilligerswerk doen om aan een kaartje van je favoriete artiest te kunnen komen. Nou, daar hoefden 200 fans van Harry Styles niet lang over na te denken. En dus staken ze afgelopen weekend de handen uit de mouwen bij het Leger des Heils in Amsterdam. Ze deelden soep uit en deden een bingo met ouderen. Kortom, iedereen had er voordeel van, zag NH Nieuws.
12: We zagen het langskomen op zijn Instagram en toen dachten ze, oh, leuk om andere mensen te helpen en ook een leuke dag te bezorgen.
13: Is te doen voor iemand anders.
14: Van tuinen opknappen, picknicktafels in elkaar zetten tot aan pannenkoeken bakken, soep uitdelen.
15: Dat al die jongelui zich inzetten voor ons.
16: Geweldig. Voor de verbinding en voor de ontspanning ook.
17: Het geeft me ook wel echt een heel goed gevoel, ja. Ik ga even verder met mijn volgende balletje.
18: 49!
9: Ja, ondertussen zijn ze aan het aftellen voor het concert van Harry Styles. Volgende week treedt hij meerdere keren op in de Johan Cruijff Arena.
8: Is dat op initiatief van Harry Styles zelf?
9: Ja, ja. Okay. Oh, en dat is dan in samenwerking met het Leger des Heils in ons land.
8: Mooi.
9: Het weer bewolkt met wat zon en in het zuidoosten regen. Later op meerdere plekken buien bij een graad of 14. Langs de kust en rond het IJsselmeer zijn vanavond zware windstoten.
7: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Het is de tijd van blokken en eindexamens en examenstress. En The Graduate, die hoort daarbij. Dit komt namelijk uit de film The Graduate. Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson. Mij valt altijd dat ene zinnetje dan op, Joe DiMaggio. Where have you gone, Joe DiMaggio? En die wordt ook bezongen in We Didn't Start the Fire bijvoorbeeld. Maar hier staat het voor een hele brede heimwee naar de tijd waar Amerika naar terug verlangde destijds. DiMaggio was trouwens een honkbalspeler, als je dat nog niet wist. De aardwitsvitamine die zijn op Radio 5 te horen elke dag van 9 tot 12. Groot feest voor de oren. Vandaag aanvragen van René en Patrick Kalkman uit Rotterdam. Die hebben maanden geaarzeld om een lijst op te stellen. Maar aangezien beide broers herinneringen hebben aan arbeidsvitamine en de ouders kwamen ze over de brug. Waterschap Scheldestromen in Middelburg heeft Manon Wolf en Hans Adriaans in dienst, die hen op de afdeling informatisering naar ons toetrekt. En ze hebben ook verschillende hobby's. Manon houdt van een gezellige pubquiz op zijn tijd. Fietsen, hardlopen. Hans is wandelvoetballer. En die kokkerelt graag.

0: Al die fans van Koos Albers, want hij kreeg een smartlap van een leven na dat auto-ongeluk natuurlijk. Maar zijn populariteit voer er wel bij. Het was een soort van aandoenlijk ook hoe hij zich ineens anders door het leven bewoog. Ik verscheurde die foto, had hij een gigant van een hit. En het was nog steeds leuk om te horen. Captain and Tennille hoorde je met Love Will Keep Us Together. Lekker M.O.R. en daarvoor Philly Soul met Billy Paul. Let Him In.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Ja, hoe ga ik dit puzzeltje nou eens aan je uitleggen? Het is eigenlijk een samenwerking tussen een zangeres en een groep. En die groep die zingt ook, die levert het commentaar op haar zangregels. Dus als ik zeg, he's leaving.
2: Leaving.
0: On that midnight train to Georgia.
2: Leaving on a midnight train.
0: Said he's going back.
2: Going back to find.
0: To a simpler place and time.
2: When he takes that ride.
0: Oh yes, nou ja, doe er je voordeel mee.
1: 1. Said he's going back.
3: He's leaving.
1: 3.
3: On that midnight train to Georgia.
1: Yeah. 4.
3: To a simpler place and time. Are you serious?
0: Ik weet niet of ik het nou makkelijker of moeilijker heb gemaakt voor je. In elk geval mag je het zelf uitzoeken via de NPO Luister app. En dan hoor ik wel of je het puzzelboek van arbeidsvitamine gaat winnen straks. Want ik heb 1 iemand in de uitzending die de oplossing in fluistert. En als die goed is, dan beloon ik dat met het puzzelboek.

0: De laatste top 10 hit van Elvis in Amerika destijds, maar wel de 40ste top 10 hit van Elvis. Dus hij had zich misschien niet zo met te bewijzen. Hoewel hij wel het enige tegenzin dit nummer opnam destijds. Hij was niet zo voor in de stemming. Maar uiteindelijk kwam dat helemaal goed, zoals je hoorde. La chanson de Vieux Amant van Jacques Brel hoorde je daarvoor. En ook nog David Bowie met Absolute Beginners.
1: 2.
0: Oh nee, dat was. Nee, ik wil altijd eerst het gesprekje even voeren en dan pas laten horen wat er precies aan de hand is. En daarvoor heb ik dus op dit moment aan de telefoon Koba. Koba Mooibroek was het, hè, geloof ik.
2: Ja, klopt.
0: Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, doe je altijd mee met puzzeltje?
2: Soms. En vandaag wel.
0: Ja, vandaag wel. Oké, je dacht, het bevalt me wel, die Gladys Knight. Ik vond het een ongelooflijk lastige opgave. Ik zat er echt mee in mijn maag hier.
2: Ik vond het wel meevallen. Nou, tenminste, als het klopt wat ik bedacht heb.
0: Ja, dat hoop ik dan ook. Ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, was ik al begonnen met die oplossing. Want je zei dat, ik hoorde de 2 al voorbij komen. Dus daar moeten we dan mee beginnen, vind je?
2: Ja, 2 en dan de 3 en dan 1 en dan 4 had ik bedacht.
0: Ja, nou, eens even kijken hoe dat klinkt dan.
1: 2.

0: Fear.
1: Ja. Ja, ze begint eigenlijk weer een heel nieuw verhaal, hè? Set is going back. Ja, die heeft super gedaan, dus ik kan niet anders zeggen dan dat je het puzzelboek van arbeidsvitamine meer dan verdiend hebt.
2: Nou, dankjewel.
1: Vind je het leuk om te puzzelen in dat boek, denk je?
2: Ja, ik hou even van puzzelen.
1: Oké, nou, dat gaat je helemaal lukken. Leuk dat je meedeed. Tot de volgende keer.
2: Oké, joep. Daar.
1: Fijne uitzending, dankjewel.

Scotland met I'm Gonna Be 500 Miles. Grote hit in Amerika. Dat is een beetje 13e maand voor die band geworden. Voor die jongens. Want horen ze niet alleen hier in de arbeidsvitamine terug. Maar overal over de hele wereld nog steeds. Rob de Nijs hoorde je. Malle Babbe. En dit is een zeer populaire locatie om op te treden geweest. Jackson Browns.

0: beschrijving van het leven on the road, waar mensen meestal niet zo in geïnteresseerd zijn, maar door dat helemaal zo op rijm te zetten en daar een heel mooi verhaal uit te boetseren. Ik vind het altijd erg leuk om naar te luisteren. En jullie trouwens ook, want het is nog steeds een geheide favoriet van Jackson Browne. Met assistentie van Rosemary Butler en David Lindley daar. Ergens in de Post Pavilion in Maryland. En daar is ooit op een avond in 1977 deze uitvoering gebracht. Vandaag kwam de aanvraag van Waterschap Gelderstromen in Middelburg en van René en Patrick Kalkman in Rotterdam, die zojuist lieten weten dat ze een heerlijke ochtend hadden daarmee. En als je ook mee wilt doen aan arbeidsvitamine, dan stuur ons alsjeblieft je lijst via arbeidsvitamine.nl. Namens de mensen met wie je dat doet. Een klein groot gezelschap. Lunch leggen met Daniel Dekker. En morgen weer een nieuwe vitamine op Radio 5. Tot dan.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Radio 5.
3: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
15: europakinderhulp.nl.
16: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau, bij Drents Museum De Buitenplaats.
20: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
21: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
22: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
20: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
24: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
23: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL pak, €4,89. Mooi toch?
0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
6: Goedemiddag, Daniel. Een verdwenen schilderij uit de collectie van kunsthandelaar Goudsticker is opgedoken bij nazaten van een Nederlands SS-luitenant-generaal. Het gaat om het schilderij van Toon Kelder, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofd was van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte familie te zijn van SS'er Seyfarth, die zijn naam na de oorlog veranderde. Het schilderij hing in de gang bij de kleindochter van de SS'er. De Russische president Poetin zei gisteren dat er een einde aan de oorlog komt en dat hij onder bepaalde voorwaarden nu wel met Europa wil praten. Vanmorgen reageerde EU-buitenlandschef Kaya Kallas daarop. We gaan als EU-landen eerst zelf met elkaar overleggen, zegt ze, tijdens een EU-top later deze maand.
10: We have a Gymnich meeting coming with the foreign ministers where we will discuss the proposals that I've put on the table, the European securities that Russia is constantly attacking its neighbors and how we can actually prevent that.
6: De veiligheid in Oekraïne en Europa is het belangrijkst, zegt ze, en we hebben daarom concessies nodig van de Russen. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is toch een oplossing gevonden. Dat kost tientallen miljoenen en de helft wordt betaald door de Rijk, de andere helft onder meer door de gemeente en de provincie Friesland. De kade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken, wat grote risico's oplevert voor de bereikbaarheid en de bevoorrading van Terschelling. De plek waar de Beatles hun allerlaatste concert gaven is vanaf volgend jaar te bezichtigen door fans. Het is het voormalige hoofdkantoor van hun platenlabel in Hartje, Londen. Op het dak gaven ze op 30 januari 1969 het beroemde Rooftop Concert.
13: Get back. Thanks, Mo.
25: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
6: Ja, omwonenden klommen toen op daken om dit te kunnen zien. En ook nu staan er nog elke dag fans voor de deur om foto's van buiten te nemen. Maar vanaf volgend jaar mogen ze dus ook binnenkomen en alle 7 verdiepingen van dit iconische gebouw ontdekken. Het weer, er komen buien over van west naar oost bij 10 tot 14 graden. Vanavond zware windstoten langs de noordwestkust en rondom het IJsselmeer.
1: Dankjewel, Carolijn. Tot zometeen.
6: Tot zo weer.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: ondanks dat het weer wat minder is, hebben we toch ijs op het menu. Ik ga dus overbellen met Milushka Wietzenhausen. Zij is aan mijn meeste patissier Robert van Wekhoven te zien op 24 Kitchen. En Numidia komt langs. We gaan gezellig bijklitsen over de leuke dingen waar zij mee bezig is. En ze heeft ook een nieuw liedje. Die gaan we natuurlijk draaien. Het is maandag 11 mei. Dit is Luis Lekker. Hallo.
1: Hallo.

0: album uit van Stevie Winwood, Ark of a Diver. En dit stond erop, While You See a Chance. Blijft mooi natuurlijk en is ook een echte evergreen. En dat geldt ook voor de Scorpions, een liedje uit 1965. Dat was Hello Josephine. Welkom nogmaals bij Lunch Lekker. We zijn weer van de kant hoor, op deze maandag. Weer een fijne nieuwe week voor de boeg. En we hebben wat leuks, want afgelopen zaterdag was de eerste aflevering te zien bij 24 Kitchen. Samen met meester patissier, meester boulanger en meester ijsbereider Robert van Beckhoven. Neem Miluska Wietsenhausen je mee in de wereld van ambachtelijk ijs. Eigenlijk is er niks lekkerder dan dat. De meesterlijke ijs op 24 Kitchen maakt Robert de prachtige kunstwerken. En Miluska die maakt dan een versie voor thuis. Kijk, daar heb je wat aan. Ik heb er aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Even met jou bijpraten.
1: Ja, gezellig.
0: En ik las dat jij dol bent op ijs, hè?
1: Ja, wie is er niet dol op ijs? Nou, er zijn een paar mensen misschien op de wereld, maar niet veel. Ik kan me bijna niet bedenken. Het is natuurlijk ook al heel erg oud. Vroeger maakten we het in de bergen van sneeuw en zout. En inmiddels zijn we uitgegroeid tot waterijs, roomijs, sorbetijs, ijstaarten, softijs. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. En er zijn er zelfs wereldkampioenschappen in en meestertitels in te behalen. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Robert van Beckhoven de Max Verstappen is van ijsmaken.
0: Nou, dat heb ik altijd ook wel zo gezien. Ja, dat is een goede vergelijking weer van je. Maar weet je, ik heb wel eens gehoord dat ze in Italië gewoon iedere dag ijs eten. En dat het ook nog heel erg gezond is, Miluska. Daar weet jij natuurlijk wat meer van, of niet?
1: Nou, de titel gezond mag je niet snel ergens opplakken. Oh. De gezondheidspolitie is erg streng. Dus dat hoor je mij niet zeggen. Maar ik denk dat wat je geest doet dansen, dat uiteindelijk ook heel erg belangrijk is. Dus zoals op Sicilië bijvoorbeeld een brioche eten met granita van amandel of rood fruit. Ja, dat je wel een stuk lekkerder wakker maakt dan een havermout met coconips en pindakaas erin. Dus ik denk dat mentale stuk daar is ook wel wat voor te zeggen. Maar goed, uiteindelijk als je lekker in je vel zit fysiek, zorgt dat er ook voor dat je natuurlijk mentaal lekkerder je voelt. Ik vind ijs is wel de kroon op je dag. Het is er om het leven een beetje extra sjeu te geven, de slingers op te hangen, de glitter op je ziel.
0: Ja, en je kan het eigenlijk gewoon iedere dag eten. Heeft toch niet zo echt iets met het weer te maken, toch?
1: Nou, wat mij betreft niet. Eigenlijk, nee. Als ik last heb van mijn maag, dan eet ik liever ijs dan iets anders. Dus het is natuurlijk persoonsafhankelijk. Maar voor mij is ijs iets wat door mijn aderen stroomt. En wat ik het liefst iedere dag wel ergens, op welk vorm dan ook, tot me neem.
0: Ja, over personen gesproken. Robert van Beckhoven. Heb jij hem benaderd voor dit programma? Hoe is dat gegaan eigenlijk?
1: Nou, Robert en ik kennen elkaar al echt wel, denk ik, wel 10 jaar. En ik ben verslaafd aan zijn gevulde bolussen. Hij heeft bolussen gevuld met Zwitserse banketbakkersroom. En ik weet dat de mensen nu denken, Zeeuwse bolussen uit Brabant, dat kan niet goed zijn. En gevuld, het zal allemaal wel meevallen. Maar als je daar een hap van neemt, dan snap je waar ik het over heb. Het is echt een van de allerlekkerste dingen die op deze aardbol te krijgen is. ik vind dat... ik kom daar heel regelmatig en als ik niet lekker in mijn vel zit, dan ga ik er ook even heen en dan haal ik 4 en dan ben ik daarna een stuk vrolijker. Ja. En zodoende is onze band eigenlijk alleen maar gegroeid, net zoals mijn broekmaat. Maar goed, dat daar gehouden. Ja. We zijn steeds vaker met elkaar in gesprek geraakt over natuurlijk alles wat lekker is. En toen vertelde hij mij dat hij bezig was met een nieuwe titel te halen, namelijk die van Meester IJsbereider. En toen dacht ik, ja, hier moeten we wat mee. En zo doen we samen dit programma gaan maken.
0: Ja, en dat gebeurt allemaal in die iconische bakkerij. Ik ben er ook een paar keer geweest van Robert in Oosterwijk. Maar jullie zijn ook naar Parijs geweest om inspiratie op te doen bij een wereldkampioen in het maken van ijs. Wie was dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele chique meneer. En nu overval je me eventjes. Ik ben heel even zijn naam kwijt. Want hormonen, hè, dan af en toe slaan we dat toch
0: in je geheugen. Zieke meneer, daar doe ik het voor, hoor, Miluska.
1: maar het was fenomenaal. Want deze man die maakte vanille ijs alsof het een Chanel-tas was. Hij trapte er zoveel vanille in dat je dacht, het zilver bestek hoef je er niet meer bij te pakken, want dat eet je er zelf bij op. Is natuurlijk super kostbaar. Mm-hmm. En gewoon de manier waarop hij dat deed, met zoveel precisie en ambacht en liefde, is onevenaardbaar. Dus ik heb daar heel erg van genoten samen met Robert. En ondertussen hebben wij in de straten van Parijs natuurlijk heel veel macarons en ja, ook wel een wijntje hier en daar weggeslobberd. We hebben ons Frans gedragen. Laten we daarop houden.
0: Ja, je moet natuurlijk wel wat bij drinken. Dat snap ik ook nog wel.
1: Zeker.
0: Ja, en je hebt, dit is iedere aflevering op 24 Kitchen, zaterdag om 8 uur, is er iedere keer een iconisch hoofdingrediënt. En volgens mij heb jij die Zweedse bodem er doorheen gedrukt.
1: Absoluut, absoluut. Die komt er ook in voor. En ja, ik kan niet anders zeggen dat je dit echt heel graag wil zien, maar ook wil proeven. En ook dat kan. Als je gewoon naar de bakkerij van Robert rijdt, dan kan je daar al het ijs ook krijgen. Niet de creaties, maar wel de ijssmaak.
0: Nu ben jij nog niet echt een meester ijsbereider, maar dat is Robert.
1: Ik ben nog nooit van plan te worden. Jezus, veel te moeilijk. Ik heb een scheikunde en natuurkunde meteen laten vallen op het moment dat het komt. En het hele eindexamen van meester ijsbereider deed me daar huiverwekkend veel aan denken. Dus toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee, maar je hebt vast wel een tip die je nu al kunt geven aan luisteraars die denken, nou, ik ga ook eens thuis met ijs aan de slag.
1: Nou, ten eerste moet je zorgen dat het goed bevriest. En niemand wil een ijsmachine in huis, althans, je wil het misschien wel, maar dan staat hij te verstoffen. Ik heb er ook één en die haal ik bijna nooit uit de kast. Nee. En dan heb je een paar opties. Natuurlijk gewoon waterijs. Andere optie is bevroren fruit opdraaien tot ijs. Of alcohol te voegen aan je ijs, dan is het natuurlijk wel 18+. Of gebruik te maken van gecondenseerde melk. Nou, het is allemaal een beetje de campingachtige versie. Maar ja, het wordt nooit zoals bij Robert, maar het is ook prima. En dat laat ik zien in het programma. En zo kan je echt wel heel makkelijk iets spectaculairs thuis op tafel zetten.
0: Als Robert doet op die YouTube-filmpjes van hem, dan denk ik altijd, wat ziet het er allemaal makkelijk uit. Maar wordt het net zo lekker als ik het ga doen, toch?
1: Ja, maar goed, Robert die kan ook naar chocola kijken en weten dat het 56 graden is en goed is getempereerd.
0: Ja, ook dat ja.
1: Terwijl de meeste mensen staan met thermometers en van alles en nog wat te doen. Dus ja. Kijk, wat ik al zeg, Robert is de Max Verstappen van de patisserie, de boulangerie en nu het ook nog het ijs maken. Dus je moet niet denken dat wij daaraan kunnen tippen. We mogen al blij zijn als we in de buurt mogen zijn of ze voeten mogen kussen, vind
0: zo,
1: ik.
0: Nou ja, dan wil ik, je begon nu ook over die chocola van Robert, dus we zitten hier te lunchen en ik ga je nu echt ophangen, want dan gaan we al die dingen straks zitten eten.
1: Ik zou zeggen, zorg dat hij binnenkort even langskomt en zegt dan, ja, je mag langskomen, maar dan wil ik wel de gevulde bolussen en een beetje chocola. Doet hij vast.
0: Nou, die bolussen ga ik er nu zeker bij doen, jou gesproken. Ik wens je een mooie dag, hè?
1: Dankjewel, tot jullie ook.
0: Weer,
1: dat hebben we nodig, want het weer doet hem even niet.
0: Nee, maar de rest wel, natuurlijk. Hè? Tot snel, doei.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, en ik heb hem aan de telefoon. De maestro zelf. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: En dit ook.
3: Nou, we zetten heel weinig de radio aan. Maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is nou? Goed om te lijmen, hoor. Maar dat is gewoon zo.
1: Zo, ja, nou, dat vind ik wel mooi om te horen, dit. Hier kan ik de dag weer mee door.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

0: Wat is zij goed en wat zijn zij goed? Een van de beste bands van Nederland. Bluff, samen met Hannah May en Ik ben niet meer bang. En daarvoor de Tramps nog met de Disco Inferno uit de jaren 70, Saturday Night Fever. Goedemiddag, lunch lekker, Dionne Warwick.
1: If

0: Evergreens, ze zijn eigenlijk nooit op. Je hoort ze hier op NPO Radio 5. Welcome by van Dionne Warwick. Half 1, het laatste nieuws. Opnieuw goedemiddag, Carolijn.
1: Goedemiddag. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU om over vrede tussen Oekraïne en Rusland te praten. Het was een idee van de Russische president Poetin. Buitenlandschef Kaya Kallas van de EU vindt dat de pro-Russische Schröder weg moet blijven van de onderhandelingstafel. Duitsland en Oekraïne zijn het daarmee eens. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de autoriteit Consument en Markt. Ze verdienen niks extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorbreken aan de pomp. Oliebedrijven maken juist wel veel winst. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen weekend uren vertraagd na een bommelding. Iemand had een persoonlijk wifi-netwerkje aangemaakt met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. Het toestel werd ontruimd, doorzocht en er is niks verdachts gevonden. Wie er achter die wifi-naam zit, is niet bekend.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Steeds meer koeien komen nooit meer uit hun stal, zien dus ook geen buitenlucht. Maar er is een oplossing in de vorm van een nieuwe, dure gadget. Een koeienhalsband.
0: Sorry?
1: De koeienhalsband. Daar zit ook een app bij. En de boer tekent dan in de app een vak in zijn weiland waar de koeien in mogen lopen. Gaan ze over de streep, dan krijgen ze eerst een waarschuwing en uiteindelijk een lichte schok.
0: Een schok?
1: Ja, een licht schokje. De boer zegt dan lichter dan prikkeldraad eigenlijk is. En deze boer zegt tegen Omroep Flevoland dat heel goed werkt.
3: Als ze bij de virtuele lijn komt, hier bijvoorbeeld dan staat een lijn, dan krijgt ze een pieptoon te horen. En gedurende 10 seconden, als ze die negeert, wordt de pieptoon hoger. En als ze dat dan uiteindelijk helemaal negeert, kan ze een klein licht schokje krijgen. Minimaal 10 keer zo licht als wat op normaal stroomdraadje zou staan. Dus eigenlijk is het maar een kleine prikkel. En die associëren ze dan eigenlijk met, oké, dit mag ik dus niet.
1: Ja, bijna alle koeien snappen dit, zeggen die boeren, in een paar dagen tijd. Het scheelt ze veel tijd, want dan hoeven die boeren niet meer met paaltjes te slepen en koeien kunnen zo vaker naar buiten.
0: Iedereen blijft in win-situatie.
1: Bijna wel, maar de iets minder slimme koeien die hebben er wat meer last van, zeg maar.
0: Ja, want die doen er wat langer
1: die
0: over.
1: Die snappen het niet.
0: Die snappen dat gewoon
1: nee,
0: niet.
1: Nee, die snappen het niet.
0: Je hebt niet alle koeien zijn even slim natuurlijk.
1: Zijn
0: net mensen, zijn net mensen.
1: Ja. Ja,
0: toch.
1: Ja, zeker. Ja. Het weer, er trekken buien over en het is 10 tot 14 graden. Vanavond gaat het aan de noordwestkust en rond het IJsselmeer hard waaien, zware windstoten. Vanavond zwakt die wind af. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. Blijft dan droog, maar met zo'n 13 graden nog wel steeds fris.
0: Oké, dankjewel Carolijn.

0: Je hoort twee keer hetzelfde fragment van een nummer met heel veel cijfertjes erin. En wij willen graag weten wie er het eerst mee was. 1. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Het nummer is afgesloten, dus dat hoef je niet te bellen. Dat was dubbeldekker 1 van Tina Turner en Robert Cray.
1: 2. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
0: Ja, ik zeg altijd nooit moeilijker maken dan nodig. Dubbeldekker 1, Tina Turner en Robert Cray. Dubbeldekker 2 was van Wilson Pickett. Wie was er het eerst met dat nummer? 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Als je denkt te weten, stuur ons een appje. Dat gaat het snelst via de NPO Luisterapp. Dan ben je binnen een paar seconden in de studio. Krijg je zo meteen 3 vragen. En heb je ze alle 3 goed, dan wil je de lunch lekker kaasschaaf.

0: Het is de week van het Eurovisie Songfestival en zij wonnen in Dublin. Dat gebeurde in 1997. Green and the Waves and Love Shine a Light was dat. Dat was het nummer waar we vandaag mee spelen in de dubbeldekker. En we hebben Nienke aan de telefoon. Nienke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Heb je een beetje een leuk weekend gehad?
1: Ik heb een heel leuk weekend gehad. Weer een weekend zonder verplichtingen. Gisteren is bij mijn lieve moedertje geweest, omdat het moederdag was.
0: Ja,
1: Even een paar spelletjes gekaart. Alleen dan wordt mijn moeder moe en dan wordt ze een beetje boos, omdat ik dan echt ga pesten. En dat vindt ze dan niet zo leuk.
0: Nee. Maar speel je met grote bedragen? Of valt dat
1: niks met geld. Oh. Nee hoor, nee.
0: Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat ze een beetje boos wordt natuurlijk.
1: Nee, gewoon een lekker potje pesten. Alleen weet

0: gewoon, nee, niks met geld. Oh. Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee.
1: Ja, dat kan me wel voorstellen, nee, dat ze een beetje boos wordt natuurlijk.
0: Nee, gewoon een lekker potje pesten. Alleen weet je, dan heeft mijn moeder een joker en dan gooi ik er een 2 op en dan moet zij 7 kopen. Dat vindt ze niet zo leuk.
1: Oh ja, dat is het, dat spelletje, ja.
0: Ja, precies. Ja.
1: Okay.
0: Maar nou, wel leuk. En trouwens, leuk dat je Jack Jersey draaide. Brings back sweet memories, om het zo te zeggen.
1: Ja, dat gaat de hele dag maar door hier bij NPO Radio nog.
0: Ja, wij hadden, mijn vader vond het vroeger altijd leuke muziek. En aangezien die er niet meer is, brengt dat toch altijd mooie herinneringen met zich mee.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: Ja.
1: Zullen we gaan spelen?
0: Ja, goed idee.
1: Moet jij maar beginnen met dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2? Welke was er eerst?
0: Dubbeldekker 2.
1: Ja, Wilson Pickett. In de jaren 60 en Tina Turner en Robert Cray in de jaren 80. De ondergemakzokken komen naar Vraneker.
0: Jee.
1: Want daar woon jij toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Oké, dan komt dat goed terecht.
0: Gewoon in Vraneker. Ja.
1: Welke van de volgende 3 liedjes met een meisjesnaam in de titel werd in 1966 uitgebracht door Wilson Pickett? A. Peggy Sue. Antwoord B. Mustang Sally. Of antwoord C. Barbara Ann.
0: Mustang Sally.
1: Ja. Die Peggy Sue is van Buddy Holly en Barbara Ann van de Beach Boys.
0: Ja.
1: Het andere nummer met enkel en alleen getallen in de titel is 1999. Wie bracht dit nummer in 1982 uit? Dat is de grote vraag.
0: Prince.
1: Nou, dan zijn we al dicht bij de lunch lekker kaasschaaf, Nienke.
0: Ja, ben benieuwd.
1: Kan snel gaan op zo'n maandag, hè?
0: Ja, zeker.
1: FC Barcelona is gisteren na een 2-0 zege op directe concurrent Real Madrid kampioen van Spanje geworden in La Liga. Welke Nederlandse voetballer speelt op dit moment voor FC Barcelona? Is dat A. Virgil van Dijk? Antwoord B. Frenkie de Jong? Of antwoord C. Memphis Depay?
0: Oh my goodness, ik zit daar helemaal niet in. Ik gok op nummer 1.
1: Virgil van Dijk?
0: Ja.
1: Dat is geen goede gok. Ja. Die speelt bij Liverpool en Frenkie de Jong bij Barcelona. Dus dat antwoord B was
0: sorry,
1: goed geweest.
0: Sorry, dat is echt niet mijn cup of tea. Excuses. Sorry, ja, jij zit er wel in, maar ik...
1: Ja, soms zitten er van die vragen tussen die niet iedereen weet.
0: Nee, nou, dat maakt ook niet uit. Nee. Dat geeft helemaal niks. En ieder zijn ding, zeg ik altijd maar, toch?
1: Zo is het, Nienke. Ja. Ik krijg in ieder geval de Omroep Max ook en de hartelijke groeten van ons allemaal hier.
0: Ja, en ik wil Lammy nog even de groeten doen. Ik weet dat ze luistert. Dus Lammy, de groetjes vanuit Vraneker.
1: En welke gaan we draaien vandaag? Wilson Pickett of Tina Turner en Robert Cray?
0: Wilson Pickett.

0: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zegt hij. Uit niets bleek dat hij erover nadenkt om nu op te stappen. Hij haalde ook nog uit naar partijleider Farage van de rechtspopulistische Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst boekte. Starmer noemde Farage een oplichter en ook een opportunist. Het kabinet steekt tientallen miljoenen in het opknappen van de haven van Terschelling. De kade daar staat op instorten, ziet ook verslaggever Ewout Kiewiet.
0: Ik sta hier inderdaad naast zo'n sinkhole. Dat betekent dus dat er echt een gat geslagen is in de kade. De tegels die zijn naar beneden gevallen. Het zand stort daar echt weg. Dit is dan ook al een lange tijd afgesloten, dit deel van de kade, omdat het hier gewoon te gevaarlijk is om te lopen. Ja, en de gemeente Terschelling zelf is een gemeente met maar 5000 inwoners. Dus ja, die hebben dat geld niet.
22: Ja, de helft van de kosten gaat het kabinet nu betalen. De rest komt van de gemeente, de provincie Friesland en van andere geldschieters. Vakbonden FNV, CNV en ook VCP die dreigen met acties als het kabinet niet binnen 2 weken de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid terugdraait. Ze eisen dat de bezuinigingen op de WW en de VIA en ook de verhoging van de AOW-leeftijd worden geschrapt. Als dat voor het eind van deze maand niet gebeurt, volgen er stakingen en werkonderbrekingen, zeggen de bonden. Volgens het kabinet zijn de ingrepen noodzakelijk om de uitkeringen betaalbaar te houden. En vanmiddag wordt in Den Haag de stichting RIK gelanceerd. Vernoemd naar Rick Brink, die 2 jaar geleden overleed. Brink werd bekend doordat hij door KRO-NCRV werd benoemd tot officieuze minister van Gehandicaptenzaken. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt die nieuwe stichting.
1: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien: je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien: je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
22: Ja, zo heeft die stichting de koffer van Rick weer afgestoft. Daarin zitten namen van mensen en hun expertise. En dat zijn allemaal mensen met een zichtbare beperking. Het weer dan bewolkt, buien en ook fris. Met een graad of 12 houdt het niet over. Vanavond gaat het in het noordwesten flink waaien. Op de Wadden wordt het stormachtig. Morgen ook veel wolken, wel droog. Dan een graad of 13.
3: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: dit is ook een familie. De familie The Barge en The Rhythm of the Night. Over een paar minuten is ze hier, Numidia. Ze heeft een hele goede nieuwe single uit en ze is met van alles bezig. Ik heb begrepen dat ze ook vanaf volgend jaar in de nieuwe versie van de musical The Bodyguard een rol gaat spelen. Nou, dat is maar één van de dingetjes waar we het over gaan hebben zometeen. Gezellig.
1: De beleggingstips.
0: Dat is ook altijd leuk, want dan kunnen jullie met de muziek gaan bemoeien. Het muzikale beleg van vandaag. Vandaag start de Leg je telefoon weg challenge. Dat is een uitdaging om mensen te bewegen je telefoon wat meer weg te leggen, niet te gebruiken. En je kan er ook mogelijke RSI-klachten van krijgen. Net als met de muis, weet je wel, die je bij een computer gebruikt. Wij zijn ook toepasselijke liedjes bij. Een nummer dat bijvoorbeeld gaat over stoppen, de stilte of de telefoon. Ik zeg ook maar wat, maar dat zijn jullie van mij gewend. Als je denkt, nou, ik weet een leuk liedje, dan kun je laten weten via...

0: Roger Whittaker en I Don't Believe in If Anymore. En daarvoor The Who uit de jaren 60. Wat een knapper is dat nog steeds uit de Evergreen Top 1000. Daar staat hij ook in, dat was Substitute. Zo, de lunchlekker tafel is gevuld. Het is weer aangeschoven. Ik ben blij er weer te zien. Ze was hier eind januari met een mooi liedje van Danny de Munk. Kan ik me nog herinneren. Het is Numidia! Wat leuk dat je die powervrouw te gast hebt. Zo sta je wel.
1: Oh, dat is echt lief.
0: Zo sta jij wel te boek.
1: Ja.
0: Als powervrouw.
1: Ja, dat is lief.
0: Ja, toch? Maar ja. Voel je jezelf ook zo, of niet?
1: Ja, ja, ja. Ik voel me nu niet zo heel erg powerful op dit moment. Nee, maar,
0: wat is er gebeurd?
1: Nee, ja, ik heb iets verkeerds gegeten gisteren en dat is niet goed gevallen.
0: Serieus?
1: Dus ik heb iets minder power. Maar ik voel me wel... De schade heeft mij power gegeven.
0: Heel goed. Ja, dat kan er wel ietsje vanaf als je zoveel power hebt, zoals jij, hè, Numidia. Nou, je bent wel druk met van alles, zag ik.
1: Ja, klopt.
0: Je kan de televisie niet aanzetten of je bent er wel op. Of ik ga in een concertzaal en hop, dan komt ze weer het podium.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: En je doet veel.
1: Ja, ik doe echt veel en ik vind het ook echt heel erg leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe vond je Holland Sint Hazes? Want daar heb ik je natuurlijk ook gezien.
1: Ja, dat was echt vet. Dat is echt... Oh ja, ik denk misschien een van de allerleukste dingen die ik ooit heb gedaan.
0: Serieus?
1: Ik vond het zo leuk, ja. Ja, ja, ja, echt.
0: Ik moet er even aan denken, omdat... We hebben elkaar natuurlijk al een paar keer ontmoet... maar jij bent natuurlijk ook een beetje in de kroeg begonnen met zingen.
1: Ja.
0: Wat met je vader te maken, die...
1: die daar zat.
0: Ja, die moest jij ophalen waarschijnlijk, of niet?
1: Ja, die moest ik elke keer gaan ophalen. Mijn moeder die wou dat zelf niet doen, dus die was het zat. En dan kom je in een kroeg heel laat. Iedereen helemaal bezopen eigenlijk. Ja. En,
0: Hoe oud was je toen eigenlijk?
1: Ik was 7. Oh. Het begon heel vroeg al eigenlijk. En dan zeiden ze, ja, joh, meertje, kom eens heen. Want natuurlijk, ik kom uit Limburg, dus dan gaan ze op plat met me praten. Ja. En dan zeiden ze, ja, zing eens even iets van André Hazes. En dan ga je zingen. En dan kreeg ik gewoon een briefje van 50.
0: Oh?
1: Ja.
0: Hé, hey, maar dan is het wel een reden om je vader even op te halen.
1: Ik voelde me rijk, jongen.
0: Ja, maar dat geloof ik wel, ja.
1: Niet normaal.
0: En weet je, kreeg je een beetje applaus ook? Ja, ze waren allemaal dronken.
1: Ja, ze vonden het helemaal geweldig. Ja. En soms zaten ze zelfs te huilen en zo.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Maar daar is wel jouw liefde voor het levenslied natuurlijk ontstaan. Want,
1: zeker.
0: Je hebt niet echt een super Nederlandse achtergrond natuurlijk.
1: Nee, helemaal niet zelfs. Maar aan de andere kant... ben ik wel opgegroeid in een stad waar dat wel heel erg gewaardeerd werd. En heel erg, je voelde nog echt dat Nederlandse in Venlo heel erg. En dat, ja.
0: Wat is er zo voor jou zo mooi aan het levenslied dan?
1: Ik vind het mooi dat ik alles kan vertellen wat ik wil. Ik hoef het niet eromheen te draaien. Ik hoef niet over een steen te praten om te begrijpen wat ik bedoel. Ik kan gewoon zeggen dat ik me vervelend voel. Of dat ik op dit moment wil huilen en lachen. En ik kan letterlijke taal spreken. En dat vind ik gewoon zo mooi eraan.
0: Ja.
1: En dat is ook wat ik heel graag wil.
0: Ja, dat is mooi aan jou, Numidia. Want dat heb je ook wel eens in interviews gezegd. Dat je het heel belangrijk vindt om te blijven praten over alles wat jij meemaakt. En ook over jeugd. Daar ben je ook best wel duidelijk en eerlijk over. Hè?
1: Ja, ja.
0: En daar ben je ook ambassadeur geworden van het vergeten kind.
1: Ja, klopt.
0: Want jij hebt het allemaal niet zo leuk gehad thuis vroeger.
1: Nee.
0: Dat heb je later wel weer een beetje ingehaald, toch?
1: Ik ben nog steeds aan het inhalen.
0: Ja, lekker toch? Ja. Nee, maar dan kan ik me ook heel goed voorstellen hoe mooi het is om op dat podium te staan van Holland Sint Hazes.
1: Ja, dat is echt prachtig. En dan sta je daar. Normaal sta je in een kroegje bij een voetbalclub. En nu sta je in Ziggo Dome een nummer van Hazes te zingen. Dat is, ja...
0: Moest je een beetje terugdenken ook wel aan die tijd.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Nou, er is nog iets anders, daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Maar je bent al vanaf maart volgend jaar te zien in een nieuwe versie van de musical The Bodyguard.
1: Ja, vet hè?
0: Ja, dat is zeker vet.
1: Ja.
0: Welke rol ga je doen?
1: De Nicky
0: Bodyguard
1: Maren.
0: Zelf.
1: Ja, stel je voor. Ja. Kan.
0: Ja, wat is de rol precies? Zei je Nicky Maron? Wie is
1: Nicky Maron is dus de zus van Rachel Maron. Dat is de hoofdrolspeelster. Die wordt gespeeld door Gaia. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik heb nog geen idee wat ik allemaal moet gaan doen.
0: Oh.
1: We moeten nog beginnen aan de musical. We moeten nog beginnen met repeteren. Dus ik weet nog niet eens wat me gaat overkomen. Maar ik heb er zoveel zin in. Dit is zo spannend.
0: Want in de oorspronkelijke verhaal was dit de rol volgens mij van Whitney Houston.
1: Nee, dat is Rachel Maron.
0: Dat is Rachel.
1: Ik ben de zus.
0: Je bent de zus.
1: I'm the sister.
0: Je bent de zus van Whitney Houston.
1: Juist.
0: Eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar je hebt die film toch misschien wel gezien?
1: Ja, heb ik wel gezien, ja. Hij is wel heel oud.
0: Zoiets zal het wel zijn, denk ik dan.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat wel meer muziek komt en meer dans. Dus het wordt wat muzikaler.
0: Nou, ik zag je dansen bij Holland Sint Hazes. Dat moet ook geen probleem zijn.
1: Ja, ik heb hem goed. Ja, zeker.
0: Dan kan je er gewoon in gooien. Nou, ik vertelde ook dat de laatste keer dat je was je... Ja, dat liedje dat heb je toen gemaakt voor de Week van het Vergeten Kind. Die ging toen van start.
1: Ja, klopt.
0: En dat was een oud nummer van Danny de Munk.
1: Ja.
0: Voel me zo verdomd alleen. Hebben jullie nog, is er nog veel geld opgehaald of zo? Wat is er mee gebeurd eigenlijk?
1: Nou ja, het was vooral vragen om aandacht. Ja, voor dat er onnodig uit huis. Er zijn heel veel onnodig uit huisplaatsingen. En daar moest gewoon aandacht voor komen. En daarom dit nummer eigenlijk. Want er zijn heel veel kinderen die zich ook heel erg alleen voelen in dit verhaal. En hun ook niet gehoord worden. Dus dat was eigenlijk het doel hiervan.
0: Wat bedoel je met onnodig uit huis plaatsen?
1: Ja, nou, je hebt natuurlijk heel veel. Kijk, in mijn geval was dat natuurlijk anders. Ik ben uit huis geplaatst en ik ben daar blij mee dat dat is gebeurd. Want anders was het uit de hand gelopen. Maar je hebt ook wel echt mensen die, bijvoorbeeld de ouders zitten in de schulden. Het kind wordt weggehaald. In plaats van dat er begeleiding komt voor de ouders. Wat is dan het probleem? Laten we dit samen oplossen. Breken zij een moeder-kind of vader-kindband? Wat eigenlijk nog schadelijker is voor een kind. Dan,
0: ja, dat lijkt mij ook,
1: dan
0: ja.
1: De thuissituatie zelf. En dat gebeurt gewoon heel veel nog. Ja, er is gewoon te weinig hulp. Ja. Te weinig. En ze grijpen gelijk naar uit huis plaatsen. En dat willen we beperken.
0: En is dat dan voor een langere periode? Of hoe werkt dat?
1: Uit huis plaatsen?
0: Ja.
1: Dat verschilt per jongere, per verhaal, zeg maar. Voor mij is het dan, ik had dan een machtiging tot 18 jaar. Dus dat loopt dan tot je volwassen bent. Dus dat betekent eigenlijk dat je niet meer naar huis mag. Tot je volwassen bent. En dan mag je eigen keuzes maken. Mm-hmm. Voor sommigen is dat 2 jaar. Voor sommigen ook, dan beginnen ze al, worden ze op hun 4e uit huis geplaatst. Het blijft dat tot 18 jaar. Dus het heeft echt te maken met jouw verhaal en waarom je uit huis wordt geplaatst.
0: Maar het hadden wel langer dan een week.
1: Ja.
0: Dat begrijp ik.
1: Ja, dat wel, denk ik.
0: Ja, nee, maar ja, goed. Ja. Maar dan is dat best wel ernstig dat het zo vaak onterecht gebeurt.
1: Heel veel. Ja. Er is gewoon te weinig hulp. En dat moet er gewoon eigenlijk binnen de gemeentes worden altijd veel te veel instanties ingezet. In plaats van dat er eigenlijk 1 instantie is die gewoon betrokken kan zijn bij de familie. Laten ze 80 mensen over de vloer komen. Ja, en dan verwar je zo'n gezin eigenlijk nog erger.
0: Ja. Dus goed dat jij dit doet, want je weet natuurlijk helemaal waar je het over hebt. Ja. Je hebt het zelf meegemaakt.
1: Ja.
0: Ik ga het liedje nog een keer draaien.
1: Ja, leuk.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik voel me zo verdomd alleen in de uitvoering van Numidia. Die is bij ons. Zometeen ook haar nieuwe single. Die is heel erg mooi geworden.

0: Tears. Heerlijk driver seat op de radio bij NPO Radio 5. En bij ons in de studio altijd gezellig Numidia. Wat appjes met je doornemen, want die zijn eigenlijk allemaal een beetje voor jou bestemd. Oh. Ze zijn gek bij de gemeente. Groetjes van Pedro. Dat
1: die vind ik goed.
0: Als zij gaat zingen, gaan bij mij altijd de haren torenhoog staan. Ze heeft zo'n mooie stem.
1: Oh, dat is echt lief.
0: Wat verdom mooi deze cover. Geweldig. En prachtige uitvoering. Komt wel even binnen. Kippenvel, zeker met haar achtergrond. Sterke vrouw. Ja, een oude vrouw, hè, ben je.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is toch leuk, dit soort reacties.
1: Ja, vind ik echt leuk.
0: Dus ja, dat is mooi dat we dat nog even gedraaid hebben voor Stichting Het Vergeten Kind. En we hadden het net al even over Holland Sint Hazes. Maar ik zag jou ook nog even optreden bij het herinneringconcert van Alzheimer Nederland.
1: Ja.
0: Dat was opnieuw in de Ziggo Dome. Zag ik in diezelfde week.
1: Ja, alles was in die week.
0: Ben je nog een beetje thuis geweest ook tussendoor?
1: Nee, en twee weken later stond ik bij Ladies of Soul. Dus het was gewoon allemaal bam, bam, bam, bam, bam.
0: Over waar we komen ben jij ook.
1: Gezellig.
0: Op het podium, ja. Nee, het is niet ongezellig.
1: Je komt niet voor me af.
0: Nee, en de Bevrijdingsfestival in Utrecht, daar was je ook.
1: Ja, was ook gezellig.
0: Maar jou, nou, gezellig. Ik hoorde er allerlei...
1: Ik kreeg wat glazen vlugel naar mijn kop.
0: Leeg.
1: Ja, wel leeg. Jammer.
0: Ja,
1: is toch wel jammer.
0: Ja, dat is dan weer net dat je denkt van... Nou,
1: lipgloss.
0: Lipgloss?
1: Lipgloss.
0: Nou ja.
1: Om naar het podium. Vaselinepotjes. Dat is nieuw.
0: Ja.
1: Toch? Ja. Dat is nieuw.
0: Hey, ik ben bij het biergooien blijven hangen eigenlijk.
1: Ja,
0: maar er gaat nu een wereld voor me open.
1: Ja, voor mij ook.
0: Ja, toch. Maar geen bloemen.
1: Nee, was het maar zo. Of geld. Gooi met geld.
0: Nou, vroeger had je wel artiesten. Tom Jones.
1: Ja.
0: Die kreeg allemaal slipjes om ondergoed.
1: Ja, ondergoed. Ja, oké. Okay, maar dat hoef ik niet, hoor.
0: Nee, hè?
1: Die ondergoedjes en zo.
0: Je had al ondergoed aan.
1: Ja. Nee, dat hoef ik eigenlijk niet.
0: Zometeen haar nieuwe single, Ik Bleef Geloven, Numidia. En dan praat hij ook bij hem. Laatste nieuws natuurlijk van Renate. Je blijft nog wel even zitten, gezellig.
1: Ja, wat een gezelligheid.
0: Ja, heerlijk. Lus lekker.

0: Hier hoor je ze bijna iedere dag, de Bee Gees. Of zeg maar gewoon iedere dag. En deze week ook weer iedere dag. Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op de tweede repatriëringsvlucht uit Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig richting Nederland gaan. Gisteren was de eerste repatriëringsvlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. In Letland is de minister van Defensie opgestapt vanwege het neerstorten van 2 Oekraïense drones op Lets grondgebied. De minister krijgt er de schuld van dat hij de verdediging van Letland niet op orde had. Inloggen bij DigiD gaat moeilijk vanwege een storing. Gebruikers van de app krijgen een melding waarin staat dat DigiD tijdelijk niet te gebruiken is. En via de site krijgen mensen ook een foutmelding. En alle 35 deelnemers van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben zich gisteravond gepresenteerd aan het publiek, ook Israël. En daar is veel om te doen. Tussen de feestelijkheden door is die politieke spanning soms voelbaar, merkt ook deze toeschouwer.
2: Ik sta er dubbel in. Ik begrijp heel goed dat mensen er moeite mee hebben, politiek gezien. Aan de andere kant is Eurovisie ook iets wat verbroedert en verbindt.
1: Ja, morgen donderdag zijn er 2 halve finales zonder Nederland dus. Het weer dan buien en een stevige noordwestenwinterse ook. Graad of 12 is het. Vanavond meer buien. In het noordwesten wordt het ook stormachtig. Morgen overdag op de meeste plekken droog. En wordt het een graad of 13.
0: 12 punten voor jou, Renate. Dankjewel hoor.

0: Sheldon. Zangeres en ook cabaretier op de Engelse televisie. Ze hebben ook een groentewinkel gehad, maar dat is dan wat minder belangrijk. Dit was een grote hit, dat was Breakaway.
1: De beleggingstips.
0: Vandaag begonnen de Leg je telefoon weg challenge. Dus een soort uitdaging. Deze hele week vraagt de RSI-vereniging Nederland aandacht voor de RSI-klachten die je zou kunnen krijgen door overmatig en langdurig telefoongebruik. Het is net hetzelfde met de computer met de muis. Hoe vaak heb jij... Hoe vaak heb jij je telefoon in je handen?
2: Ja, heel vaak.
0: Ja.
2: Ja.
0: Je moet hem dus af en toe wegleggen. Er staat niet bij hoe lang je moet wegleggen.
2: Nee, jammer hè?
0: Bellen mag wel.
2: Bellen mag wel. Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk.
0: Daar is de telefoon ook voor,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, ik heb laatst jachtseizoen gedaan en we mochten onze telefoon niet erbij ons hebben. En ik was eigenlijk wel blij daarmee. Ik vond het heerlijk.
0: Ik bel wel eens iemand die neemt nooit op, dus dat zeg ik altijd.
2: Ik ook.
0: Zit jij in de leg je telefoon weg challenge? Of zie je gewoon dat ik bel? Dat kan ook natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, muziek luisteren, het gebruik van medische apps. Heb jij medische apps op je telefoon? Ik niet.
2: Medische apps?
0: Ja, medische apps.
2: Ik heb voor sport wel.
0: Oh ja?
2: En voor calorieën natellen en zo.
0: En?
2: Ja.
0: Loopt het een beetje?
2: Ja, een beetje maar.
0: Ja, maar dat is dus even niet toegestaan dan nu. Die moet je even uitzetten.
2: Is goed.
0: Ja, dat is beter. Zoek er liedjes bij die daarover gaan. Over stoppen heb ik bijvoorbeeld gezegd. Of stil, of telefoon. En deze kwam al binnen. Ook iemand die niet meer opneemt. Michael Jackson. En nooit stop till you get enough. Zo. Nou, nu media bij ons. Nou, heb ik het net gehad over allerlei zaken die je al hebt gedaan. Maar je hebt ook nog een paar dingetjes op je lijstje. Je bucketlist. Misschien heb je het wel je telefoon gezet. Wat je nog wilt doen. Of roep je zomaar wat? Of moet ik even je geheugen openschroeven? Je wil heel graag ooit de Ziggo Dome uitverkopen. Nou, dat is toch al gelukt.
2: Ja, nou ja, met een eigen show.
0: Oh, met je eigen show.
2: Dat is anders. Ja? Dat zou wel een droom van mij zijn.
0: Hoe
2: ja.
0: Lang,
2: ik zou ook wel Vrienden van Amstel of zo willen doen. Dat lijkt me ook vet.
0: Ja, dat is ook vet.
2: Toch?
0: Ja, nou, maar dat zou je prima tussenpassen.
2: Ja. Lijkt me ook wel leuk om te doen.
0: Dat hebben we dus nog nooit gevraagd.
2: Nee. Maar dat komt nog wel misschien, toch?
0: Ja, joh,
2: you never know.
0: Dat komt vanzelf.
2: Ja.
0: Ja, dus, je moet niet alles in één keer doen.
2: Nee, dan. Anders heb je het al zo snel gehad.
0: Want je wilde ook in de jury van The Voice gaan zitten.
2: Oh ja, dat wil ik zo graag.
0: Ja, kom je lekker op tijd mee, is net afgelopen.
2: Ja, maar ja, ze hebben mij niet gevraagd.
0: Nee, oh.
2: Maar misschien komt dat nog. Ik denk dat het nog best wel vroeg is voor mij om daar te zitten. Misschien moet ik nog wat ervaring opbouwen of wat meer laten zien dat ik leuk ben.
0: Ja. Ja, je moet ook wel een beetje leuk zijn om in die stoel te zitten. Ja.
2: Maar ja, het lijkt mij gewoon vet. Ik noem mijzelf een soort van mix van Angela Groothuizen en Anouk.
0: Ja, ja.
2: Ik kan direct zijn, maar ik ben ook heel lief en... Ja.
0: Je hebt een goed hart. Dat heb je zeker. Nee, dat weet ik. En, nou ja, goed, misschien daar nog even mee wachten. Ja, want de coaching van artiesten, dat is natuurlijk wel een vak op zich, hè, denk ik.
2: Ja, maar dat lijkt mij zo vet.
0: Ja, laat jij een beetje coachen eigenlijk? Of doe je maar wat?
2: Nee, ik doe niet meer wat. Nee? Soms, vaak wel, maar niet met zingen.
0: Nee?
2: Nee, ik heb echt zangles. Ik neem vocal massages. Ik investeer heel veel in mijn...
0: Vocal massages?
2: Ja.
0: Wat is dat?
2: Dat is een, echt... Een massage die je zeg maar in je nek, schouders krijgt en echt bij je stembanden. Om je spieren daar los te krijgen. En bij mij maakt dat echt verschil.
0: Want
2: als dit allemaal gespannen is, dan kom ik heel moeilijk in de hoogte met zingen. Ja, dat is echt next level.
0: En is dat dan iedere keer als je moet optreden, heb jij zo'n massage?
2: Ja, dan komt ze even langs. En dan,
0: Zit er een masseur achterin bij jou in de tourbus? Als jij
2: ze komt wel altijd ook op mijn tour, komt ze gewoon langs. Maar het is niet een fijne massage.
0: Oh.
2: Het doet heel veel pijn.
0: Ja, maar wat doet de pijn dan?
2: Ja, het is een sportmassage. Dus er wordt gewoon... je spieren worden echt losgemaakt. Dus en dat doet gewoon pijn.
0: Het gaat gewoon met pijn het podium op.
2: Ja, daarna niet meer. Alleen tijdens de massage.
0: Je moet er wel wat voor over hebben, trouwens. Voor dit vak.
2: Ja, absoluut.
0: Mensen denken, nou, die zingt een liedje. Maar er komt zoveel bij kijken.
2: Nee, zoveel. Voordat ik een optreden doe, ga ik altijd langs mijn zangcoach. En dat vind ik wel echt belangrijk. Dus ik doe ook vocal workouts. Dus ik sport met zingen tegelijk. Om ook...
0: Dat, in de sportschool?
2: Dat is weer een andere school die daar weer gespecialiseerd is.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, je hebt nogal wat te doen.
2: Ja, zeker. We moeten investeren erin, anders...
0: En er staat ook nog dat je een keer aan het Songfestival wil meedoen. Nou, dat hoef je dit jaar ook niet te proberen, want we doen helemaal niet mee.
2: Nee. Maar ik denk ook, ik zou ook niet dit jaar meedoen, eerlijk gezegd. Ik wacht daar nog wel even mee, denk ik. Ja? Ik wil gewoon weer dat het een leuke festival is. En op dit moment vind ik het gewoon geen leuk festival meer.
0: Nee, dat heb ik dus ook. Ja. En ik heb er best wel een beetje bij betrokken geweest. In een bepaalde periode. Maar nu het gaat helemaal niet meer over die liedjes.
2: Nee, precies. Dus ik wil ook gewoon niet daartussen komen of in een bepaalde situatie komen waar Joost Klein misschien in zat, nou, zeg maar.
0: Nou, jij lijkt mij wel iemand die inderdaad in de backstage zo achter de schermen. Jij gaat
2: als natuurlijk iemand stoer doet, ga je zien, joh.
0: Ja, de hele bank. Jij bent wel iemand die dan van je afbijt.
2: Ja, precies. Maar ik wil gewoon, ik wil gewoon lekker met plezier, met zo'n gevoel van, oh, ik heb er helemaal zin in. En er gaat geen gekke iets gebeuren of zo. En nu elke keer als ik daarnaar kijk, ik loop al op meteen als ik er naar kijk.
0: Nou, dan moet je zeker niet meedoen.
2: Nee, dus ik wacht lekker even voordat dat alles even een beetje afzakt. Dat het gewoon weer een leuk feestje is. En dan gaan we lekker winnen.
0: Weet je wat ook is in de media? Timing in het leven.
2: Ja.
0: Zo belangrijk.
2: Heel belangrijk.
0: Echt zo belangrijk. Gewoon op de goede plek zijn. Op de goede tijd.
2: Ja.
0: En je dingetje doen. Dan ga ik je natuurlijk ook weer enorm veel succes in wensen.
2: Dank
0: maar
2: je
0: we gaan
2: wel
0: natuurlijk nu je liedje draaien. Ik bleef geloven.
2: Ja.
0: Ook weer een heel persoonlijk liedje.
2: Ja. Ja.
0: Die blijf je wel maken ook.
2: Ja, ja. Het is ook een soort van proces voor mij eigenlijk om dit stukje uit mijn jeugd ook af te sluiten eigenlijk. Want mijn vader en ik zitten op zo'n goede tour met elkaar op dit moment. En het gaat supergoed. En mijn vader gaat ook een afkicktraject in, wat voor hem best wel heftig is op zijn leeftijd. Dus ik begrijp dat wel. En daarom dit nummer ook, om dit stukje gewoon ook af te sluiten.
0: Ja.
2: Eigenlijk, ja.
0: En wat vond hij van het liedje dan?
2: Heel mooi. Hij vond het echt mooi. Ja. Kijk, je kan niet een band herstellen als diegene niet erkent wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. En dat heeft mijn vader wel echt gedaan. En daardoor kunnen wij nu weer beginnen met een band creëren wat nog kan, zeg maar. Dus dat vind ik gewoon wel fijn. En hij vindt het supermooi. En hij is alleen maar trots op mij. Dus ik ben wel blij. Ja.
0: Wat mooi dat dat dan zo gaat, hè?
2: Ja.
0: Eigenlijk ga je nu nog veel meer van hem houden dan je misschien ooit hebt gedaan.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ja, dus het kan altijd weer goed komen.
2: Ja, nee, absoluut. Kijk, zolang je erkent en achter, gewoon je fouten erkent, dan kan je doorgaan met alles.
0: Gewoon eerlijk zijn.
2: Gewoon eerlijk zijn. En niet ontkennen en ik dit of ik voel dit niet. Of niet eerlijk zijn over je emoties of wat dan ook. Ja, ik vind dat allemaal onzin.
0: Nee.
2: Vergeven, je moet iedereen vergeven.
0: Dus. Dan mag jou ook een mooie mens in de media.
2: Dankjewel.
0: En dan kun je er nog bezingen ook.
2: Hey. Wat goed.
0: Ja, precies.
2: En ik ken ook nog koken, dat ken ik ook.
0: Ja, maar dan krijg je last van je maag.
2: Oh, nee. Ja.
0: Toch? Of wat kook jij dan?
2: Ik kan Marokkaans koken, ik kan alles maken.
0: Oh, wat lekker.
2: Goed, hè?
0: Nou, dan is het misschien wel leuk om hier bij de volgende lunch eens een keertje wat te komen koken.
2: Is goed.
0: Wil je dat
2: gezellig
0: doen? Lijkt me gezellig.
2: Ja.
0: Beetje couscous, toch?
2: Beetje couscous, marmita, tagine.
0: Oeh, lekker. Nou, veel succes met je nieuwe single.
2: Dankjewel.
0: En leuk je weer gezien te hebben.
2: Ja.
0: Numidia met haar nieuwe, die heet Ik Bleef Geloven.

Ja, de koorts is wat gezakt. De liefdeskoorts, zo kun je het wel zeggen. En, nou ja, zij zegt, ik wil misschien wel weer terug naar Jackson. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, vele hits op hun naam. En daarvoor nog Eros Ramazzotti uit Italië. Più bella cosa. Niets is er mooier dan die ene persoon in zijn leven. Was 1996. Welkom in het huis. Dank voor alle leuke sleutelwoorden, mooie sleutelwoorden. We hangen ze hier aan de wand voor deze maandag 11e van mei. Even terug naar mijn vakantie in België. Leuke mensen, goed bier, gezelligheid. Lekker eten. Goede tijd met het gezin. Er werd veel gevoetbald op het pleintje aan de voorkant. Een grasveldje. En ik had tijd om boeken te lezen. En ik had heel bewust maar gewoon één boek meegenomen. Dat was het boek van Lula Hathaway. Dan hoor je denken, die naam zegt me helemaal niks. Maar als ik noem de naam van haar zoon, dan denk je, ah, daar wil je naartoe. De naam van haar zoon is Stevie Wonder. Ah, dus zij was de moeder. En heeft hem doen en zien opgroeien. Het is haar kind. En nou ja, het is een heel heftig verhaal. In het Engels ben ik het aan het lezen. En het is wel prachtig mooi hoe zij iedere keer weer de weg omheen weet te vinden. En iedere keer ook weer van, nou ja, eigenlijk de nood een deugd weet te maken. En iedere keer voor zichzelf kiest. En dus ook op een gegeven moment het talent ontdekt van Stevie Wonder. Een klein jochie, achter een drumstel wordt hij gezet. Ze weten dan al ondertussen al dat hij niet zo heel veel kan zien. Maar hij speelt de sterren van de hemel en hij is nog schattig ook. Ook wel een beetje kattenkwaad komt er in het boek naar voren. En zij is degene die zegt, schat, zou jij voor mij eens een mooi liedje kunnen schrijven? En uiteindelijk wordt dat deze. Want wat moeder vraagt, dat doe je natuurlijk. En ik dacht, na moederdag is dat misschien wel leuk om rustig te draaien.

0: en practical. Allemaal woorden die hoorden bij de kostschool. Zelf gewoon opgegroeid op de basisschool. Dat was toch ons, nou, dat was een fijne tijd. Het was de Supertramp van Roger Hudson's met The Logical Song. En daarvoor nog Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Richting drieën, dat betekent dat we zometeen na Queen en The Marvelettes nog een plekje vrij hebben in het huis voor jouw verzoekjes. En ik zat te denken, na een weekje geklust te hebben, ben ik er wel achter wat goede klusmuziek is. Dus ik zat te denken, welke klusmuziek, Evergreen, heb jij zin in? We Built This City van Starship, Paint It Black, de Rolling Stones of Ed en Willem Wever met...
1: Daar willen we met de maat.
0: Geef even door via de app. Is dit Ilse?

0: een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Wee-hoo!
4: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
5: Wee-hoo!
4: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Zometeen komt de postbode nog even langs bij de Marvelettes. En ook nog koeien met een heel mooi liefdesliedje. Maar eerst naar Renate voor het NOS Journaal. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De kapitein van de Hondius heeft de bemanning en ook de passagiers van het cruiseschip bedankt. Op het schip werden een aantal opvarenden besmet met het hantavirus. De kapitein noemde de afgelopen weken ontzettend uitdagend, maar zegt ook geraakt te zijn door de manier waarop de passagiers met de situatie omgingen.
12: What moved me the most was your patience, your discipline and also kindness. I could not imagine sailing through these circumstances with a better group of people, guests and crew alike.
11: Ja, vanavond komt er in Eindhoven een tweede repatriëringsvlucht aan met zo'n 20 bemanningsleden van de Hondius. Ook zij moeten zo'n 6 weken in thuisquarantaine. Volgens de GGD is controle niet nodig. Er is wel 2 keer per dag contact met alle opvarenden om te checken hoe het met ze gaat. De storing bij DigiD is weer voorbij, meldt beheerder Logius. Eerder vandaag waren er problemen met inloggen via de site en de app. Waardoor die storing is veroorzaakt, wil Logius niet zeggen, vanwege de bedrijfsveiligheid. Maar het zou in ieder geval niet om een DDoS-aanval zijn gegaan. Een verdwenen schilderij uit de collectie van kunsthandelaar Goudsticker is opgedoken bij nazaten van een Nederlandse SS'er. Het gaat om het schilderij van Toon Kelder dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was geroofd van Joodse eigenaren. Het werd teruggevonden bij een kleindochter van de SS-generaal. En zij wist dat het om roofkunst ging, zegt kunstdetective Arthur Brandt.
13: En toen werd er gezegd, dit schilderij is geroofd van Joden, dit is ons familiegeheim, dit mag nooit naar buiten komen. Dus hij wilde graag dat dit werk teruggaat naar de erven Goudsticker. Alleen, ja, er is een probleem. De familie wilde dit geheim houden. En in Nederland kun je ook niet de politie op iemand afsturen die zo'n schilderij heeft, omdat dat verjaard is.
11: Ja, Brand heeft contact opgenomen met de erfgenamen van Goudsticker. Die wil het werk natuurlijk terug. Van de hele collectie Goudsticker zijn nog altijd 100 schilderijen spoorloos. In het laatste deel van de wedstrijd NAC-Heerenveen is niet meer gescoord. En daardoor wint NAC officieel met 2-0, al degraderen ze wel uit de eredivisie. De wedstrijd werd gisteren in Breda gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid door NAC-fans. De KNVB bepaalde dat het laatste kwartier in Friesland moest worden gespeeld. En dat betekende een behoorlijke busrit voor NAC. Het weer dan, het is overwegend bewolkt. Er kunnen ook wat buien vallen. Een graad of 12 is het. Vanavond in het noorden en noordwesten langs de kust kans op zware windstoten. Ook morgen een bewolkte dag. Wel blijft het dan op de meeste plekken droog. En dan wordt het opnieuw zo'n 12 of 13 graden.
9: Open huis. Henk van Steeg.

Ja, toch. Dat meisje uit Inkster, Michigan, die zit te smeken bij de deur om van haar soldatenliefje een brief te krijgen. En wie moet dat dan oplossen? Dat is natuurlijk de postman. En het grappige is dat een van de heren die heeft meegeschreven aan het liedje in de tijd, dat was Freddie Gorman, dat hij ook gewoon een van de postbodes was. De Marvelettes en daarvoor nog Queen met het prachtige You're My Best Friend. 9 minuten na 3. En ik vroeg je, wat voor liedjes, daar klus jij het fijnst op, Evergreens? Nou, en nu krijg ik een berichtje van Richard, die komt met een tune, deze tune. Ja! Maar toch, de tune blijft eigen huis en tuin. Dat kan natuurlijk, die kunnen we helemaal uitzenden. Bianca, die is een van de vele appers die komt met een klusliedje, wat voor veel mensen denk ik herkenbaar is. Van André Hazes. Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, schrijft ze. Tijdens een lastige, moeilijke of frustrerende klus in huis, daar krijg je altijd weer last van. Het is namelijk bloed, zweet en tranen. En dan heb je zoveel goeds gedaan. En dan gaat er één dingetje fout. Kun je alles weer terug doen. Ik had het ook weer met het laminaat. Even niet goed aangetikt. Kun je alles er weer uithalen. André en Bianca, dankjewel.

0: oplossing voor deze tijd. Het is uit de jaren 70 en schrijver Tom Johnson die zag een soort utopische.
1: Een mooie combinatie.
0: Een utopische vredesdroom voor zich. Een soort alle wereldleiders op een grote heuvel gedropt. En ze moesten maar gewoon lekker naar de muziek gaan luisteren. En dan was de boel een stuk vrediger. Dan zet ik even een klein filmpje op. Een film die ik zelf nog steeds moet zien. Vorige keer dat ik hem draaide zei ik dat ook. Maar die staat heel erg bovenaan mijn lijst. Als iemand nog een DVD voor me heeft, dan heel graag van deze. Ja, dat is leuk. Op DVD kijken met alle extra's. Lady Gaga samen met Bradley Cooper nu op 5. Shallow.

de dag natuurlijk paardag. Lekker buiten spelen met de Shadows. Cliff Richard, Shadows 7 het ook in 67. In de country inderdaad. Zometeen te gast in het huis, dat vind ik echt heel erg leuk. Ralf van Manen, hij heeft nieuwe muziek uitgebracht. De hemel dichterbij. En dan kun je er alles bij bedenken. Maar naar aanleiding dat hij voor het eerst opa werd. Daar gaat het liedje over. Zijn eerste kleinkind. En hoe hij dat heeft verwoord ga je zometeen horen. Maar eerst een ode aan de radio. Met onder andere onze eigen Angela. En ook nog Simon & Garfunkel.

0: komende woensdag. Alweer 3 weken geleden. Maar het was het mooi. Simon en Garfunkel, Homeward Bound. Paul Simon in ons land. En daarvoor nog de muziek van The Dots op de radio. 2 minuutjes voor 4:30 en het open huis, waar we binnenkort een feestje gaan vieren. Want het is bijna de 50ste EO Jongerendag. Een mooi moment om terug te blikken. Een van de artiesten die op dat feestje op 5 juni gaat optreden is Ralf van Maan. En ik heb hem aan de telefoon. Ralf, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je had mijn telefoontje denk ik al iets eerder verwacht, of niet?
1: Ik zit op Rodas en het is hier een uurtje later. Oh. Dus ik zat al een tijdje te wachten en het kwam niet. Ik dacht, nou, ze zullen het wel vergeten zijn, maar...
0: Nee, natuurlijk, jou dat vergeten we niet. Want jij hebt, bij mijn weten, en daar ben ik ook bij geweest... 2 keer op die jongerendag gestaan, toch, in de jaren 90?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat voor herinneringen heb jij eraan?
1: Ik kan me nog herinneren dat... 1 keer was ik delirious met die witte vlaggetjes.
0: Ja, gelopen. De 25ste, ja.
1: De Grote Witte Zee. Dat is heel erg leuk. En de andere keer was... toen waren we daar met de hele band, maar toen regende het. Dus toen hebben wij daar gespeeld. Uiteindelijk akoestisch met 3 mensen met parapluutjes boven ons. Ja, dat zijn van die dingen die vergeet je natuurlijk niet.
0: Nee, ik weet het ook nog inderdaad. Het was in de Galgenwaard in Utrecht met Statsie. Dat was toen nog zonder dak. Tegenwoordig doen ze het met een dak erop, want ze willen zeker weten dat het mooi weer is. In ieder geval binnen. Maar dat gaf wel iets extra's. Jongens, het is mooi weer. We gaan er een mooi feestje van maken. Of zoals in jullie geval dan, dat het dan een beetje klein bleef. En dat het toch iconische beelden ook opleverde. Hey, en nu is er dus de reunie. Dacht je meteen, daar wil ik bij zijn?
1: Gebeld of ik mee wilde doen. Dat vond ik heel leuk. Want het leukste vind ik dat ik allemaal oude bekenden zie die ik lang niet gezien heb. Ja. Dus dat is sowieso leuk. En uiteraard leuk om mee te kunnen en mogen doen.
0: Ja, wat ga je... Want het heeft al subtitel gekregen, het grootste worshipconcert van Nederland. Wat ga je die avond precies doen? Kun je een tipje van de sluier oplichten die 5 juni?
1: Ja, ik ben natuurlijk niet een prototype worshipartiest in die zin. Maar ik ga daar 2 liedjes doen die wel heel veel... tekens hebben voor mijzelf ook, en dat is het allereerste liedje, de Safe Stay Close.
0: Ja.
1: En Testify to Love natuurlijk, die kan ook niet ontbreken, want dat is ook een heel belangrijk liedje geweest. Voor mij ook de afgelopen 30 jaar natuurlijk.
0: Ja die is groter geworden dan Ralf van Maan, die is de hele wereld over gegaan. Een wereldhit werd dat ook voor jou. Het leuke is, je zit niet stil. En ineens had ik begin april een nieuw liedje van jou. En ik denk, maar dat liedje ken ik al, De Hemel Dichterbij. Wat is het verhaal, Ralf?
1: Het verhaal is dat het liedje al 13 jaar oud is. Ja. Dat heb ik geschreven samen met de vader van mijn kleinzoon en Wim Rehberger, een goede vriend van me met wie ik veel meer schrijf. En mijn eerste kleinzoon was op komst. En dat was de aanleiding voor het schrijven van De Hemel Dichterbij. Maar het liedje was al inderdaad dus al 13 jaar oud. Maar er kwam toch wel regelmatig vraag naar. En op een gegeven moment dacht ik, dit staat eigenlijk niet op Spotify. Dus toen heb ik op Spotify gezet en weer opnieuw uitgebracht. En dat is zo is het gekomen.
0: Ja, en misschien heeft het ook wat te maken met het universele gevoel. Ik ken het niet. Ik ben gelukkig, laat ik dat zo niet maar even zeggen, nog geen opa. Maar het is wel het gevoel van nieuw leven, de generaties die doorgaan. Wat voor gevoel als je het nu weer hoort, hè? Want het is al eventjes geleden dat je het hebt geschreven. Wat voor gevoel roept het nu bij je op?
1: Eigenlijk is dat een beetje onveranderd, omdat na die eerste kleinzoon zijn er nog 4 kleinkinderen gekomen. En de 6e is nu op komst, die komt als goed is in augustus, dus het gaat maar door.
0: Ja.
1: En er is in die zin niet zoveel veranderd. Het is een hele... Het is ook prachtig als je ouder wordt, maar als je op een gegeven moment opa wordt, is het... dan zit je in een wat rustige fase van je leven. Je neemt jezelf wat minder serieus en... dan is het eigenlijk nog mooier om mee te maken, omdat je het bewuster meemaakt, denk ik.
0: Ja.
1: Dat geldt voor mij.
0: En je mag ze ook nog een beetje verwennen. En je hoeft niet de hele opvoeding te doen. Hooguit met soms een poepluier. Maar mooi.
1: Nou, ze zijn toch wel, ze zijn echt speelbeelds hoor.
0: Okay.
1: Het is gemiddeld 3 dagen per week en ook 2 nachten. Dus ik vind het prachtig.
0: Ja, mooi. Maar nu even vakantie in Griekenland. Ik ga je nieuwe single draaien, De Hemel Dichterbij. Ralf, dankjewel. Ga daar genieten aan die kant. En hoe oud is die zoon? Is die dan nu die kleinzoon 12 ongeveer?
1: Die wordt 13.
0: Die wordt 13. Wat vindt hij er eigenlijk van dat er een liedje over hem gemaakt is?
1: Ja, vindt hij leuk.
0: Oh.
1: Ja, dat zegt hij tegen mij. En misschien...
0: Oh ja, awkward. Ja, nee, ik snap het ook helemaal. Hoe heet hij eigenlijk?
1: Elliot heet
0: hij. Elliot, oh, een prachtige naam. Ik ga me nu draaien, je nieuwe oude single, zo kunnen we het wel noemen, Ralf. En heel veel plezier die 5e juni, hè, op de Eeuwjongerdag reunie.
1: Dankjewel. Het beste, hè.

eens een keer duidelijkheid. Op de wip zitten met je gevoelens. Ja, het is lastig in een relatie. Say You Will, Foreigner in 1988. En een nieuw oud liedje van Ralph van Manen, De Hemel Dichterbij. Voor zijn kleinzoon Elliot, prachtig mooi gedaan. En mocht je meer informatie willen over die EO Jongerendag reunie, jongerendag.eo.nl/reunie. Ach, dit is toch fijn. En de zon breekt door rond het huis. Nina Simone met My Baby Just Cares For Me.

koptelefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef je ons

Met dat fantastische blok haar, wat ze toen ook had. Volgens mij is dat nu nog steeds inderdaad. Een vrouw inmiddels een respectabele leeftijd en een mooi stukje levenservaring. Desireless was dat. Voyage hier op NPO Radio 5. En daarvoor weer die evergreen van Nina Simone. Zometeen natuurlijk op deze zender. Bert, ik zag hem al even binnenkomen. Wat draait hij van Stegenhouwer voor goede muziek? Ja, het zijn allemaal evergreens.

0: schrijven in 71. En ook nog een top 3 hit voor Sandy Coast. True Love, That's a Wonder. Zometeen Bert. En volgens mij gaat hij nog even aandacht besteden aan leuk nieuws over de Beatles.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
2: Klopt dat wel?
1: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
9: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Waar is Henk-Jan als je hem nodig hebt? Ja, hij is er niet. Nou ja, doe ik het maar. He, tot 6 uur Bert op 5 op NPO Radio 5. Met nu eerst het NOS Journaal van 4 uur. Daarvoor is Renate Kok aangeschoven. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. En wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt dat er volgens het OM sprake is van een terroristisch motief. De verdachte, een man van 37, werd kort na die ontploffing opgepakt. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. In Antwerpen is een jongen van 6 op een zebrapad aangereden door een politieauto. Hij is zwaar gewond geraakt. Deze verslaggever van de VRT vertelt wat er gebeurde.
20: Een politieploeg was een dronken bestuurder aan het achtervolgen. Inderdaad, prioritair, maar wellicht niet aan een overdreven snelheid. Die ploeg reed eerst hier op de trambedding achter mij. Ze zijn toen geswitcht naar de rijbaan. En net op dat moment wou hier een klas het zebrapad over. Oversteken. Het licht sprong ook net op groen toen dat voertuig die jongen heeft aangereden.
19: Ja, vorig jaar werd er ook al een jongetje van 9 aangereden door een politieauto in Antwerpen. Die overleefde het ongeluk niet. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandchef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. En het kabinet schiet Terschelling te hulp met het herstel van de haven en de weg ernaartoe. Er wordt 40 miljoen euro voor uitgetrokken. En volgens minister Karremans is dat herstel van de kade daar hard nodig.
2: Het is eigenlijk een kade op een kade op een kade. En het fundament komt uit 1935. En daar aan die houten palen hangt het een beetje vast. Dus dat is historisch zo gegroeid. Heel lang zijn er gewoon elke keer met, ja, dat noemen we maar duct tape oplossingen, is er een mouw aan gepast om ervoor te zorgen dat deze kade boven water bleef. Maar je ziet, uiteindelijk houdt dat op.
19: Ja, in totaal is er 80 miljoen nodig voor dat herstel. De andere helft van het geld moet de gemeente, de provincie Friesland en ook geldschieters gaan bijleggen. Het weer dan af en toe een bui. Het waait ook stevig. Ook vanavond en vannacht buien en ook veel wind. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig ook en dan wordt het een graad of 13.
18: Dankjewel Renate, tot zometeen. Ja, datzelfde enkel op 2 uur, hè, dat je dacht, waar is Bas?
13: Ja, nee, dat was inderdaad. Dus ik heb ook maar gewoon uitzending gemaakt. Ja. Ging best goed, toch?
18: Ja, ik kreeg veel appjes van mensen die zeiden, waar is Bas? Of zeiden ze, oh, wat fijn dat je
13: thuis.
18: Welkom thuis.
13: Ja,
18: zeg maar.
13: Ja, zeker. Dat gaat bij jou ook gebeuren.
18: Heb je een luisterapp, staat open. Goedemiddag.
21: Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.

0: Martha en de Vendellas. Jij hangt nou er toch bij. Dat vind ik een beetje gek. Ja. Dus, want waarom zeggen we nooit Martha Reeves? En, want er staat,
1: ja, ik zeg dat wel altijd.
0: Ja, maar Martha er staat Reeves altijd overal Martha en de Vendellas. Het is
1: de naam, ja.
0: Ja, Martha Reeves en de Vendellas.
1: Jij heet ook gewoon Bert, toch?
0: Ja, Bert en Henk van Stegen. De lach is er al, dat is fijn.
1: Heerlijk.
0: Goedemiddag, de Beatles. Jij draaide ze net nog. Nou, er is mooi nieuws over de Beatles. Daarvoor moet je in Londen zijn, maar het duurt nog wel eventjes. Daar hoor je zometeen meer over. Nou, ik was dus een weekje weg. Dus zometeen ga ik eens even kijken hoe het staat met de voorraad Bert op vijfjes. En hoe het nieuwe tussenklassement eraan toe is. Straks krijg je een entreevraag en dan mag je meespelen. En in Avifauna is sprake van een ware babyboom. Van een vogelsoort die je niet zo snel verwacht in Avifauna. Maar het is een mooie manier om de natuur in Nederland beter te maken. Kan die nog een keer?
2: Ja!
1: Dat is een pauw.
0: Oh ja. Nee, die is het niet.
1: Ah, jammer.
0: Blijf luisteren. Man from

0: Manfred Mann's Earth Band, 1976. Ja, ik hoorde vandaag dat de strandpaviljoens en verenigingen op het Katwijkse strand zo'n 5 tot 9 meter moeten opschuiven vanwege de verwachte zeespiegelstijging. Ja, dat lijkt mij nou echt handig, want dan hoef ik voortaan dus minder ver te zeulen met mijn spullen van de auto naar het strandpaviljoen, lekker dichtbij parkeren en hup, meteen een strandbeetje claimen. Hallo, wat? Wat zeg jij?
1: Kijk even goed wat er staat.
0: Wat? Wat er staat. Oh, wacht even. Strandpaviljoens? Hé? Ze moeten juist dichter bij de zee komen te staan, zodat de duinen meer kans krijgen om aan te groeien? Nou, dat is ook wel lekker trouwens. Dan hoef ik met mijn gele zwembroekje niet eens meer het strand op en kan ik al dobberend mijn volgende drankje bestellen.

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9 tot 12. De arbeidsvitamine.
0: De schijf van NPO Radio 5.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Zo leuk, de nieuwe single van Neil Diamond is de schijf van NPO Radio 5. En dat in 2026, prachtig toch? Zijn nieuwe album zit eraan te komen. Jimmy Cliff daarvoor met Sunshine in the Music.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: Het informatieboekje bereidt je voor op een noodsituatie. En de noodkaart die daarbij hoort, zijn nu ook beschikbaar in braille, grote letter en gesproken vorm. De man die kentekenplaten regelde voor de vluchtauto die gebruikt werd bij de Drentse kunstroof is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur. En we gaan even terug in de tijd naar 30 januari 1969. We zijn in Londen en wat hoor ik nou? Het komt van boven.

0: Het beroemde laatste optreden van de Beatles op het dak van hun eigen Apple Studio. Het werd een iconisch tafereel, gadegeslagen door verbaasde voorbijgangers. Het was het begin van het einde van de Fab Four. Maar nu is er goed nieuws, want in dat Apple Studio gebouw komt nu een Beatles fan experience. En je kunt ook dat dak op. Jorik van Noord is Beatles kenner, groot Beatles fan. Dag Jorik, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe reageerde jij toen je dit hoorde?
1: Ja, ik vond het echt fantastisch nieuws. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook hele mooie tentoonstellingen gezien over de Stones en over Bowie, die ook Nederland hebben aangedaan. En ja, ik had altijd wel de stille hoop, zal er ook ooit zoiets met de Beatles gedaan worden? En lange tijd was het antwoord nee. Ja, en vandaag opeens dit bericht.
0: Ja, is dit voor jou het ontbrekende stukje van de Beatles-puzzel?
1: Nou, ik denk wel dat dit heel interessant is. Kijk, een paar jaar geleden is er een hele interessante documentaire gemaakt over de Get Back-opnamesessies van de Beatles. Begin 69, ja. Die uitmondden in dat beroemde concert op dat dak. En een deel van die opnamesessies die vonden plaats in hun kantoor op 3 Savile Row, de Apple Building. Ja. En het concert vond natuurlijk ook plaats op het dak daar, heel beroemd. En ja, dat de Beatles nu dat gebouw weer hebben aangekocht om te transformeren tot een museum, waarbij je ook in die kelder die studio kan beleven en dat dak op kan gaan. Ja, dat is natuurlijk toch wel een uniek inkijkje.
0: Ja, wist jij dat ze hiermee bezig waren?
1: Nee, totaal niet. Ja, ik wist wel dat het pand een tijd geleden te koop was. Er zat heel lang een kledingwinkel.
0: Ja.
1: En die zijn volgens mij een jaar of nou 2-3 geleden weggegaan, volgens mij.
0: Ja, is die beroemde winkel waar altijd rijen voor stonden en waarvan die van verre rook omdat er allerlei luchtjes uitkwamen. Begon met een A. Verder noemen we hem niet. Maar ik was een jaar of 3 geleden. Ja. Ik heb terug zitten kijken in mijn foto's. Een jaar of 3 geleden in Londen. Toen heb ik een foto van dat gebouw gemaakt. Toen waren de deuren al wel dicht, dus denk de winkel verdwenen. Maar er staat op de gevel ook dat daar gebeurd is. En dat gaat dus nu helemaal die Beatles experience worden.
1: Ja, exact. Ja, dus dat is toch wel heel erg spannend.
0: En er gebeurde nogal wat. Als je die film Get Back gezien hebt, het was bepaald geen Pies en Vree. Je ziet voortdurend John Lennon en Yoko Ono, waarbij Yoko nou bijna op schoot van John zit en zegt hoe alles moet. En de rest krijgt weinig ruimte. En George Harrison loopt boos weg en komt weer terug. En hele toestanden hebben zich daar afgespeeld. Zullen we dat dan ook een beetje terug te zien krijgen in die experience? Want wat verwacht jij ervan?
1: Nou ja, kijk, die sessies die begonnen natuurlijk inderdaad niet echt op goede voet. Maar toen ze op een gegeven moment halverwege met elkaar gingen zitten en alles uitspraken, toen verplaatsten ze die sessies van de Twickenham Filmstudio's naar het Apple-gebouw. En ik denk dat ze wel goede herinneringen hebben aan het Apple-gebouw. Want je ziet ook in die documentaire dat de sfeer dan veel lichter wordt wat dat betreft. En ja, ik verwacht eigenlijk dat je inderdaad in de kelder naar beneden kan gaan, waar ze dan die studio hebben nagebouwd. Ik denk op de begane grond dat ze waarschijnlijk een soort Beatles-winkel hebben met heel veel merchandise. Helemaal bovenin dan natuurlijk het dak.
0: Ja.
1: En het zijn 7 verdiepingen in totaal, dus er valt best wel wat te vullen.
0: Ja.
1: En ik verwacht dan eigenlijk op de verdiepingen daartussen dat we toch heel veel items gaan zien uit de geschiedenis van de Beatles. Gewoon originele pakken, misschien wel de Sgt. Pepper pakken bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja.
1: En oorspronkelijke instrumenten, dat is een beetje mijn verwachting.
0: Ja, maar heel veel dingen zijn nu ook in Liverpool te zien. Denk je dat ze Liverpool gaan plunderen om het naar Londen te halen?
1: Kijk, wat in Liverpool staat, dat is eigenlijk in het bezit van die musea voor een groot gedeelte. En ze hebben natuurlijk zelf ook enorme archieven en heel veel van de meest interessante dingen hebben ze altijd zelf gehouden. Dus ik denk wel dat dit museum potentieel in staat is om Liverpool te overtroeven eigenlijk.
0: Ja. Nou, dan moet je gewoon naar allebei en naar Liverpool. Want er staan natuurlijk ook de huizen van Paul McCartney en John Lennon waarin ze in gewoond hebben, waar ze als kind ook opgegroeid zijn. Voldoende te zien voor Beatles liefhebbers zoals jij. En ik kan niet onder stoelen of banken steken dat ik dat zeker ook ben. Jorik, jij hebt Paul McCartney ook wel eens gesproken?
1: Ja, dat klopt inderdaad, onlangs. Dus dat was ontzettend bijzonder. En ik heb daar ook een hele blog over geschreven op mijn website. Dus voor de geïnteresseerden, ja, dat was zo'n bijzondere ervaring.
0: 29 mei komt zijn nieuwe album uit, daarover ben je dan ook te horen hier op NPO Radio 5. Heb jij hem ook nog gevraagd of hij in Nederland komt optreden?
1: Nee, er was helaas geen gelegenheid om vragen te stellen. Maar dat hij me in de ogen keek, dat vond ik al mooi genoeg.
0: Ik kan me heel goed voorstellen. Wij wachten dat af, want het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij dat ook in ons eigen land nog een keer kon doen. Die experience, ergens volgend jaar gaat hij open. Of heb jij dan precieze datum?
1: Nee, dat is nog een beetje vaag voor zover ik ook weet. Ja, ja. Maar ik kan in ieder geval vast niet wachten.
0: Nee, nou, hier zit er nog één. Ik ben heel erg benieuwd. Gaan we meemaken. Deze experience, beelden van de Beatles die Get Back aan het opnemen zijn in de studio. Je vindt ze ook terug op onze website nporadio5.nl. Jorik, plezier met afwachten. Plezier met het uitkijken naar het nieuwe album van Paul McCartney. En blijf genieten van al dat mooie Beatles-werk. En doe er zelf ook mooie dingen mee, want daar ben je ook heel goed in. Dank je wel.
1: Nou, heel erg bedankt. Leuk je te spreken.
0: Zullen we Get Back doen dan?
1: Oh, goed idee.
0: Draai ik nu vanaf het dak van het NPO Radiohuis. Dit zijn...

0: Die film over die Get Back opnames was ontzettend lang. Die heb ik samen met mijn zoon gekeken. Hij is nu 29. Vanmorgen verscheen dat bericht over het Apple Studio gebouw dat open gaat in 2027. En ik kreeg meteen een appje van mijn zoon. Pap, daar gaan we naartoe. Mooi zo, opvoeding geslaagd.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Eventjes kijken hier in de overdracht wat er vorige week allemaal gebeurd is met de slimste mens. Wow, 4 Bert op 5'tjes gewonnen. Dat is bijzonder. En Paul de Winter staat nu bovenaan het nieuwe tussenklassement. 100 punten heeft hij. Wil je ook een poging wagen? Geef dan eerst antwoord op onze entreevraag. En die is: in welke Amerikaanse stad ligt de voormalige gevangenis in het huidige Nationaal Park Alcatraz? Dus in welke Amerikaanse stad ligt de voormalige gevangenis in het huidige Nationaal Park Alcatraz? Als je het weet, dan reageer via de NPO Luisterapp. Als je wilt gokken, kan dat natuurlijk ook. En bellen mag naar 0800 3000555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: De Puma's, Acta en de Munnik en Van Dikhout samen. En mijn houten hart. Het is al 5 geweest het NOS Journaal. Renate.
1: Tegen de man die afgelopen zomer iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen is 14 jaar cel geëist. De verdachte heeft bekend. Na die schietpartij ging een gevecht vooraf tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Centraal orgaan opvang asielzoekers, het COA, is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van het geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Bij het COA in Ter Apel verblijven al lange tijd te veel asielzoekers. De Netflix-miniserie Adolescence is met 4 prijzen de grote winnaar geworden van de BAFTA TV Awards. Zo won Stephen Graham, die de serie ook medebedacht, de prijs voor beste acteur. En Christine Tramarco voor beste vrouwelijke bijrol.
2: Oh my goodness. Thank you so much. Thank you for believing in me.
1: Ja, en ook natuurlijk die 16-jarige hoofdrolspeler in die serie, Owen Cooper, die viel in de prijzen. Hij speelt daar een 13-jarige jongen die een medeleerlinge ombrengt. De 16-jarige Owen is de jongste acteur ooit die BAFTA won.
0: En terecht dat hij gewonnen. Heb je hem gezien?
1: Absoluut.
0: Oh, wat bijzonder is dat. Je gaat zo mee in het verhaal van, heeft het wel gedaan, heeft het niet gedaan, heeft het wel gedaan.
1: Nee, eigenlijk weet je het al in de eerste aflevering.
0: Ja, ja, en toch denk je voortdurend. Kijken. Ja, absoluut. Heel bijzonder. Dus mooi dat ze zoveel prijzen hebben. Heel goed.
1: Ja, ja, ja. En ik was vooral onder de indruk inderdaad van de hoofdrolspeler. Ja, ja. Goed, dan nog een opmerkelijk bericht uit Annapolona. Want een man die daar na een avondje drinken in Annapolona de laatste trein naar Horen had gemist. Die dacht, weet je wat, ik ga gewoon lopen. 40 kilometer naar huis, in Zwaag. Had niks tegen zijn vrouw gezegd, telefoon uitgezet. Dus zijn vrouw belde de volgende ochtend maar de politie, toen hij nog altijd niet thuis was. Noord-Hollandse politie zocht vervolgens in bermen, sloten, treinen en ook op stations. Uiteindelijk werden ze weer gebeld door de vrouw. Bleek dat haar man inmiddels was thuisgekomen na een wandeltocht van 8 uur. Grote voordeel was dat hij toen wel weer nuchter was.
0: Ja, ja, ja, een klapper kreeg, denk ik.
1: Het weer dan. Af en toe een bui. Het waait stevig. Ook vanavond en vannacht buien en veel wind. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Morgen een wisselvallige dag en dan wordt het een graad of 13.
0: Dankjewel. Adolescence, zo heet hij dus. En bijzonder is dat in 1 take is opgenomen ook. Hè. Dus het helemaal geen knip is niet gemonteerd. Dus je ziet alles, blijft die camera maar gewoon volgen. Het is ja, nou, onaanvolgbaar hoe dat gedaan is. Echt de moeite waard om te gaan kijken. Adolescence. Wat gaan we doen? We gaan dit doen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan iets anders doen. Wat gaan we doen eigenlijk? Zullen we dit doen?
3: Bert Kranenbarg.
4: NPO Radio 5.
5: NPO Radio 5.
3: De beste evergreens.
0: Ja, ik doe het pas net. Ik begin net. Met je inkomen natuurlijk. Heb ik stiekem al de Franse plaat verklapt? Misschien herken je hem. Die komt zo meteen.

0: Blondie. En Heart of Glass was dat in Bert op 5.
1: Bertrand et sa musique française.
0: Oh, wacht even. Dan staat hier graag nog even een keer de titel. Hoorde niet goed. Van Blondie en Heart of Glass? Denk ik, ja. Siel, als het een andere titel is, even laten weten. Dan kom ik daar nog even op terug. Ondertussen geluiden uit Parc Monceau in Parijs. Waar Yves Dutijn een heel mooi liedje over maakte. Dat begint op deze manier. Voor mij een mooie plek om even te vertellen dat ik het echt heerlijk gehad heb afgelopen week. En Henk Jan ook trouwens, die appte mij. Dus dit was echt weer een typische win-win situatie. En mijn week eindigde met een paar dagen op de plek waar ik zo graag ben. De zon scheen, ik fietste kilometers met twee vrienden achter me aan. En als ik mijn ogen dicht doe, dan ben ik er dankzij Patachou gewoon toch weer even.

0: De beste evergreens.
1: NPO Radio 5. De beste evergreens.
2: Dat is heel gek, want die Patachou die moest ook gaan zingen. Dit is de gewone versie die ik van dat liedje heb. Even kijken. Heb ik hier? Hier.
3: Paris, reine du monde.
2: Waar was je nou toch, Patachou? Nou, zing nog maar even.

0: Patachou, liedje 1956, Paris, c'est une blonde. En So in the Seeds of Love van Tears for Fears.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 5.
0: Speel ik vandaag met Ruud Visser uit Bleiswijk. Dag Ruud,

0: slimste mens.
1: De slimste mens in Beurt op 5.
2: Speel ik vandaag met Ruud Visser uit Blijswijk. Dag Ruud, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Ben jij er wel eens geweest?
3: Niet op het eiland zelf, maar wandelend over de Gold Range Bridge heb ik het gezien. En dat is deze maand 27e, een jaar geleden.
2: Oh, oké. Want de vraag is, in welke Amerikaanse stad ligt de voormalige gevangenis in het huidige Nationaal Park Alcatraz? Dan zeg jij...
3: Dat is San Francisco.
2: Ja, met die Golden Gate Bridge natuurlijk ook. Een jaar geleden was je daar.
3: En toen liep ik daar en toen zag ik de plaquette dat die op 27 mei 1937 was geopend. En het was een dag voor mijn moeders 10e verjaardag.
2: Oké.
3: Dat was wel grappig.
2: Mooi, hè? Data, daar zit altijd de gedachte bij. En was je alleen in San Francisco of ook nog in andere plaatsen in Amerika?
3: Ja, mijn hoofddoel was om in mijn 66e levensjaar een stuk van Route 66 te reizen. Oh. Dus dat heb ik een dag of 5-6 gedaan.
2: Op een motor?
3: Nee, dat niet.
2: Oh, ik denk op een motor in een strak leren pak met van die flappertjes.
3: En een klein pick-upje van 400 pk.
2: Oké, ja, mooi. Ja.
3: Die deed het ook wel.
2: Ja, jeetje, nou, leuk man. Ja, prachtig. Ja, hartstikke
3: veel
2: mooi.
3: Veel gezien, onvergetelijk.
2: Schitterende herinneringen aan die reis. Komt een klein beetje terug dankzij Alcatraz en San Francisco. En dan gaan we nu naar de bittere waarheid. Dat is dat je de slimste mens speelt. Dus zometeen mag kiezen wie jou een vraag gaat stellen. Dan krijg je 30 seconden om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Wij loeren op 5 antwoorden die we graag willen horen. Die leveren jouw punten op. Dus blijf vooral roepen. En als je het niet meer weet, dan passen. Ja. Want... dat levert weer extra punten op. Ik heb in de aanbieding Jury van der Geest van de Muzikale Fruitband op de zaterdag en de zondag op NPO Radio 5. Maar je kunt ook kiezen voor Elko Span. Dat is de man die dan altijd net voor Jury presenteert. Volgspot. Ewout de Jong heb ik, onze nieuwslezer. Die er deze week niet is, maar volgende week weer wel. Want die is om de week te horen op NPO Radio 5. En mijn buurvrouw collega Simone Walraven, die straks om 6 uur begint met de avondstart. Nee?
3: Nou, die... hoor ik vrijwel dagelijks.
2: Er staat dus iemand fluisteren, maar ik denk dat Simone er niet is vandaag. Nee.
3: Nou, sorry? Ja, toch een beetje, hè.
2: Ik kan niet verstaan als je fluistert, dus dat is jammer.
4: Jurgen van den Berg.
2: Oh, Jurgen van den Berg is er zo meteen. Maar die stelt geen vraag, want dat is Simone Walraven. Gaan we dat toch even horen vandaag. Dat is leuk.
3: Ik ga voor Simone.
2: Jij gaat voor Simone, natuurlijk.
3: Ja.
2: Hier is Simone Walraven. Kom maar.
5: Ik heb jarenlang in Nashville gewoond. En dat is natuurlijk de stad van de countrymuziek. Maar ook wordt er heel veel jazz gemaakt. En blues en folk, Americana en nog veel meer. En je kan het zo gek niet bedenken. Er wonen dus duizenden muzikanten. Maar de vraag gaat over die honderdduizenden andere bewoners van Nashville. Wat weet je van eekhoorns?
2: Wat weet je van eekhoorns? Zullen we? Gaan we.
3: Een eekhoorn is een knaagdier... bekend om zijn grote pluimige staart. Knabbelt met zijn voorpootjes zijn voedsel op. En hij verstopt het ook overal in het bos. Om het later niet meer terug te kunnen vinden. Pas.
2: Ja, wat was mooi geweest als je gezegd had dat hij noten knabbelt. Voedsel is net wat algemeen. Dus ja, en het was wel mooi dat jij zei, hij knabbelt zijn noot op. Knabbelt zijn voedsel op. Knabbel en babbel was een goed antwoord geweest, weet je wel, uit de Donald Duck. Knabbel en babbel, bekende eekhoorns. Maar knaagdier scoor je mee, met pluimstaart scoor je. En met die wintervoorraad die hij aanlegt, dat zijn 3 goede antwoorden. Dat is 10 plus 20 plus 30 maakt 60 punten. Je hebt 12 seconden over, sta je op 72 punten. En daarmee sta je net onder Corianne Viret uit Groningen met 76 punten. Maar weer boven Dorit Jans uit Gemert die 60 punten scoorde.
3: Ja, dat passen, dat was ook een tactische zet.
2: Ja, dat was een heel tactische zet. Want daardoor heb je royaal meer dan 40 punten, Ruurt. En daardoor krijg je dus gewoon het Bert op 5'je.
3: Kijk, dat was het doel, hè?
2: Dat was het doel. Dat doel is behaald. Je kunt tevreden zijn.
3: Fijn, leuk.
2: En rustig achteroverleunen. Lekker blijven luisteren. Fijne middag.
3: Ja. Hetzelfde en bedankt, hoor.
1: De slimste mens.
0: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Van Morrison aan en over The Bright Side of the Road. En Judy in Disguise with Glasses. Door de John Fred en his Playboy Band uit 68. Blijf erbij, heel graag tot zometeen.
1: Dit is tot 6 uur.
2: Bert op 5.
3: KRO NCRV.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Ze maakte furoren in films en theatervoorstellingen. Hoe ze door haar werk botste met haar streng gelovige ouders.
9: Ik denk dat het maar beter is dat jullie niet meer komen kijken. En ik snap het ook wel als jullie niet meer komen kijken. Ik ga niet meer naar jullie kerk en dan komen jullie gewoon niet meer naar mijn toneel.
8: Actrice Johanna ter Stegen in volle zalen. Morgenavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Bij een bloemblaadje is het, nou voeg ik dan heel graag de grutto-eieren aan toe. Daarover meer zo meteen in Bert op 5. Eerst nu het NOS Journaal van 5 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De wachttijden in het Pieter Baan Centrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Eerder duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt waren. Kwam onder meer door een tekort aan personeel en rechtszaken liepen daardoor soms flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. Het kabinet komt snel met een plan om de vakbonden tegemoet te komen. Die dreigden vandaag met nieuwe acties als de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid niet van tafel gaan. Minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil nu met de bonden gaan praten.
14: Ik ga een voorstel maken zodat ze aan tafel kunnen komen. En ik ga eigenlijk uit dat hun, de vakbeweging, maar ook van de werkgevers, zij zelf ook de verantwoordelijkheid voelen om met elkaar over die problemen te praten.
13: Ja, vakbonden zijn onder meer boos over de bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering en het verhogen van de AOW-leeftijd. Oh, mijn draaiboek werkt niet. Nu wel. Een verkeersregelaar die afgelopen weekend aan het werk was bij de afsluiting van de A2 tussen knooppunt Everdingen en Oude Rijn, die doet aangifte van poging tot doodslag. Hij probeerde bij Everdingen een automobilist tegen te houden die bij een afgesloten sluiproute toch door wilde rijden. Uiteindelijk werd die verkeersregelaar een 10 meters meegesleurd op de motorkap. En het was eigenlijk wel een beetje een rare korte voetbalwedstrijd vanmiddag in Friesland. Heerenveen en NAC speelden daar het restant uit van de wedstrijd die gisteren in Breda moest worden gestaakt. De KNVB bepaalde dat het laatste kwartier vandaag moest worden gespeeld. En dat was balen voor Heerenveen-aanvaller Gurbus. Want die had vandaag eigenlijk iets heel anders op de planning, vertelde die bij ESPN.
15: Ja, ik had vandaag eigenlijk een examen. En die kon niet doorgaan door deze wedstrijd. Ja,
16: want wat voor examen, wat studeer je?
15: Ik studeer social work, MBO 4. Dus ik zit in mijn laatste jaar. En het was een Engels examen. Maar ik denk dat ik een 1 ga krijgen. Dus dan moet ik hem herkansen. Maar dat heb ik te danken aan de KNVB.
13: Ja, er werd trouwens ook niet meer gescoord. Het bleef dus 2-0 voor NAC. En dan het weer. In het hele land af en toe een bui. Misschien af en toe nog wat zon. Het waait stevig. Maximaal 12 graden is het. Ook vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust misschien zware windstoten. Morgen een wisselvallige dag en dan wordt het ongeveer 13 graden.
2: Dankjewel.
12: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is Bob?

0: Breakhouse van de Commodores hoor hier op NPO Radio 5.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Vandaag vertrekken er vanaf Tenerife toch 2 evacuatievluchten met opvarenden van het cruiseschip Hondius in plaats van 1, zoals aanvankelijk was gemeld. Een KLM-vlucht liep zaterdag vertraging op vanwege een passagier die de term bom gebruikte voor zijn wifi-hotspot. Niet heel slim. Het geluid van de grutto. Een grutto die je pas uit het ijs gekropen. Niet in de natuur, maar in vogelpark Avifauna. In Alfa aan de Rijn. Daar horen ze deze kreetjes deze dagen aan de lopende band. Want er worden daar 160 grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. Die worden daar uitgebroed in het kader van een grootschalig onderzoek naar de overlevingskansen van de grutto. En dat is hard nodig, want het gaat slecht met de grutto in ons land. Johan van der Haven is projectleider bij Avifauna. Dag Johan, goedemiddag.
2: Hey Bert, goedemiddag.
0: Ik stoor je even tussen de beschuit met muisjes door.
2: Ja, dat kan er wel even voor.
0: Hoe zijn jullie in al die eieren gekomen? Want die heb ik nooit zien liggen in de supermarkt.
2: Nee, in de supermarkt zullen ze ook niet vinden. De eieren zijn verzameld in Friesland. Die zijn er door vrijwilligers verzameld uit nesten die een hele lage kans hadden om te overleven. En vervolgens zijn ze bij ons naar Avifauna gebracht. En wij hebben ze hier vervolgens in de broedmachine gelegd.
0: Ja, dus daar liggen 160 eieren die uitgebroed worden.
2: Dat worden er elke dag minder, want er komen er een hoop uit.
0: Ja, en heb je genoeg gastgezinnen voor al die grutto's?
2: Dat zijn wij zelf, ja. Ja, nee, de grutto-kuikens moeten vanaf dag 1 voor zichzelf zorgen. Dus die zoeken gelijk hun eigen voedsel.
0: Ja.
2: En we houden ze in broedsels bij elkaar. Dus ze zitten samen met hun broertjes en zusjes zitten ze bij elkaar in een groepje.
0: Ja.
2: En wij nemen de taak van de ouders. En de belangrijkste taak is eigenlijk dat ze waken voor roofdieren. Nou, daar zorgen wij voor dat die wegblijven.
0: Ja.
2: En wij houden ze warm door middel van warmtelampen. Dus wij hebben de oudertaak op die manier overgenomen.
0: Ja. En waarom is deze enorme ingreep in de natuur nodig?
2: Zoals je net al zei, gaat het echt heel slecht met de grutto. We hadden er ooit 125.000 paar en we zijn nu onder de 25.000 paar beland. En eigenlijk is het zo dat we weten dat het probleem zit in die grutto-kuikens. De volwassen grutto's die redden het wel, maar met die kuikens gaat het niet goed. En dat lijkt te zitten in het voedsel. Het voedselaanbod, het voedsel vinden. En om in de toekomst grutto-gebieden dus optimaal te kunnen inrichten, moeten we eigenlijk beter weten wat een grutto-kuiken nodig heeft. En om dat te achterhalen is de Universiteit Groningen een onderzoek gestart om dat te onderzoeken.
0: Ja.
2: En wij zijn daarin partner om ervoor te zorgen dat er ook kuikens zijn die zeg maar vanuit gecontroleerde omstandigheden grootgebracht worden en deelnemen aan het onderzoek.
0: Mm-hmm.
2: En die kun je net even wat beter onderzoeken dan kuikens die in het wild rondlopen.
0: Ja, en dus dat betekent dat jullie ze nu hier uit het ei laten komen, dat jullie ze helpen met dat eerste stukje en gaan ze daarna terug naar de natuur?
2: Alle grutto-kuikens gaan terug naar Friesland en terug in de natuur. Ja, op verschillende leeftijden, afhankelijk van welk deel van het onderzoek ze aan deel gaan nemen. Maar de eerste groep kuikens gaat al op een leeftijd van 8 dagen terug naar Friesland.
0: Maar ja, dan hebben ze nooit in hun leven nog een vos gezien. Als er dan een vos aankomt, dan zegt die vos, hey, lekker, een al wat groter grutto-kuiken, hap.
2: Ja, dat zou je zeggen. Maar ze worden dus in Friesland voor het onderzoek, worden ze in omheinde percelen worden ze uitgezet. En daar worden ze overdag continu in de gaten gehouden door onderzoekers en studenten. En die zorgen ervoor ook dat de roofdieren er niet bij kunnen komen.
0: Ah, kijk, heel goed. Dus dat is de nazorg die dan buiten Avifauna gebeurt. En vanaf wanneer kunnen ze dan gewoon zelfstandig groot worden en zelf weer voor nakomelingen zorgen?
2: Vanaf dat ze een dag of 4-25 zijn, dan kunnen grutto's vliegen. En dus rond die leeftijd mogen ze ook bij ons mogen ze los. Ze krijgen allemaal een zender mee.
0: Ja.
2: Het is vooral ook belangrijk om te zien, die kuikens die in verschillende omstandigheden opgegroeid zijn, hoe doen die het op de trek en hoe doen die het in een overwinteringsgebied?
0: Ja.
2: En afhankelijk van de grutto komen ze na 1, 2 of 3 jaar weer terug naar Nederland.
0: Ja.
2: En zullen ze hier hopelijk weer gaan broeden.
0: Wat superleuk om dat allemaal in de gaten te houden ook. En te hopen dat het goed gaat natuurlijk. Want als je op een gegeven moment niks meer krijgt, dan weet je, deze heeft het loodje gelegd ergens.
2: Ja. Nee, die zijn, maar dan weet je dus ook waar. En dan kun je ook onderzoeken wat daar gebeurt.
0: Ja, precies. Wat een waanzinnig leuk project. Prachtig. Eén dingetje nog. Ja, 160 eieren zeg je. Dat klinkt natuurlijk waanzinnig veel. 160 kuikens. Maar als er meer dan 25.000 paren waren, is het weer heel weinig. Is het wel genoeg om de grutto te redden?
2: Deze kuikens zelf gaan de gutto niet redden. Het is niet het idee dat het uitzetten van deze kuikens ervoor gaan zorgen dat de gutto er bovenop komt. Het is vooral de onderzoeksgegevens die we halen uit het onderzoek die de gutto's in het wild straks moeten gaan redden.
0: Okay,
2: zodat we het leefgebied kunnen verbeteren voor de gutto's.
0: Ja, precies. Dat je dat kan aanpassen en dat dan op grote schaal in de natuur een betere manier kan gaan verlopen.
2: En dat de gutto's het zelf ook kunnen gaan lossen in de toekomst.
0: Ja. En bij jullie in het vogelpark, daar komen ook gewoon bezoekers, toch?
2: Dit gebeurt achter de schermen.
0: Oh, ik wou net zeggen, dat is natuurlijk fantastisch gezicht. Al die kleine gutto-broedseltjes bij elkaar die ze zo de wereld ontdekken.
2: Ja, dat zou fantastisch zijn. Alleen zijn ze in die eerste dagen best kwetsbaar.
0: Ja.
2: En wij willen ook niet dat ze heel erg gewend raken aan allerlei mensen om zich heen. Maar om ze wel een beetje die natuurlijke schuwheid te laten houden.
0: Ja, ook dat begrijp ik weer.
2: Wil je ze,
0: Johan, namens ons allemaal en alle luisteraars van NPO Radio 5 wel een klein knuffeltje geven en ze heel veel geluk wensen in het leven?
2: Ja, dat doe ik vanaf afstand, maar ik zal het zeker doen.
0: Dat is fijn. Johan van der Haven, projectleider bij Vogelpark Avifauna in Alfa aan de Rijn. Hartelijk dank.
3: KRO NCRV.
1: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek. Dit is Bertel 5 op de...

0: niet. Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again was dat.
1: Oh ja, die natuurlijk.
0: Ja. Die ken je, hè, die rubriek. Dat is zo'n liedje dat je niet zo heel vaak hoort. En af en toe wel. En als je het dan hoort, dan komt het bij je binnen. Hè. Dan raakt het je op de een of andere manier. Je wordt er blij van. Het liedje zet je aan het denken, dat kan ook. Het ontroert je. Of allemaal tegelijk en blij. En aan het denken gezet en ontroerd. En vandaag ook nog eens een heel praktisch lied. Dat hoef ik zelf niet aan te kondigen, want dat wordt voor mij gedaan. Geniet van...
2: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

0: in Bert op 5. Lief gebaar.
1: Maar als we eenmaal op hoogte zijn, dan mogen ze als we ergens vliegen gewoon toch het stuurtje overpakken als ze dat durven.
0: Voor wie maak jij een lief gebaar?
2: Ja, Jason is 6 en hij mocht mee. Hij werd enorm in de watten gelegd. Het hoogtepunt was natuurlijk dat hij mee mocht het vliegtuig in.
0: Lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
2: Ja, echt even ontzorgen. Echt even plezier en genieten.
0: Bij KRO NCRV op NPO Radio 5.

0: Sugar and Spice van de Searchers. Het is precies 6:30. Pieps. Maar als het dan precies 6:30 is, ben ik daar zo trots op dat dat gelukt is, Renate. Dat we dat wel doen. Het NOS Journaal, ga je gang.
1: De Amsterdamse politie begint deze maand met extra controles rond de Sloterplas. Met name vrouwelijke hardlopers worden er al maanden aangerand, uitgescholden en geïntimideerd, zegt de politie. Vooral jongens op fatbikes veroorzaken problemen. De afgelopen maanden kwamen er tientallen meldingen binnen. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij Trump wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen. Hij vuurde ook schoten af. Als hij wordt veroordeeld, kan hij levenslang krijgen. In Leiden zijn bloemen gelegd voor het meisje dat gisteren overleed bij een hardloopevenement daar. Het slachtoffer was 15 en werd tijdens het lopen onwel. Reanimatie mocht niet meer baten. Deze vrouw is ervan geschrokken.
2: Ik heb zelf een zoon die net 16 is. Dus die was vorige maand nog, 2 maanden geleden nog 15. En het greep me echt enorm aan. De leeftijd waarop het leven nog aan je voeten ligt. Ja.
1: De doodsoorzaak van het meisje is nog niet bekendgemaakt. De Keukenhof heeft voor het 4e jaar op rij ruim 1,4 miljoen bezoekers getrokken. Merendeel van die bezoekers kwam uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het weer dan buien en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. In de loop van de nacht gaat die wind geleidelijk afnemen. Ook morgen weer veel bewolking, later op de dag ook weer buien. En het blijft fris met een graad of 13 dan.
0: Dankjewel.

0: Loving.
1: Uit de tijd dat Nederland nog meedeed aan het Songfestival en we dat uitzonden, want dit jaar doet Nederland niet mee. En zenden we het uit. Cloud en C'est la vie.
2: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
1: Voor Boudewijn de Groot is het een trilemma. Ik moet zeggen, ik twijfel niet zo lang als hij tussen Parijs, Berlijn, Madrid. Dit komt van zijn album Hoe sterk is de eenzame fietser uit 1973. Dat liedje dat ik noemde. Parijs, Berlijn, Madrid. Hoor hoe bereisd hij is. Want waar is nou toch precies die koffer gebleven? Ja, dat zijn problemen waar je tegenaan loopt.

Parijs, Berlijn, Madrid. Door Boudewijn de Groot vandaag op het voetstuk in Bert op 5 van zijn album Hoe sterk is de eenzame fietser uit 1973. Blijf luisteren straks naar...

0: Hoor je nooit, hè, dat laatste stuk. Er zijn wel van die radiomedewerkers die de moeite waard vinden om daar doorheen te gaan praten, omdat ze niet meer zingen. Terwijl het er wel bij hoort natuurlijk. Je zaagt ook niet de onderkant van de nachtwacht af. En nu praat ik in Westbroek na, die dat altijd zei over muziek. Raak van de Kast, we speelden een klein beetje Koningsdag. Maar sowieso niet op de plaat destijds, eind van de jaren 90. Siep van de Ploeg en De Kast. En wat hadden we daarvoor nog? Sly and the Family Stone hebben we ook nog gedraaid. En we pakken lekker uit.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert of Vijf.
0: Ah, gelukkig. Lammy luistert en zegt welkom terug Bert, fijne uitzending. En zegt zij een beetje fluisterend, trouwe NPO Radio 5 luisteraar Gert van der Wal is vandaag jarig. Misschien wel leuk voor hem als je hem op de radio even feliciteert met zijn verjaardag. En ook namens mij. En dan zal hij vast en zeker nog blijer worden. En dan moet je er eigenlijk ook nog een liedje van de Everly Brothers bijdraaien. Kijk maar of je er iets mee kunt. Maar de hartelijke groetjes van Lammy.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Dat vind ik eigenlijk een fantastisch idee. Laten we dat gewoon proberen. We gaan proberen hem te bellen. En dan ga ik. Hij is inderdaad heel groot fan van de Everly Brothers. Dus ik ga proberen of ik hem even op het verkeerde been kan krijgen. Maar dat moet je niet doorvertellen. Even kijken of hij al aan de telefoon komt. De jarige Gert.
3: Goedenavond. Goedemiddag. Ik ben Gert van der Wal.
4: Hello. This is the ghost of Don and Phil Everly.
3: Goedemiddag.
4: I would like to celebrate with you your birthday. Congratulations!
3: Thank you very much.
0: daarbij laat of nog even doorpraten. Ja. Gert met Bert Kranenborg, je bent live op NPO Radio 5.
3: Geweldig,
0: om je van harte te feliciteren. Lammy tipte ons, maar we wisten natuurlijk dat het vandaag was. En hoe is het nou, een 8 voor je leeftijd?
3: Ja, het is een getal. Gelukkig voel ik me nog net zo als gisteren.
0: Ja. Dat hoor je wel, hè? Naarmate mensen ouder worden, dat ze harder gaan zeggen het is een getal.
3: Ja, want in het verleden, toen je jong, tenminste jonger was, ze zeiden van ik wil dat ik zo oud ben. Of je wil eerst volwassen worden en dat soort dingen. En nu heb je, omdraaien is een beetje lastig, maar volgend jaar kan ik het omdraaien. Ja. Dan ben ik in 18.
0: Gert, wij kennen jou. Jij was vakantieverslaggever in Bert op 5, ik denk 2 jaar geleden uit mijn hoofd.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Toen nam jij ook pennen en mokken voor ons mee. Ik kan je vertellen, ik drink de hele middag al uit de mok van administratiekantoor Everly. En dan smaakt de koffie en de thee extra prima. Jij was vakantieverslaggever. Je was toen ook bij de laatste uitzending die we hadden, waar alle verslaggevers hier waren. En nu hoor ik dus dat je 80 bent.

0: Prima. Jij was vakantieverslaggever. Je was toen ook bij de laatste uitzending die we hadden, waar alle verslaggevers hier waren. En nu hoor ik dus dat je 80 bent geworden. Ik kan dat helemaal niet geloven.
1: Nee, ja, ik zelf ook niet. Maar het is wel zo. Dus,
0: Ja.
1: Ja, ik kan je het geheim niet vertellen. Ja, nee. Blijven ademen, dat zeggen ze altijd.
0: Dat is belangrijk. En ik denk ook NPO Radio 5 luisteren en elke keer juichen als je een liedje van de Everly Brothers hoort, want dat doe je ook.
1: Ja, dat sowieso. Dat doe ik altijd, ja.
0: En ons een zonnige middag wensen vanuit Krachenburg doe je ook altijd.
1: Ja, dat hoort erbij. Ja.
0: Dus we bellen
1: natuurlijk kleine moeite.
0: We bellen niet iedereen die 80 wordt, maar jou dachten we gaan we wel even bellen. En het lijkt me ook een leuk idee om dan een liedje van de Everly Brothers te draaien. Heb je toevallig, Gert, zelf nog voorkeur voor 1 of 2 liedjes?
1: Nou, ik heb voorkeur voor of Don't Say Goodnight of She Never Smiles Anymore. Die hoor je nooit en ik vind het fantastische songs.
0: Ja, weet je waarom je ze nooit hoort?
1: Ja, omdat ze niet in de jukebox zitten of hoe noem je dat?
0: Ja, ze staan niet in het systeem inderdaad. Daarom worden ze natuurlijk nooit gedraaid.
1: Ja, ze staan al in YouTube en een oud collega van jullie, Tineke de Nooi, die kon ze daar ook uitdraaien. Dus,
0: Oké, ja. Dus jij zegt Don't Say Goodnight. Dat is. Is dat niet uit de jaren 80, toch?
1: Ja, in die buurt. Ja. Toen hebben ze dat. Zal een cover zijn. Maar.
0: Ja, een beetje On the Wings of a Nightingale. Vibes krijg je daarvan, zeg maar dan wat rustiger. Ja. En die andere, She Never Smiles Anymore, is echt een jaren 60, Everly Brothers liedje.
1: Ja.
0: En het leuke is altijd Kill Your Darlings. Welk van de twee wil je nou niet horen op je verjaardag?
1: Wel, ik niet veel horen. She Never Smiles Anymore.
0: Die wil je niet horen?
1: Nee.
0: Nou, dan zal ik je daar niet mee vermoeien.
1: Die blijft lachen, dus.
0: Dan zal ik je daar niet mee vermoeien. Dan gaan we dankzij jou luisteren naar dat Don't Say Goodnight.
1: Geweldig. Hartelijk dank, Bert.
0: Herken je het? Want ik heb het ergens uit de duistere krochten van het internet gehaald. Klinkt het zo? Klopt dat?
1: Ja, helemaal. Dat klopt helemaal.
0: Fijne dag.

0: Chris Montes, we kijken hier uit op de Villa VDB. Er loopt een tuinpaadje tussen Villa VDB en de studio van NPO Radio 5. En daar kwam hij aan, hoor. Ik dacht in een wapperende stofjas, maar dat was de man van de soldeerpolitie. Dat was hij niet zelf, nee. In een hippe blouse als altijd doet hij zometeen de avondstart hier op NPO Radio 5. Je gaat het meemaken. Veel plezier met Jurgen van den Berg en graag tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het NOS Journaal nu van 6 uur met Renate Kok. Goedenavond.
13: Goedenavond. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande, minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 mensen te willen opvangen. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch motief. Dat zegt het Openbaar Ministerie.
14: Volgens de wet kan sprake zijn van een terroristisch oogmerk als je een deel van de bevolking vrees aanjaagt. En omdat het in deze zaak gaat om een landelijke politieke partij die doelwit was, waarbij ook geweld is gebruikt, zien wij een verdenking voor dat vrees aanjagen. Omdat het bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat mensen zich niet meer vrij voelen om hun standpunt te uiten.
13: En die man die gooide vorige week een vuurwerkbom naar binnen bij het D66-kantoor. Wat hij daar precies mee wilde bereiken, weet het OM nog niet. De Europese Unie ziet niks in Gerhard Schröder als onderhandelaar bij de gesprekken over een eind aan de oorlog in Oekraïne. President Poetin had dat voorgesteld. Oud-bondskanselier Schröder is een vriend van Poetin en had ook een hoge functie bij een Russisch oliebedrijf. Dus is hij niet bepaald objectief, zegt EU-buitenlandchef Kallas.
15: I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
13: De Europese ministers van Buitenlandse Zaken vinden dat de EU zelf een onderhandelaar naar voren moet schuiven. En in Sittard heeft iemand afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium afgegeven bij een milieupark. Dat meldt de regionale omroep L1. Volgens de veiligheidsregio ging het om een pot waarin kleinere flesjes zaten, en in een van die flesjes zou een kleine hoeveelheid uranium zijn aangetroffen. Er zou geen gevaar zijn geweest voor de omgeving. Wie het daar heeft afgegeven is nog niet duidelijk. Het weer dan buien en vanavond in het noorden kans op zware windstoten. In de loop van de nacht gaat die wind geleidelijk afnemen. Ook morgen weer veel bewolking, later op de dag buien. En het blijft fris met een graad of 13 dan.
12: De avondstart. Jurgen van den Berg.

0: Jackie Wilson was dat aan Reed Petit. Goedenavond allemaal. Dit jaar 1957. En zonder dat liedje was Motown er nooit geweest. Want met de opbrengst van dat nummer kon Berry Gordy het platenlabel uiteindelijk oprichten. En daarmee 100.000 miljoen evergreens maken. Dit is hem hoor, de maandagavondstart. Niet schrikken, Simone heeft niet een tuba ingeslikt of iets dergelijks. Dit is het stemgeluid van VDB hier. Jurgen van den Berg is de naam. En zij geniet momenteel van een kleine vakantie, dus ik help je een beetje door het prille begin van de avond. Je moet mij ook een beetje helpen, want ik sta hier voor het eerst zo'n beetje. En we horen een van de allereerste opnames van David Bowie. En we horen muziek van de Mascots. En die groep die kan je nu onder een hele andere naam kennen. Daarover later meer. Eerst
1: Avondspreuk.
0: Ja, de avondspreuk. Die kan vandaag die kan al eigenlijk maar van één iemand komen, van Gods plaatsvervanger op aarde. Tenminste, dat is hem ooit toegedicht. In ieder geval in 1988. Marco van Basten is de naam. Hij heeft ooit gezegd: ik ben een denker, geen piekeraar. Ik ben een denker, geen piekeraar. En ik ben benieuwd, welk liedje vind jij daarbij passen? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Dan is hier Santana, een liedje dat je niet heel vaak hoort van hem. 1971, Everybody's Everything.

0: Ja, dat is nog ver voor de 24-uurseconomie. Zij werkt gewoon van 9 tot 5. Dat kon nog in die tijd. Dolly Parton was dat.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ik ga een nieuw liedje toevoegen aan de Spotify-playlist Catacombe der vergetelheid. Gemakkelijk te vinden via nporadio5.nl/deavondstart. We beginnen in Chicago, het is 1941. En dan brengt blueszanger Robert Pettway dit nummer uit.
2: Well, I tried to take my rest. No shit struck me late night, bye-bye. Take your stroller out west. Take your stroller out west.
0: Ooh, Catfish Blues. En het blijft niet onopgemerkt, een talentvolle artiest hoort dit namelijk en besluit om zelf een versie te maken. Over wie hebben we het? Over Muddy Waters. Hij past wat akkoorden aan, giet er zijn eigen sausje over en past de titel aan. En je hoort hem nu uit 1950 met het liedje waaraan de Rolling Stones hun naam te danken hebben. Dit is Muddy Waters en Rolling Stone.

Comfort Music. Want ja, dan zitten jullie naar NPO Radio 5 te luisteren natuurlijk. Die OJ's waren dat. Natuurlijk Philly Soul in optima forma. Het is 1961, een groepje jongens dat elkaar kent van de middelbare school brengt als de Mascots een single uit. En die wordt kapot gedraaid door de bekende DJ Eddie OJ. En als eerbetoon veranderen ze hun naam in de OJ's. En dan wil je natuurlijk weten, hoe klonken die Mascots dan? Die klonken zo.

Let's Dance, een David Bowie natuurlijk. En die begint op zijn 13e al met het spelen van saxofoon. En zo komt hij in allerlei bandjes terecht. En hij groeit uit tot de charismatische frontman, zoals we die uiteindelijk ook kenden natuurlijk. En een van zijn eerste opnames is met de groep Davy Jones and the Lower Thirds.

0: wordt duidelijk dat er een andere Davy Jones is. En dat hij de hitlijsten bestormt met de groep The Monkees natuurlijk. Een beetje de Amerikaanse tegenhanger van de Beatles. Dus geïnspireerd door een kolonel uit de Texaanse revolutie. James Bowie neemt David in 1966 zijn achternaam aan. En dan is het hek van de dam.
1: De muzikale drieling.
0: Dat brengt ons bij die muzikale drieling. Ik heb twee plaatjes voor je klaargezet met één overeenkomst. En wat zal ik draaien als derde in de serie? Jouw suggesties zijn van harte welkom. Via de NPO Luisterapp. Om te beginnen, een bel voor Adele.

Ach, altijd lekker. Bill Withers was dat, een Family Table. Daarvoor Flowers on the Table van Bobby Merritt, 1969. En de drieling werd ingeluid door Adele en haar wonderschone Turning Tables. Kijk, Radio 5 heeft niet alleen de leukste luisteraars van Nederland, maar ook de slimste, want iedereen had het gelijk door. Het thema is natuurlijk tafel. En dit is Art Tatum. Ik dacht, dan zoek ik er ook iets bij dat dan helemaal in de sfeer is. Hands Across the Table, 1954. Eventjes op adem komen. We schuiven aan naar de tafel in de NPO Luisterapp en ik zie Al Stewart met Genie on a Tabletop. Like a big yellow tricycle, I'm going through a field of pain. Like a genie on a tabletop, slipping through the month of May. Ja, leuk. En de Beach Boys hebben op het album Smile ook een liedje waarin biologisch voedsel wordt gepromoot. En dat eten ze natuurlijk aan de vegetable. Love you, first of all, my favorite vegetable. Nou, nog meer suggesties. Joan Armatrading, Hat of the Table. Toon Hermans, De Appels op het Tafelsprei. Charles Navour, Sur la Table. Boudewijn de Groot, Captain's Table. En Frank Sinatra, Empty Tables. Dan nog een liedje uit 1936 van Alice Faye. You Turned the Tables on Me.

Uit de tijd dat de liedjes gewoon op karton werden gedrukt ongeveer. Werd met hand gemaakt. Ja, heel lang geleden. Dan Chip Taylor, nog niet zo lang geleden overleden, heeft een goed advies voor de mannen.

jaar op zoek naar een liedje dat goed past bij de uitspraak van Marco van Basten. Ik ben een denker, geen piekeraar. Nou, we hebben deze gekozen uit alle suggesties die binnen zijn gekomen. Hartelijk dank daarvoor. The Prodigal Sons uit Zwolle kwamen ze. Hier is You Still Think.

0: snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland en heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
15: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistische geweld echt onacceptabel is.
14: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel. Fred Rutten stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen begint regenachtig. Morgenmiddag is het droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avondstart. Jurgen van den Berg.

Ik wil twee fans erbij. Ab en Bert zijn helemaal gek van Chicago. De Chicago Trend is als hard. Hey, I'm feeling stronger every day. Warm welkom bij uur nummer 2 van de maandagavondstart. VDB hier in plaats van Simone. Geen zorgen, gewoon even een paar dagjes ertussenuit. Dat mag. En onze huisband die heeft het hele weekend surf zitten oefenen op een omgetoverde evergreen. Die gaan we straks laten horen. Weet jij wat zij spelen? Dan maak je kans op die felbegeerde muzieksleutel sleutelhanger. En de avondster deze week is Little Steven. Welk nummer van hem wil je graag nog een keer horen? Is dat bijvoorbeeld Forever? Of is het deze Bitter Fruit? Geef het maar door via de NPO Luisterapp en via Instagram kan ook @deavondstart. Hier is Elvis Presley en Bossa Nova, baby. I

Ik sprak vanmiddag toevallig iemand die in de touringband van China Crisis meespeelde op toetsen. De man die 40 jaar lang tunes heeft gemaakt, nu voor radio en tv-programma, Steven Emmer, maakte deel uit van deze groep China Crisis. Wishful Thinking was dat. Ik neem je even mee naar de Champaign County Fair in 1979. Daar wordt op dat moment een vioolwedstrijd gehouden, waar een meisje van 8 jaar aan meedoet met de naam Alison Krauss. Het wordt eerst dat ze eigenlijk meedoet. Ter voorbereiding heeft ze van haar moeder een instructieboek voor bluegrass viool gekregen. En op gehoor leert zij verschillende nummers, zoals bijvoorbeeld Tennessee Waltz. En deze Alison Krauss die wordt vierde in de wedstrijd. Maar ondanks de lichte teleurstelling, ze moest een beetje huilen waarschijnlijk, tranen werden gedroogd, was het wel het startpunt van een grote carrière voor deze vrouw. Ze krijgt voor haar werk in totaal 27 Grammy Awards. En meerdere nummers van haar worden platina. We gaan een liedje van haar draaien. Een oeroud liedje van deze Alison Krauss. En dat heet Down to the River.

0: De Zweedse hit van Rick Abba was dat.
1: De avondster.
0: En die avondster, dat is Little Steven, ik straks verteld. De meeste mensen kennen hem als de rechterhand van Bruce Springsteen in de E Street Band, maar hij is nog zoveel meer. Hij is de man die we vreesden en bewonderden als Silvio Dante in The Sopranos. De rechterhand van Tony eigenlijk. Hij is ook de onvermoeibare activist die de strijd aanging tegen apartheid met Sun City. Kortom, muzikant, acteur, activist en een wandelende encyclopedie als het gaat over rock and roll. En daarover dus deze week meer, want hij is de man die centraal staat in de schijnwerpers in dit fijne radioprogramma. En ik vroeg je er straks, welke wil je horen van Little Steven? Forever of Bitterfruit? Dit is de uitslag. 75% van de stemmen, maar liefst, ging naar Forever.

het op deze niet lukt. Huh? Let's get it on, Marvin Gaye. En hij heeft zijn talent, wist je dat, doorgegeven aan zijn dochter Nona Gaye. Die bracht een aantal liedjes uit, waaronder I'm Overjoyed.

overjoyed. En ze is daarnaast ook nog model en actrice. Ja, wie niet tegenwoordig. En wellicht heb je haar gezien in The Matrix. Van alle markten thuis. Die dochter van Marvin Gaye. Het is zometeen tijd voor de notenkraker. En hier is alvast een hint. That's the price you've gotta pay. Ja, heel kort hintje was het. Ik zou het een hintje willen noemen, niet een hint. Zometeen hoor je het hele fragment in volle glorie en dan kan je bellen met de studio. Maar nu eerst nieuwe muziek op NPO Radio 5 van Melanie Ryan.

Boudewijn de Groot was dat. En met onder ons. Zullen we een spelletje spelen? De grote kraker. Zo heet het. Onze huisband daagt je uit met een bekend liedje. En dan wel in een compleet nieuw jasje. En we zijn natuurlijk op zoek naar de titel. Als je die weet, bel 0800 3000 558. Wat zei ik nu? 555. Sorry. Ik knip het er even uit. 0800 3000 555. Het gaat om dit nummer.

0: band versie van dat liedje dat we dus zoeken. Maar welk nummer is het? Wat is het origineel? Als je het weet, 0800-3000-555. Ja, goed, iedereen heeft dat nummer voorstaan natuurlijk. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Vincent Jurgen.
0: Vincent?
1: Ja.
0: Je bent er echt snel bij, man.
1: Nou, ik weet het niet zeker. Ik hoorde een woord en ik denk dat dat de titel is.
0: Je hoorde een woord en je denkt dat is de titel. Ja, dat is. Kijk, ik zal je vertellen. Ik doe best vaak mee aan quizzen. Maar heb je niet alleen maar genoeg aan je kennis. Je moet ook gewoon een beetje. Laten we zeggen, een beetje doorhebben hoe het allemaal werkt. En volgens mij heb jij dat.
1: Dat weet ik niet zeker, want ik denk dat Badlands van Bruce Springsteen is.
0: Ik denk dat het goed is.
1: Ik hoor alleen maar Badlands, vandaar dat ik dat dacht.
0: Ja, nee, hartstikke goed, man. Nou ja, kijk, het kind kan de was doen, maar jij kan het helemaal. En je hebt dus de muzieksleutelhanger gewonnen.
1: Enorm leuk, ja. Dankjewel. Nou.
0: Dragen met verven. Blijf even aan de lijn, want dan gaan we. Ben je fan trouwens van Bruce, of niet?
1: Een beetje. Ik ben meer een McCartney-fan.
0: Oh ja, maar ook mooi. Je hebt net een nieuwe plaat uit ook natuurlijk. Ja. Vind je hem mooi?
1: De nummers die ik hoorde, vind ik leuk. Ja. De eerste single was heel ontroerend en mooi. En de tweede leuk.
0: Ja, maar hij kijkt een beetje terug op zijn leven eigenlijk. Hè. Daar komt het op neer.
1: Ja, dus kijk uit naar de cd, of tenminste het album, eind van de maand.
0: Ja, zeker. Nou, dat komt die ga ik natuurlijk niet draaien. Want logisch dat we natuurlijk Bruce Springsteen gaan draaien, dat snap je.
1: Ook een goed nummer.
0: Vind je dat ook goed? Oké. Ik blijf even de lijnen, Vincent. En hou hem aan, want we hebben daar straks veel meer mooie muziek voor je.
1: Leuk.
0: Dit is NPO Radio 5, hè.
1: Ja, dan weet je het wel.
0: En dit is The Boss, Bruce. Met z'n

Harbison en She is a Mystery to Me. En dat liedje, dat hebben we te danken aan Bono. Dat is even een wist u datje, Bono van U2. Ik hoor je denken, hoe zit dat dan? Hij was ergens in de jaren 80 in slaap gevallen met de muziek van Roy Orbison op zijn oren. En toen hij wakker werd, had hij een melodie in zijn hoofd. We hebben allemaal wel eens een wijsje in ons hoofd. En hij dacht dat dat dus de muziek van Roy Orbison was, waarmee hij in slaap was gevallen. Was niet zo, want later op de dag kwam hij erachter dat het gewoon iets heel nieuws was. Dat in zijn eigen hoofd was opgekomen. Toevallig, ja, zo gaat het met artiesten, die komen elkaar dan toevallig tegen. Dat is hier in Showbiz City ook altijd zo. Toevallig kom je dan ineens artiesten tegen. Hij kwam toevallig Roy Orbison tegen en hij kon het laten horen. En dat vond hij Roy Orbison zo te gek dat ze samen uiteindelijk het hebben uitgewerkt tot dit. She's a Mystery to Me. En dan heb ik nog even een kijktip voor je. Het is op Disney Plus. The Bear. Het gaat over een restaurant in Chicago. Wordt overgenomen door een soort sterrenchef. Het was eerst gewoon een soort broodjeszaak. Heel veel ontwikkelingen en verwikkelingen, familietoestanden. En nu komt er een vijfde seizoen aan van The Bear. Iedereen kijkt daar naar uit, fans. Maar ze hebben nu een soort van warmmaakaflevering gemaakt, waarin de twee hoofdrolspelers, Mikey en Richie, een uitstapje maken naar Gary in Indiana. En ja, dat is twee mannen, twee vriendschappen. Ze krijgen ook ruzie op een gegeven moment. Je moet het eigenlijk maar gewoon gaan bekijken. En Richie heeft voor dat ritje, dat is ongeveer een half uur van Chicago naar Gary, Indiana, heeft hij een cd'tje gebrand. Dat speelt allemaal natuurlijk in de jaren 90. En daar staat dit liedje op van Arthur Alexander.

Het is er eentje voor de avondschemering. Het is nu eigenlijk nog iets licht in Nederland. Maar dan zou die echt kunnen. Missing van Everything But The Girl. We houden het mee op voor vandaag. Morgen ben ik weer. Als iedereen dat goed vindt. Ja, ja, ik zie daar wat vingers. Oké, dan doen we dat. Veel plezier zo meteen met Jeroen Snel. De avond van 5 komt eraan. We gaan eruit met Robert Palmer en de Bad Kids.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Het Eurovisie Songfestival begint in 1956 als een idealistisch experiment dat landen moet verbinden. Maar waar gezongen wordt voor de natie, blijft de politiek nooit ver weg. Andere tijden over het Songfestival. Vanavond 9:30 NTR NPO 1.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 8:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
14: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
13: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
15: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
13: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan televisiejournaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Jeroen Snel.

1983 en de Police en Every Breath You Take. Nummer is eigenlijk somber en vreselijk, vertelde Sting ooit in een interview. Mensen denken dat het een liefdesliedje is, maar eigenlijk is het precies het tegenovergestelde. Het gaat over jaloezie, iemand in de gaten houden en eigenlijk dus over een stalker. En we openen uit 1970 Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown.

0: goedenavond, welkom. Blijf er even bij.
1: Jij hoort bij de roedel van de avond van vijf.
0: Welkom in ieder geval bij de avond van vijf. Leuk dat je luistert op deze maandag 11 mei. Trek je schoenen uit. De afwas is gedaan, hoorde je. Neem lekker plaats. Arjan en ik, je houden je gezelschap tot de klok van 11 uur. Gerja, zij is een avondje vrij en daarom neem ik van harte weer vanavond voor haar de honneurs waar. Straks gaan we natuurlijk op zoek naar Bob. Hij is voor ons weer op pad gegaan. Jouw de taak om te raden waar hij staat vanavond. De eerste van drie hints geeft hij ons zometeen al. Maar eerst even de voetjes van de vloer met Chubby Checker en Let's Twist Again 1962.

Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Keep looking for the light, for the window of hope. Olita Adams is een domineesdochter. Het is dus niet zo raar dat haar nummers ook vaak naar geloof refereren. Nou, Window of Hope is daar een voorbeeld van. Brengt ons naadloos naar Mr. Postman, Jesse Brandsen.

0: De kaartenclub met Mr. Postman himself, Jesse. Ik kan zeggen, jarige Jesse, goeie avond.
1: Nee, goeie avond. Dat klopt helemaal, Jeroen. Dat klopt helemaal. Oh.
0: Hoe oud ben je geworden, Jesse?
1: Hoe oud denk jij, Jeroen? Kan je dat inschatten?
0: 30 jaar?
1: Nou, dan zit je aardig in de richting 32.
0: Oh, nou, dan heb ik het goed gedaan. Liever jonger dan ouder. Hey, van harte gefeliciteerd. Heb je een leuke dag gehad vandaag?
1: Oh, ik had een heerlijke dag. Ik was met mijn gezin het weekend op Centerparks. En vanochtend dus ook nog. Ze dus liepen daar lekker een beetje in de zon. Ik was vrij. Nou, mij kan je niet blijer maken.
0: Ja, en als je daar de afgelopen dagen bent geweest, heb je goed weer gehad. Want nu is er wel een beetje een omslag gaande. Ja. Maar goed, ja, dat weerhoudt jou er niet van om de postman te blijven. Hè? Ook deze week.
1: Zeker.
0: Een bijzondere groep. Waar gaat het om dit keer, Jesse?
1: Nou, normaal doen we altijd een kaartjeactie specifiek voor één persoon. Ja. Maar we merkten dat er een bepaalde groep is die in onze kaartenclub wat extra aandacht verdiende. En dat zijn mensen eigenlijk die chronisch ziek zijn. Mm-hmm. Die kaartenclub, waar we elke week dus of elke maand een oproep voor doen, die bestaat eigenlijk uit een harde kern die zich bevindt op Facebook. Dus we doen overal een oproep in het EO-blad, de Visie, maar ook natuurlijk bij jullie op Radio 5 en op socials. Maar de groep die eigenlijk iedere maand meedoet, die zit in een Facebookgroep, die de Kaartenclub ook heet. En met die mensen heb ik regelmatig contact. En toen bleek eigenlijk dat er best wel een hele grote groep van die mensen zelf chronisch ziek is.
0: Okay, ja.
1: En eigenlijk, dat kaartje schrijven is voor... als je chronisch ziek bent, ben je natuurlijk veel vaak vermoeid. Het heeft allerlei vormen, maar over het algemeen zijn het mensen met wat minder energie. En daar blijkt dat er een hele grote groep van die mensen juist dan nog wel iets wil doen voor anderen. Mm-hmm. En daarom een kaartje gaat schrijven. Dus elke maand als wij zo'n maandactie doen, zijn er een heleboel van die mensen die een kaartje naar ons opsturen, die wij dan weer wegbrengen.
0: Ja.
1: Maar toen dachten we, misschien is het deze maand dan juist mooi om juist die groep een kaartje te sturen. Dus de mensen die chronisch ziek zijn.
0: Ja, maar mag ik dan even heel plat zeggen, is het dan niet een koekje van eigen deeg? Dat de mensen uit de Facebookgroep zichzelf een kaartje sturen? Of net even anders?
1: Ja, ik zie het net even anders.
0: Ja, heel goed.
1: Die mensen zeggen ook allemaal, een kaartje is eigenlijk, zegt eigenlijk, ik heb aan jou gedacht.
0: Ja.
1: En juist als je misschien gewoon ziek bent en dus dat dan heel lang hebt, dan heb je misschien wel die behoefte aan even dat gezien worden.
0: Ja.
1: Dat een ander zegt, hey, ik heb jou gezien en ik stuur jou een kaartje.
0: Dus dat is toch bijzonder, hè? Dat je een kaartje krijgt en dan, ja, dat doet toch meer dan je eigenlijk op voorhand kan vermoeden.
1: Ja. Nou, en er staan ook wat woorden op waar iemand dan zijn best op heeft gedaan, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik kreeg vandaag op mijn verjaardag ook weer een kaartje. Nou, en dan lees je dat weer en dan doet dat iets met je.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat deze kaartjes die mensen hopelijk gaan sturen, dat ook doen bij iemand die ziek is.
0: Ja, dus dat gaat naar jullie toe en jullie sturen door waarvan je weet deze mensen hebben het nodig. Die waarderen dat.
1: Klopt.
0: En
1: ook als er mensen nu luisteren en denken, nou, allereerst moet je natuurlijk een kaartje sturen, maar ook als je denkt, hé, maar ik ken iemand zelf die chronisch ziek is. Dan moet je ook vooral lid worden van die Facebookgroep De Kaartenclub, want daar staat een oproep ook naast dat deze oproep in. Maar er staat ook een oproep waarin je mensen kan opgeven om het kaartje te ontvangen.
0: Ja.
1: Dus wij verzamelen eigenlijk gewoon alle kaartjes die binnenkomen en we sturen ze weer door naar iedereen die opgegeven is.
0: Ja, prachtig. Kijk, normaal hebben we een naam van een persoon, hè, naar wie de kaarten gaan, nu niet. Wat zou een goede aanhef kunnen zijn op de kaart van beste lezer of toch iets beters nog? Ik weet niet.
1: Doe vooral, zeg maar, vind ik altijd wat zelf goed voelt. Dus beste lezer is helemaal goed. Maar als jij denkt, weet ik veel, lieve jij.
0: Lieve
1: ook
0: jij,
1: ook
0: mooi.
1: Algemeen.
0: Ja?
1: Kan je ook gebruiken. Maar doe vooral wat je hartje ingeeft, wilde ik zeggen. Maar wat zelf goed voelt.
0: Nee, ja, wat je hartje ingeeft. Nee, dat absoluut. Nou, klinkt super. Dus als mensen mee willen doen, ook deze week, stuur een kaartje naar de EO. En dan ter attentie van Kaartenclub. Postbus 21000 1202 BA Bernard Anton in Hilversum. En wanneer denk jij dat je ze gaat bezorgen, de kaarten?
1: We doen het al het einde van de maand. Dus als mensen voor 20 mei hun kaartje op de post doen, dan hebben ze een paar dagen om bij ons binnen te komen. En dan zorgen wij dat ze eind mei bij de mensen liggen die ze verdienen en die ze nodig hebben.
0: Maar je gaat ze dus nu niet persoonlijk langsbrengen?
1: Nou, dat ga ik dus denk ik wel doen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar ik denk dat ik ze niet allemaal persoonlijk langs
0: een aantal.
1: Maar ik ga er zeker bij één iemand even nog langs, persoonlijk langs.
0: Ja, ja, en als je dan op de route ziet, hey, er woont nog iemand, daar kom ik ook wel langs. Wie weet, joh.
1: Tuurlijk. Mr. Postman doet ze ook daar dan even in de bus.
0: En je meldt dat weer bij ons in de uitzending. Gaan we daar iets van horen?
1: Zeker weten. Dat gaan jullie weer terug horen.
0: Oké, nou, top. Jarige Jesse Bransen, dank je wel voor je toelichting. En de Facebookgroep heet gewoon Kaartenclub. Hè? Als je dat dus invult, dan ga je gewoon lid worden van de groep.
1: Zeker weten. Boven in de bal bij Facebook of ga naar eo.nl/kaartenclub en dan word je ook doorverwezen.
0: Oké, nou Jesse, dank je wel voor je toelichting. Nog een hele fijne verjaardagsavond, zou ik zeggen.
1: Dank je wel, Jeroen. Fijne show verder.
0: Oké, bye bye. Hi.
1: Hoi, hoi.
2: Doe ook mee en kijk op eo.nl/kaartenclub.
0: Zou ik nog één keer dat adres noemen? Het is dus EO, ter attentie van de Kaartenclub. Postbus 21000 1202 BA in Hilversum. One of These Nights nu, van de Eagles uit 1975.

0: Heerlijk, hè? 1986. Zwijg het goede doel. Het was de derde single van een prachtig album, Mooi en Onverslijdbaar. Wij gaan op precies 8:30 naar Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob vanavond? Bob van der Hoven, de stem van Relewee. Hij is weer door ons op pad gestuurd. Ja, voor jou een vraag, voor hem een weet waar die staat. Nou, het is maandag, dus hij staat in Nederland. En ieder uur helpt hij ons een handje verder met een nieuwe hint. Puzzel je nou de juiste locatie bij elkaar? Nou, dan maak jij kans op die mooie avond van 5 waterfles. Dat is een mooi vooruitzicht. Dus kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan krijg je die waterfles van de avond van 5. Ik zou zeggen, let goed op, hier is hint nummer 1.
2: Ik wandel het plein op en blijf even staan bij deze gebronste knaap. Om me heen winkels, fietsers en dat onmiskenbare gedoe van de binnenstad. Rustig is anders, maar goed. Tientallen jaren geleden was het hier nog onrustiger.
0: Nou, Arjan, leuk dat je er ook weer bent, hè?
3: Ja, hè?
0: Een gebronste knaap, dus iemand met een lekker zonnetje op zijn huid.
3: Ja, of je moet het heel letterlijk nemen natuurlijk. Dat
0: ja, dat
3: ook.
0: Is toch heel letterlijk?
3: Ja, maar gebronst.
0: Oh, zo letterlijk.
3: Ja, doet aan een materiaal denken.
0: Ja, ja. Wij gaan altijd op de hints toe.
3: Ik geef altijd ietsje weg. En vanavond zeg ik, zou het misschien iets met sigaretten te maken kunnen hebben?
0: Oh, dat hij daarom zo gebronst is geworden.
3: Nee. Maak ik het nu extra moeilijk.
0: Ja, want soms zitten wij de mensen ook weer op een zijspoor, op een dwaalspoor.
3: Dit is wel, zeg maar, voor de wat oudere luisteraar,
0: nou,
3: zoals
0: dat zegt
3: wij.
0: Mij niks. Zo oud ben ik niet.
3: Jawel,
0: ja, jij.
3: Je bent een echte Radio 5 luisteraar.
0: Ja, dat is
3: die
0: waar.
3: Zijn geen 20 meer.
0: Nee, zeker niet.
3: Dus,
0: een aantal jaar niet.
3: Nee, dit gaat wat verder terug de geschiedenis in. En er was toen echt heel veel om te doen. Gerrie zou nu zeggen, stop hiermee.
0: Stop de tijd, Arjan. Okay. Over een uurtje hint nummer 2 van Bob. En mogelijk met aanvullingen van jou. Okay. Heb je nu al met alle informatie een idee waar Bob van der Hoven vanavond staat? Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Mocht je nou over een uurtje denken naar hint nummer 2. Nou, ik zat er behoorlijk naast. Het moet iets heel anders zijn. Geen probleem, geef dan je nieuwe antwoord gewoon door. Pas over 2 uren gaan wij de antwoorden bij elkaar sprokkelen. En dan gaat dat allemaal in de hoge hoed. NPO Luister, daar kan je dus terecht.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

Risk It All is de openingsballad van het nieuwe album van Bruno Mars. Een van de beste artiesten, wat mij betreft, van dit moment. The Romantic, dat is de titel van het album dat deze week verschijnt. Het is zijn eerste soloalbum sinds alweer 2016. En dat hele mooie nummer dat je hoorde, Risk It All, draait om de totale toewijding in de liefde. En daarvoor Scott Walker, Jackie, 1968. Nou, zeg je Parijs, dan zeg je de Seine, de Notre Dame en dit deuntje. Wij gaan even wegdromen naar de Franse hoofdstad met een absoluut monument uit de chansongeschiedenis. Sous le ciel de Paris, letterlijk onder de hemel van Parijs. Wist je dat dit liedje in 1951 werd geschreven voor een gelijknamige film? En in die film werd het gezongen door Jean Bretonnière.

0: Mooi, hè? Maar het was de Lady of Saint-Germain-des-Prés, Julia Crécole, die het datzelfde jaar nog pas echt beroemd maakte op de plaat. En natuurlijk, de kleine mus kon niet achterblijven. In 1954 gaf Edith Piaf er haar eigen hartstochtelijke draai aan.
1: Love becomes king, the moment it's spring under Paris sky.
0: En dat is Bill Crosby en dit is Edith Piaf.
1: Lonely hearts.
0: En dit is Edith Piaf.

Ja, en dan gaat het alle kanten op waar het niet heen moet gaan. Edith Piaf laat zich nog niet horen. Maakt niet uit. Bing Crosby hoorden we al. Het liedje vloog inderdaad de oceaan over naar Amerika toe. En uiteindelijk zijn het allemaal prachtige uitvoeringen geworden, stuk voor stuk. Maar de man die we dan nu echt gaan horen, die heeft echt zijn unieke verhaal. Yves Montand, geboren in Italië als Ivo Livi. Maar door Edith Piaf, daar is ze weer ontdekt in Parijs. En uitgegroeid tot een van de allergrootste Franse sterren. Hij zingt, Yves dus, over de geliefden die wandelen onder de Parijse hemel. Over de filosofen bij de Pont de Bercy. En de accordeons die alle zorgen doen vergeten. Of de zon nu schijnt, of dat het regent. In Parijs komt altijd alles weer goed. Want na de storm geeft de lucht onze regenboog. Geniet ervan in de onvergetelijke uitvoering uit 1951. Hier is Yves Montand met Sous le ciel de Paris.

0: What's New Pussycat 1965. Blijf bij ons, we zijn zo terug.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 9 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst nu naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun, anything we see on video. But they are going to say, no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag wordt het droger. Dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

The Beatles en We Can Work It Out, 1966. Welkom terug, fijn dat je luistert. Arjan en ik houden je gezelschap tot de klok van 11 uur in de avond van 5. De temperatuur gaat omhoog. Zou je niet zeggen. Maar gaat wel omhoog, want de avond van 5 douche die gaat weer aan. Voor een hele nieuwe shower power. Ik hoop dat je meedoet. En heb jij de eerste hint van Bob gemist? Nou, geen zorgen. Hij komt straks met een tweede aanwijzing over de plek waar die staat vanavond. En ik moet zeggen, er zijn al goede antwoorden binnen op de app van NPO Luister. Maar nu eerst even naar een echte one-hit wonder. De Maisonettes, ze namen in de jaren 80 maar één album op. Maisonettes for Sale. En dat was het dan ook, want het was een kortstondig avontuur. Maar ze lieten ons wel deze heerlijke muziek achter. Een nummer 1 hit maar liefst in 1983 voor Heartache Avenue.

0: You'll Never Find Another Love Like Me, 1976 voor Lou Rawls. Terug te vinden op zijn album All Things in Time. En ja, alles op zijn tijd. En dat was profetisch, want dit was Lou Rawls zijn tijd. Hij brak door met dit liedje bij het grote publiek.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Zingen is gezond, het maakt gelukkig. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, zij zingen onder de douche. Ja. Een geweldige plek, want je bent er alleen. En door de tegels klinkt het best wel aardig, hè? Nou, de avond van 5 douche, die staat weer aan. Er wordt op dit moment naar hart en lust gezongen. We gaan even meeluisteren. Alleen de vraag is, herken jij het liedje wat er gezongen wordt? En van wie was dit ook alweer?
2: You're the light in my deepest, darkest hour. You're the savior that I call.
0: Nou, hij is goed te doen. Ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Dan kom je in de hoge hoed bij Arjan. En dan heb ik jou straks misschien wel aan de lijn. Zo werkt het toch, Arjan?
3: Ja, even maar.
0: Ja, dan gaan we even naar Limburg. En ik zal je zeggen, ik kom er net vandaan.
3: Oké.
0: Ik was er 3 nachten in verband met een bruiloft. Afgelopen vrijdag op de markt in Roermond. Ben je wel eens in Roermond geweest?
3: Ja, mijn partner komt daar vandaan, mijn vriend. Ja.
0: Ik vind het een leuk stadje.
3: Is het ook, ja.
0: Ja. En wij sliepen in een hotel aan de Roerkade.
3: Ah, oké. Okay.
0: En zo leuk, met al die bootjes.
3: Ja, ja, ja.
0: En we hadden prachtig weer. Waarom zeg ik dit? We gaan naar Rowan Hesse. En zij zingen over...
3: Het Limburgse, denk ik, ja.
0: Zo is het. Ja. Limburg, uit 1996.

0: Oud nummer 1966. Klinkt ook zo, een beetje overstuurd, zouden we hier in technische termen zeggen. Keep on running the Spencer Davis Group. En daarvoor dus, als gezegd, het hele mooie Limburg naar de hele mooie provincie Roornhessen. En wij gaan Shower Power spelen.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: Dag Miranda, goedenavond.
2: Goedenavond Jeroen.
0: Je komt uit Monster, ik heb je al eens eerder aan de lijn gehad, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe is het met je?
2: Goed.
0: Ja? En vanavond veel wind, waaien, regen, hoe is het weer daar?
2: Nou, het is nu nog droog.
0: Oh.
2: Het was vandaag een beetje wisselvallig, af en toe een bui en af en toe droog. De wind.
0: Ja, je zit een beetje bij de kust. En ik hoorde op het nieuws van veel wind vanuit de kustregio.
2: Misschien komt dat nog.
0: Misschien komt dat nog.
2: Ja, we hebben wel de tuinstoelen vastgezet.
0: Dat wilde ik zeggen. Je moet de tuinkussens misschien wel binnenhalen en de stoelen vastzetten.
2: Ja.
0: Joh, nou ja, nog even een gezellige avond zo met de radio aan, toch? He?
2: Ja, zeker weten. Haakwerk erbij.
0: Ook nog. Die vliesdeken, die had je natuurlijk al van de avond van 5.
2: Ja, dat klopt.
0: Oh, en nu ga je er weer een winnen, of niet?
2: Nou, die wil ik eigenlijk weggeven.
0: Oh, dat is leuk.
2: Ja.
0: Ja, aan wie?
2: Aan mijn zus.
0: Aan je zus?
2: Ja.
0: Woont die in de buurt?
2: Nee, die woont niet in de buurt. die woont een paar uur hier vandaan.
0: Een paar uur, ja. En waar woont ze dan?
2: Eibergen. Ja.
0: Dat is Overijssel.
2: Achterhoek.
0: Oh ja. ik zou zeggen, wij gaan snel het spelletje spelen, want anders loopt het toch weer uit de hand, Miranda. Hier komt nog één keer het fragment. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're the savior that I call. Ja, het was niet moeilijk, hè, Miranda?
2: Nee, ik dacht het niet.
0: Zeg maar.
2: Ik dacht, how deep is your love van de Bee Gees.
0: Hartstikke idee. Applaus voor jou. Goed gedaan. Gefeliciteerd, Miranda.
2: Nou, dankjewel.
0: Die tweede vliesdeken is ook van jou. En heel leuk dat je hem doorstuurt naar je zuster.
2: Ja.
0: In de Achterhoek. Ja. Eibergen. Ik zou zeggen, nou, blijf lekker bij ons. Blijf lekker luisteren.
2: Ja, dat doe ik zeker.
0: En hou je een beetje van de Bee Gees?
2: Ja, vind ik leuke muziek.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: 1978, gezellig. Toen we nog jong waren, Miranda.
2: Toen was ik 8.
0: Nou, dat bedoel ik.
2: Goeie oude tijd.
0: Ben ik nog ouder dan jij bent, wist je dat?
2: Oh, nou.
0: Een jaartje ouder.
2: Oh, dat valt mee, toch?
0: Blijf even hangen. Hier is How Deep Is Your Love.

0: zo zeg. Wat een lange uithaal. Joyce, de nieuwste single van de Britse band The Mama's Gun. En als jij nou dacht dat het een vergeten parel is uit de jaren 70, dan heb je het mis. Nummer is pas uit, dit jaar. En ja, Andy Platt en zijn mannen van Mama's Gun zijn eigenlijk meesters in het brengen van die warme, analoge soul sound. Het nummer is afkomstig van een nieuwe album, DIG, D-I-G. Nou, bijna 9:30. Een uurtje na de eerste hint is het gewoon tijd voor de tweede hint. We gaan spelen. Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Althans, we gaan spelen. Eigenlijk over een uur pas. Het is nu gewoon tijd voor dus de tweede hint. Komt-ie aan.
2: Dit straatschoffie moet de stadsjeugd verbeelden. Niks mis mee, toch? Maar wel met de sponsor van dit beeldje, vond men zo 5 jaar na de plaatsing.
0: Oké, een beeldje, een straatschoffie. Oh, hoe heet die? Ik bid niet voor bruine bonen.
3: Dat is Bartje.
0: Ja.
3: Wat is er met Bartje?
0: Nou, is dat het antwoord?
3: Nee.
0: Oh, nee, een straatschoffie.
3: Ja, maar...
0: En een standbeeld van een kind.
3: Ja, maar dan moet je meer in Assen zijn, in omgeving.
0: Ja, Assen.
3: Ja, maar daar is het niet.
0: Nee.
3: Nee.
0: Ik ben er wel eens geweest in Assen en dan valt het toch tegen. Niet de stad, maar het beeldje. Dat staat dan toch ergens.
3: Oh ja? En in de tuin van Paleis Hoestdijk is dan een beeldje van Bartje.
0: Een replica? Of
3: nee,
0: tweede.
3: Dat is aangeboden door Jan Krol, die Bartje speelde aan Koningin Juliana. Volgens mij in 1973, 74. Toen was de serie Bartje er.
0: Ja.
3: En Juliana was fervent kijker van die serie. En de crew en cast waren uitgenodigd om naar Soestdijk Koninginnedag te komen.
0: Zo ging dat toch.
3: En dat hebben we ook nog een polygoonfilm. En dan wordt dat beeldje aangeboden door Jan Krol aan Koningin Juliana.
0: Je vertelt het zo mooi, alsof je er zelf bij wordt.
3: Nou,
0: om zo te doen.
3: Zo leek. En voor de mensen die Soestdijk gaan bezoeken, het staat aan de achterkant. Ja.
0: Ja, aan de achterkant, ergens in het park. Of
3: dit... ja, als je bij de toegangsweg naar het paleis toe...
0: Ja.
3: Dan kom je het onderweg tegen, staat er aan de linkerkant... vlakbij de watertoren.
0: Oh ja, daar waar die hondjes begraven
3: ja,
0: liggen.
3: Klopt. Daar okay. Daar tegenover.
0: Nou,
3: ja,
0: klopt. Het is een heel ander verhaal, we wijken heel erg af. Nu heb ik bijna de neiging om nog een keer de hint te laten horen. Om even... Hè,
3: nog één keer doen?
0: Ja, even voor het gevoel komt ie.
2: Dit straatschoffie moet de stadsjeugd verbeelden. Niks mis mee, toch? Maar wel met de sponsor van dit beeldje, vond men zo 5 jaar na de plaatsing.
0: Oké, nou laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Hoop ik je misschien over een uurtje in de uitzending te hebben. Gaan we nu niet luisteren naar Mexico, die andere grote hit, maar To My Father's House. Hier zijn Les Humphrey Singers.

0: je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Mooi toch? Even een rustpunt in de avond van 5. Willie Nelson, 1984. Always on my mind. En daarvoor Elton John. I guess that's why they call it the blues. Wij gaan praten met Julius Jaspers. We kennen hem natuurlijk als de man van de heerlijkste gerechten. De vlijmscherpe juryteksten in Top Chef. En ook zijn talloze kookboeken tot aan de barbecue aan toe. Maar begin vorig jaar stond de wereld van Julius plotseling stil door een hersenbloeding. Een strijd van vallen en opstaan volgde. En morgen verschijnt erover een indrukwekkende documentaire serie Back on Track. Julius, goeie avond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, kan je ons nog heel even meenemen naar vorig jaar januari? Wat gebeurde er precies met je?
1: De wereld stond niet stil.
0: Nee.
1: Hij ging wel door. En ik ook. Wat gebeurde er? Ik kreeg terwijl ik naar de televisie keek, een hersenbloeding. En kon ineens de linkerkant van mijn lichaam niet meer gebruiken.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ambulance gebeld?
1: Ambulance gebeld. Buurvrouw die arts is gebeld. Die zei, ambulance nu. Ambulance gebeld en een half uur later lag ik in de Tergooi.
0: En wat dacht je? Hoe loopt dit af?
1: Nou, ik wist pas... Het werd pas serieus toen ik Tergooi binnenkwam en ik zag mijn kinderen in de wachtkamer zitten. En ik denk, holy mac, er is echt iets aan de hand.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je bent er nog en ik heb je nu aan de telefoon.
1: Ik ben er nog, ja. Ik kan praten, ik kan nadenken.
0: Zo is het.
1: Ik kan heel erg veel wel.
0: Hoe is het nu met je, zo ruim een jaar later?
1: Nou, eigenlijk wel redelijk goed. Want les 1 wat ik bij Reade heb geleerd... Je moet vooral kijken naar wat je wel kan en niet allemaal wat je niet kan.
0: Ja, zo is het.
1: En dat als je die knop eenmaal gevonden hebt, dan gaat het eigenlijk best wel oké.
0: Maar dat geldt voor iedereen in het leven, vind ik altijd.
1: Ja.
0: Kijk naar wat je wel kunt en wat je talenten zijn.
1: Ja, oké. Tot op het moment dat je ineens de helft van je lijf niet meer kan gebruiken.
0: Ja, dat is aan...
1: Dat wordt even iets anders.
0: Ja, zeker. Nou, morgen een bijzondere documentaire serie te zien op YouTube. Back on Track. Ben jij weer een beetje back on track?
1: Nou, ik ben er keihard voor aan het werken.
0: Ja.
1: Ik ben nog steeds aan het revalideren. Volgens Erik Scherder, en dat beaam ik ook meteen, is dat gewoon een fulltime baan.
0: Ja.
1: Dat is zo. En verder ben ik net met een nieuw barbecueboek uitgekomen.
0: Ja.
1: En heb ik een nieuw stoofboek in de maak wat eind van het jaar uitkomt.
0: Een stoofboek?
1: Ja, stoofschotenboek. Ik heb al de stoofbijbel gemaakt een paar jaar geleden. Dat is zo'n wild succes. Dat mijn uitgever graag nog een stoofboek wilde hebben.
0: Dus dat gaat je goed af?
1: Ja, en ik ben bezig met Marcel Langendijk aan een biografie. Dus ja, er gebeurt heel veel. Ik ben back on track. Ik probeer weer met man en macht weer terug te vechten... naar een plek in mijn werkende leven, zoals dat was.
0: Ja. In die documentaire serie zeg je zelf heel eerlijk... dat een hersenaandoening iets is wat je niet alleen hebt...
1: Klopt.
0: Je gezin en je vrienden die ervaren ook zoveel op zo'n moment.
1: Laten we zeggen dat iedereen die je lief hebt, of die jou lief heeft, die trek je daarin mee.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Wat hoop je dat de mensen die kijken naar die documentaire serie, wat ze ervan meenemen?
1: Ja. Kijk, als ze er een beetje kracht of een vonkje hoop uit kunnen halen, dan ben ik natuurlijk al heel erg blij. Want kracht en hoop is wel... dat heb ik wel naar voren gebracht in mezelf de afgelopen jaar.
0: Zijn er zaken waarvan de mensen die het niet meemaken in hun omgeving... eigenlijk geen weet van hebben wat het betekent voor iemand met een hersenbloeding?
1: Nou, ik denk... Ik wist er zelf ook helemaal niks van.
0: Nee.
1: Weet je, je hebt wel eens gehoord van iemand met een hersenbloeding. Je ziet wel eens iemand in een rolstoel. En dan vraag je zacht om je heen, wat is er gebeurd? Ja, die heeft een hersenbloeding gehad. Maar verder weten de mensen er helemaal niks van.
0: Nee, nee.
1: Kijk, een heleboel dingen, een hartinfarct... En allerlei afschuwelijke aandoeningen zoals kanker... is een soort van tastbaar.
0: Mm-hmm.
1: Als je weet... longkanker, ja, dan is dat... Niet alleen heeft iedereen al meteen een analyse en ook een verwachting uitgesproken.
0: Maar mensen hoeven minder uit te leggen misschien, dat bedoel je?
1: Ja, maar met een hersenbloeding, ja. Iedereen denkt bijvoorbeeld dat je verlamd bent.
0: Ja.
1: Nou, dat is helemaal niet zo. Ik kan bepaalde onderdelen niet bewegen, mijn arm en mijn been niet. Maar dat heet niet verlamming, maar een parese.
0: Ja.
1: En dat betekent, die spieren zitten, die doen het gewoon nog. Alleen mijn hersenen...
0: Die sturen ze niet aan?
1: Die sturen ze niet aan.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat is heel wat anders dan verlamd zijn.
0: Ja. Nou, morgen is die documentaire serie te zien. De eerste, meen ik, van 4 delen.
1: De eerste van 4 delen komt morgen. Ik meen dat de tweede er vrij snel achteraan komt. Okay. En dan iedere week een deel 3 en deel 4.
0: En het is,
1: vooral doorkijken tot deel 3, want dat is reuze interessant. Want daarin staat Erik Scherder, de neuropsycholoog centraal, waar ik mee heb gekookt. Maar die vertelt vooral in hele klare taal heel erg goed wat er allemaal met me aan de hand is.
0: Oké, dus dat was ook voor jou nog een openbaring wellicht?
1: Oh, absoluut, een eye-opener.
0: Ja, ja.
1: Hij was vandaag bij de presentatie en ook, ik heb weer zoveel geleerd.
0: Ja. Nou, Julius, te zien dus op YouTube en dat allemaal op het kanaal van de Hersenstichting. Hè? Dat zeg ik goed. Ja.
1: Ja, ja.
0: Julius Jaspers, dank je wel. Ik wens je sterkte en ik hoop dat je veel mooie reacties kan krijgen van de mensen die de documentaire gaan zien.
1: Dat hoop ik ook. Ik verwacht van wel.
0: Kan ik je voor nu blij maken met een nummer van T-Set, oude Nederlandse band uit de jaren 60?
1: Ja, heerlijk, tuurlijk. Ja, top.
0: Don't You Leave Me. Laat dat de boodschap zijn voor jou, Julius.
1: Ga ik zeker niet doen.
0: Bedankt, hè.
1: Bye.

0: Elena Miles, 1990 alweer, Black Velvet. En daarvoor Tisa, Don't You Leave, 1967. We zijn zo bij je terug, onder andere met More Than This van Roxy Music. Blijf bij ons.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Mensen vragen me vaak: "Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt?" Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 10 uur door Almegens met het NOS Journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutten is per direct gestopt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutten zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
15: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen. Als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand, dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan.
14: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie in Sittard gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Jeroen Snel.

Galaxy Music op zijn allerbest met More Than This 1982. Zelfs de hoes van de single was een kunstwerkje op zich, met een beroemd schilderij uit 1872 van Dante Gabriel Rossetti. Die liefde voor kunst en stijl hou je eigenlijk terug in de muziek van Roxy Music. Welkom terug bij De Avond van Vijf. Gezellig dat je luistert. Het is alweer het derde uur van De Avond van Vijf. Arjan en ik zijn bij jou tot 11 uur. Zo direct gaan wij ontdekken waar Bob zich vandaag heeft verstopt. Hij geeft je de derde hint. En natuurlijk geeft hij ook straks het verlossende antwoord, als ik misschien jou wel aan de lijn heb. En als je het allemaal goed beantwoordt, dan win je zomaar die hele leuke, mooie, gezellige Avond van Vijf waterfles. Verder natuurlijk twee voor de prijs van één. Suggesties mogen graag weer onze kant op. Om welke artiest het gaat, dat hoor je straks. Nu eerst even muziekgeschiedenis schrijven. Althans, het is al geschreven in 1977 door de First Ladies of Soul. Ze wonnen bijna elke prijs die er te winnen valt, maar toch bleven ze altijd puur. Ladies Night and the Pips. Hier is Home Is Where the Heart Is.

0: Rolling Stones. You can't get always what you want. 1969. Het was hun antwoord op Hey Jude van de Beatles van een jaar eerder uit 68. En Mick Jagger was zo onder de indruk van hoe de concurrentie een orkest gebruikte dat hij voor deze plaat ook groots uitpakte met een klassiek koor en zelfs een Franse horen. Ja, je weet het, het laatste nieuws rond de Rolling Stones is natuurlijk de aankondiging van een 25ste studioalbum. Het gaat heten Foreign Tongues. Maar ook was er het nieuws dat er geen tournee komt, hoewel dat nog niet officieel was aangekondigd.
1: Elke muziek maakt jou vrolijk. 2 voor de prijs van 1.
0: Den Vogelburg zei ooit over zijn hit Longer: dit is het liedje dat mij deed zweven. Het tilde me op. Hij schreef het tijdens een vakantie op het Hawaïse eiland Maui. Nou, straks in 2 voor de prijs van 1. Het nummer Longer uit 1980. Maar de grote vraag is natuurlijk: welke track van Den Vogelburg wil jij graag daarna horen? Dus ga even op zoek in je cd-kast of je platenkoffer. Welk nummer van Den Vogelburg wil je horen na Longer? Laat je suggestie achter, zou ik zeggen, op de app van NPO Luister. Gaan wij voor nu naar een andere Amerikaan. Hier is Bob Carlyle en de Butterfly Kisses uit 1997.

0: David Gates, Laura Lee. Het nummer heeft een lekker lang outro. Om over het intro maar te zwijgen, dat duurde maar liefst 140 seconden. David Gates dus, we kennen hem natuurlijk als de grote man achter de groep Brad. Maar voordat hij zelf in de spotlight trad, was hij een van de meest gevraagde studiomuzikanten in Los Angeles. Hij werkte met grootheden als Elvis Presley en Brian Wilson. Maar in deze solo track hoorde je echt toch wel de verfijnde soft rock stijl, zou je kunnen zeggen. Het is 22:55. We gaan naar inderdaad de derde en laatste hint.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Ergens in Nederland. Het is misschien niet al te moeilijk vanavond, Arjan.
2: Zeker niet, Jeroen. Dit is te doen.
0: Dat ruimt.
2: Ja, en we hebben ook wat extra aanwijzingen gegeven. Dus,
0: ja, nee, het moet helemaal lukken. En ik denk dat de derde en laatste hint eigenlijk altijd wel
2: inkoppertjes zal zijn.
0: Ze allemaal inderdaad inkopt en op zijn plek laat vallen. Let goed op, hier is die.
3: Dit jochie is vooral beroemd dankzij de Provo-beweging. Onder leiding van anti-rookmagier Robert Jasper Grootveld. Voor hem en zijn kompanen was dit beeldje de vaste plek voor happenings, protest en gedoe met de politie.
0: Ik zie jou instemmend knikken. Het klopt allemaal wat hier gezegd wordt.
2: Ja. En daarom zei ik ook in het begin, de wat oudere luisteraar kan zich dat misschien nog wel herinneren.
0: De rellen rondom dit punt.
2: Rookmagier werd die Robert Jan Grootveld genoemd, volgens mij.
0: Oh, het was een soort Hans Glock in zijn tijd. Laten we het daarbij houden. Heb je nou een idee waar Bob staat vanavond? In Waar is Bob? Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En heb je al eerder een antwoord gegeven? Geen punt. Het laatste antwoord van je telt op de app van NPO Luister. Kom je in de uitzending, geef je het goede antwoord. Dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Voor nu, net het hele prachtige nummer. Ik ben blij om het weer te horen. Laat het licht aan. Sneller.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: We hopen dus dat een aantal personeelsleden hier van het Mediapark eens een keer gaan helpen, want wij zien ze nooit.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Dat is heel leuk als je het met iemand doet waarvan je weet dat die je goed kan helpen.
1: Van 4 tot 6.
3: Heel erg jammer.
4: Ja, ik hoor het al.
3: Nou is de tijd voorbij.
1: Op NPO Radio 5.
4: Ik zat met een bek vol tanden.

0: zo'n nummer mag gewoon langer duren dan 2 minuten 29. En dan ja, schuiven ze het gewoon weg. Waarom eigenlijk? Hè? Vaak komt dat voor in de jaren 60. 1964, Where Did Our Love Go? The Supremes.
1: Waar is Bob?
0: Even na half elf. Pardon, kikker. Even na half elf wilde ik zeggen. Het is tijd voor Waar is Bob? We gaan het spelen. Aan de telefoon heb ik Eline, klopt dat?
2: Ja.
0: Goedenavond, waar kom je vandaan?
2: Roermond.
0: Ja, ik had het er net al over met Arjan. Ik was daar de afgelopen dagen eigenlijk tot en met gisteren.
2: Ja.
0: Zo leuk.
2: En als je op het station was, heb ik je misschien wel gezien, maar niet gerealiseerd.
0: Nee, ik was niet op het station. Ik was met de auto. En wij hadden een huwelijk op de Grote Markt, eigenlijk in het stadhuis, het oude stadhuis.
2: Ja, leuk.
0: En het was prachtig weer. En 's avonds lekker gegeten in een restaurant. En ja, verder hebben we veel gewandeld. En je hebt een heel mooi plein met een kerk en een soort muziekkapelletje. Of een, hoe noem je dat? Zo'n fanfare. Een
2: kiosk?
0: Ja, zoiets. De kiosk noemen jullie dat, hè? Dat hoorde ik, ja.
2: Ja, dat staat op Münsterplein.
0: Daar waren we. Maar ja, het weer deed echt heel veel. Het was zo gezellig en zo sfeervol. En iedereen genoot.
2: Ja.
0: Leuk. Maar Eline, daar bel je niet voor.
2: Nee.
0: Nee. Je hebt de hele avond zitten luisteren. Heb je alle drie de hints gehoord vanavond van Waar is Bob?
2: Ja.
0: Ah, en wist je het na hint 1, 2 of 3?
2: Nee, de eerste hint had ik even iets anders in mijn gedachten. Maar de tweede hint wist ik het zeker.
0: En waar dacht je bij de eerste hint aan?
2: Die man in Vlissingen die met een sigaret staat aan te steken. Met zijn jas er half omheen.
0: Ja, ik snap dat je daar opkomt, want het heeft wel een beetje die betekenis.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, zeg het maar, wat is je antwoord? En wie weet win jij die hele mooie avond van 5 waterfles?
2: Het lievertje op het Spui in Amsterdam.
0: Kijk, dat is een heel compleet antwoord. Het lievertje op het Spui in Amsterdam. Wij gaan kijken of Bob daar staat. Hij gaat het nu zelf zeggen.
3: De plek waar ik ben is... standbeeld het lievertje op het Spui in Amsterdam.
0: Je hebt het niet beter kunnen zeggen. Ja, helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Goed gespeeld. En hoe kwam je erop ineens bij hint nummer 2?
2: Omdat ze het over een straatschoffie hadden.
0: Ja.
2: En toen ben ik gaan kijken. Ik denk van ja. En op Google werd de sigarettenfabriek genoemd als sponsor om het beeldje te doen.
0: Ja, dat was eerst een gipsbeeldje. Nou, dat hield natuurlijk niet lang stand. En toen heeft een schrijver, een journalist van Parool, eigenlijk gezocht naar een sponsor. En zo kwam die bij de fabriek in Eindhoven uit. En ja, het lievertje, dat is eigenlijk symbool, staat het voor straatschoffies in Amsterdam. En die verhalen werden ook verteld in Parool. Zoals een jongetje een straatschoffie van een hondje redden uit de gracht. Nou, hoe leuk is dat?
2: Helemaal geweldig.
0: Ja, het waren straatschoffies, maar wel met een gouden hartje, las ik.
2: Altijd, hè?
0: Ja. Nou, Eline, gefeliciteerd. Jij krijgt die waterfles. Die komt naar Roermond toe, naar jullie prachtige stad. Ik zou zeggen, blijf even hangen. Arjan die gaat jouw gegevens noteren. Hou je van Barbara Streisand voor nu?
2: Oh, altijd.
0: Ja. Zij zong Run Wild... En dat deze in 1980. Gaan we van genieten, Eline. Nog een fijne avond. Blijf nog even hangen.
2: Zeker. Oké.
0: Joe. Bye.
2: Doei.

0: Some of you have a little faith. 2024, daarvoor Supertramp, Breakfast in America, 1979 en 1980. Barbra Streisand, Run Wild.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, soms heb je van die liedjes die simpelweg tijdloos ademen. Dan Vogelberg vertelde ooit dat hij voor dit nummer eigenlijk nauwelijks iets hoefde te doen. Het kwam hem gewoon aanwaaien toen hij op het prachtige eiland Maui vakantie vierde. Hij had het gevoel dat het liedje er altijd al was geweest. Longer uit 1980. Na Longer hoor je in 2 voor de prijs van 1 uit 1977 Nether. Lands, geen Nederlands, maar Nether, spatie, Lands. Het is een woordspeling op Nederland Colorado, een klein stadje in de Rocky Mountains in Amerika, waar Vogelberg in 1977 woonde en werkte aan zijn muziek. Dan Vogelberg, 2 voor de prijs van 1, Longer, gevolgd dus door Netherlands. En dat is de keuze van Vincent, Winnie en Michael. Hartelijk dank daarvoor.

0: prachtig. Rustgevende muziek, zo voor het slapen gaan. 1977, Dan Vogelberg en Netherlands. Ja, dat was hem alweer, de avond van vijf. Het zit erop voor vanavond. Geen zorgen, morgenavond zijn we terug. Opnieuw weer met Bob en natuurlijk Shower Power. Mocht jij voor nu nog geen genoeg hebben van alle muziek, blijf dan gewoon lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nu aan het werk bent vannacht of je ogen lekker dicht doet voor een welverdiende nachtrust, Arjan en ik, we wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. En je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld of wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over jou waakt. En misschien ben jij een engel voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Een goede nacht.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan...

0: in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
12: Ik wil uit!
11: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
13: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
14: Hou je bek, man.
11: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor het witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen. Dat geld zou vervolgens zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen. Een van die huizen zou voor Yermak bestemd zijn. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op als stafchef. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Liberis Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Noralie Beijer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Aan het einde van de oorlog speelt zich af op één dag in en rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Bert Natter wint €50.000 en een bronzen penning. De jonge hardloopster die gisteren overleed bij de halve marathon in Leiden was zeer sportief en was goed voorbereid op de loop, zegt haar familie. Ze had al vaker lange afstanden gelopen. Het 15-jarige meisje zakte op het parcours in elkaar en kon niet meer worden gereanimeerd. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden zij daarvoor geronseld door criminele bendes. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Winterspelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. In het noorden is het vannacht onstuimig. In het binnenland rustiger en de meeste buien trekken weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Wij zijn mee.

0: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
1: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
0: En voor de aangepaste fiets van Maria.
2: En zo kan ik er weer op uit.
0: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Middernacht, het begin van dinsdag 12 mei. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip vervolgens schoongemaakt. Inmiddels is ook een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en benzineauto heeft, moet daardoor tot tientallen euro's extra per maand betalen. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die alternatieven betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid in actie moet komen om hen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk om op te stappen wordt inmiddels steeds groter. Morgenochtend is er een ministerraad. En dan heeft Starmer nog één kans om zijn partijgenoten te overtuigen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
12: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden nu vanaf Eindhoven verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er dus niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen daarom moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken droog, maar het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zijn er zon en wolken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet daar zondag in Rotterdam aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodríguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens, dat rijk is aan olie en goud, bij hen hoort. Interim-president Rodríguez zei dat Venezuela een uitspraak in die zaak sowieso naast zich neer zal leggen. 2 Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016 waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd, en de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog en het waait wel flink bij 1 graad of 6. Overdag zijn er zon en wolken. Het blijft dan op de meeste plaatsen ook droog. En het is niet warmer dan 1 graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.